0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon. Bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

mystery.

Thank you.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
2: De beste.
3: De allerbeste.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen.
7: Good morning.
8: Goedemorgen, Toebak leeft op de radio vanuit de zonnige Zandvoort. En het belooft weer een hele mooie dag te worden.
9: Heerlijk, heerlijk.
8: Hoorde ik net op het nieuws, 29 graden.
9: Ah, niet hier.
8: Nee, niet hier.
9: Zal weer in
8: buitenland.
9: Maastricht zijn.
8: In Maastricht gaat natuurlijk niet aan de waterkant. Nou, goed, maar aan de waterkant kan je wel lekker afkoelen. Dat is
9: heerlijk,
8: wel weer mooi,
9: ja.
8: Zeker. Nou, we gaan ervan genieten in ieder geval. En een week vol gebeurtenissen. En wat hoor ik nou? Gaat Nederland keihard optreden tegen Israël?
10: Verder in het nieuws vandaag. Het kabinet wil een handelsboycott van producten uit illegale Israëlische nederzettingen.
8: Oké, uit de Westbank. Wat goed! Goed ja. Statement ook
9: zet
8: gewoon.
9: Zet ook wel een beetje tijd ook, hè?
8: Jezus, het is echt zo'n vuist tegen Israël ook gewoon.
9: Want, enorm, ja, hè?
8: Enorme vuist.
9: Een stormram.
8: Nou, echt dat je denkt van poe. Ze gaan echt wat doen daar. Nou goed, ja. Gisteren bij TV, wat was het ook weer? Bij Hubert Hatan. Weet ik weer, RTL Late Night? RTL Late Night. Waren er twee mensen die natuurlijk bij die...
9: Bij
8: die boten zaten. Ja. De Global Summit Flotilla. Die waren daar naartoe gegaan natuurlijk. En die hebben zich onderweg ontzettend getraind om in ieder geval flink mishandeld te worden door het Israëlische leger. Ja, en is dat ook antisemitisch wat ik nu zeg? Nee, toch? Of ik dat kan toch wel zeggen? En uiteindelijk zijn ze daar ontzettend te grazen genomen. Sommige mensen hadden gaten in hun lichaam door rubberkogels. Nou, allemaal beschrijvingen. Ik vond de vrouw wat minder sterk. De man, die ging echt flink van leren, hoor. Die had echt dingen voorbereid. Die kon zien dat hij echt de strijd met Israël aan wil gaan. En dat hij echt ruimte wil maken voor de Palestijnse zaak. En dat doet hij geloof ik al. Deed hij al 40 jaar of zo. Dus
9: zo.
8: Die had zoiets van, als ik weer op die boot kan, dan gaan we weer op de boot. Gaan we weer die kant op. En het leek ook wel... Ze lieten die beelden zien van die buitenlandse minister van Israël. Die natuurlijk zo tekeer ging. En dat dit zijn nou de helden van jullie. Nou moet je kijken, daar liggen ze op hun knieën. Ja. Dat was echt schandalig om te zien dat wel een klein beetje een glimlach op mijn gezicht kwam. Dat ik denk, kijk, dit hebben we toch mooi voor elkaar gekregen, ja, deze foute beelden.
9: Dat ze openlijk exposed zijn, hè?
8: Ja, dat je zegt, ja. Kijk, staat hij toch te kakken. En Netanyahu heeft nog een beetje zijn excuus aangeboden, maar achter zijn rug om zich in te doen. Goed gedaan, gast.
9: Ja hoor.
8: Dus nou ja, dat is, het gaat maar door. En nou goed, Nederland heeft dus nu een sanctie opgelegd. Nou,
9: hoehoe.
8: Hartstikke idee. Wat is jou bijgebleven afgelopen week?
9: Nou ja, het is wel wat me bijgebleven is dat ik gisteren alweer mensen met bloemetjes te gelopen. Want de potjesmarkt was, als het goed is,
8: ja?
9: Vannacht was het...
8: Luilakmarkt.
9: Pinksternacht, Luilakmarkt. Ik heb voor de rest helemaal niet van gemerkt.
8: Dat heb ik al jaren dat ik er niks meer van merk. Nee, dat ik echt hier naartoe rijd. En vroeger dan vielen echt ramen beklad op. En zeep smeer je dan op. Of van die grote krassen deed je er even op en zo. Of je deed even je sleutelbos langs een auto. Nee, zonder gekheid. Dat deed ik niet. Nee, echt niet. Maar goed, maar dat zie je helemaal niet meer.
9: Nee, dat vind ik heel bijzonder. Ik heb ook vergeten mijn bel uit te zetten. Maar het maakt ook helemaal niet uit.
8: Nee.
9: Ik denk de jongeren tegenwoordig, die zitten op een telefoon. We moeten er van vroeg op staan. Wat onzin, weet je.
8: Kan ik daar niet een timer op zetten dat ik gewoon op internet ergens luilak doe? Dat het voor me gedaan wordt.
9: Zijn er misschien filmpjes van? Dat je gewoon een filmpje gemaakt hebt een andere dag, overdag.
8: Ja, ja. En dan, die post.
9: Ja, zo.
8: Zo, kijk, dit heb ik even gedaan om erbij te horen.
9: Zo blijven de tradities, het Nederlandse erfgoed en zo.
8: Ja.
9: Toch? Eigenlijk is dat volgens mij ook. Dat moet ook op...
8: Klopt.
9: Op dat erfgoedlijstje staan.
8: Daar moeten gewoon vrijwilligers voor op de been worden gebracht. Die 's ochtends gewoon mensen gaan wakker maken. Met blikjes achter een fiets.
9: Ja, we moesten vroeger bij de padvinderij moesten staan. Bij het begin van de duinen liepen we helemaal naar Haarlem.
8: Oh?
9: Ja. Dit was Douwtrappen. Sorry, dat was helemaal vaak.
8: Maar
9: dat hoor je ook helemaal niemand meer over.
8: Mocht je in de duinen, mag je heel veel lawaai maken. Maak hier maar heel veel lawaai. Reageer maar af. En dan kwam je uiteindelijk bij de bewoonde wereld. Nou, hebben we gezien meer.
9: Maar
8: nou,
9: het is ook wel enorm vroeg licht ook, hè?
8: Ja, zeker.
9: 5 uur vanochtend al.
8: Ja, het was steeds vroeger licht, dus dat is wel waar. Nou goed, zo vroeg in de morgen. En wat hoor je dan? De wekker.

0: Soms is het even goed om te kijken hoeveel geluk je hebt. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een straatinterview heb gedaan. Over, heb je al eens het gevoel gehad dat je geluk hebt gehad? En dan krijg je toch hele uiteenlopende antwoorden op. Zoals van, ja, ik heb een keer een heel groot geldbedrag gewonnen. Ik weet nog wel dat ik in een auto-ongeluk zat. En dat ik frontaal werd aangereden. Dat ik het overleefd heb. Toen voelde ik ook dat ik geluk heb gehad. Toen dacht ik, zo, oké, zo kan je er ook tegenaan kijken. Zoals, ja, ik had ook dood kunnen zijn. Ja, ja, oké, ik zat nog net bij het geldbedrag. Maar nu zit ik aan de andere kant. Dus zo kan je ook tegen het leven aankijken. Goed, dit was Toedoor Cinema Club. Hier wordt toebekleefd in de zaterdagmorgen. We kijken even de Telegraaf wat er allemaal speelt. En in de Telegraaf gaat het, ja... Wat was toch de uitspraak van die... Wat was het ook weer van de Forum van Democratie? Er komen tribunalen. Nou goed, de tribunalen zijn begonnen natuurlijk. En vandaag in de krant te lezen... Ja, ze gaan bezig om te kijken wat in de coronacrisis er allemaal fout is gegaan. En in de krant te lezen over Adriane de Jong... Die haar broer verloor aan de corona. En ja, die stonden tegenover elkaar. Hij geloofde dat de regering bezig was met iedereen eronder te houden. En verkeerde plannen, big reset en noem het allemaal. De big plan. En zij had zoiets van, nee, ik geloof dat de regering toch alles probeert... om voor elkaar te krijgen dat we gezond blijven. En zij liet ze wel vaccineren. En je voelt hem aankomen. Hij kreeg corona en overleed het eigenlijk niet. Ze dacht op het laatste moment van, nou, als hij straks weer hersteld is... dan gaan we vast wel weer praten. En zij hoopt niet dat hier... daar een soort schuldig tevoorschijn komen... maar dat er gewoon dingen van worden geleerd. Dat we echt kijken van hoe konden we dit aanpakken. Want ik zat nog een beetje te kijken op internet... over wat er toen allemaal gaande was in de Tweede Kamer. Onder andere dit, weet je dat nog weet.
1: Hij doet het toch ook? Mogen nee, u mis ook niet dan wel hij.
2: Meneer Van Houwelingen via de voorzitter.
0: Het ging toen hard tegen hard. En het ging over de uitspraak van er komen tribunalen. Nou, dit was niet helemaal duidelijk, maar goed. Uiteindelijk is hij ook wel aangesproken erop dat het niet kon. Maar goed, deze Adriane Jong kijkt met weemoed terug. En ze heeft op haar arm de vingerafdruk... De vingerafdruk van de middelvinger van haar broer op haar schouder laten tatoeëren. Als een soort eigen wijsheid. Zo van, nou, ik ben het niet met hem eens, maar zijn vingerafdruk wil ik dan toch wel meedragen. Dus dat is een bijzonder verhaal van deze Adriane de Jong. Goed.
2: Doordat jij dit zegt, moet ik weer denken aan die ene gast die ook in de raad zat, of in de kamer zat,
0: ja.
2: Die toen met het brommetje...
0: Oh ja.
2: Ja! Ik ben zijn naam kwijt, maar daar hoor je helemaal niets meer van uit.
0: En die had geen rijbewijs, of hij had wel een rijbewijs. Die was afgenomen, want hij had met drank opgereden. Ja, het was waren mooie personen bij elkaar allemaal. Ja. Die de boel opstookte toen. Nou, niets anders nog? Verplichte abonnement? Of
2: ja, ik zie het nieuwe Trump-telefoon.
0: Ja, oh.
2: Het lang verwachte gouden smartphone van de familie Trump.
0: Ja.
2: De T1 is na maanden uitstel eindelijk geleverd aan de eerste klanten. Maar in plaats van dat er staat made in the USA, zoals beloofd... blijkt het dus een Taiwanese toestel te zijn. Pijnlijk detail, zelfs de Amerikaanse vlag op de achterkant is mislukt. Er zitten strepen te weinig.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Trump... En dan wil je iets op de markt brengen. En dan komt het ook nog uit Taiwan. En hij heeft net met China afgesproken dat Taiwan weer bij China komt. Want anders krijgt Trump natuurlijk niet allerlei dingen voor elkaar.
2: Ja,
0: dan moet je handtekening onderzetten.
2: Vorig jaar was het echt met veel poeha gelanceerd. Ja. Als je moest je $100 in advance betalen natuurlijk.
0: Oh ja.
2: En dat was al goed voor $59 miljoen voor hemzelf. En na talloze vertragingen en stille aanpassingen in de voorwaarden... dat het voorschot geen garantie was op een toestel...
0: Hè?
2: Ja, dat werd gevreesd voor een flop. Maar
0: dit is een soort investering in zo'n gadget... dat over 100 jaar heel veel geld waard is of zo.
2: Misschien ja.
0: Ja.
2: Maar ja, het is een verplicht abonnement. Dat is $47,45. En dit bedrag verwijst naar Donald Trump... als de 45ste en 47ste president van de USA. Ja, het is wel wat, hè?
0: Wat een grote kleuter ook gewoon.
2: Maar ja, goed. Volgens tweakers en reparatiesite Fixers... is het toestel weinig meer dan een... HTC U24 Pro in een ander jasje. En dat is een smartphone uit 2024 uit Taiwan.
0: Laat me nog eens zien. Dan scrollen ze nog eens naar beneden. Het lijkt ook een beetje denken aan zo'n walkie-talkie van vroeger. Weet je wel?
2: Ja, ja.
0: Ja, het wel lijkt een beetje dat je nog een ding aan de bovenkant moet uitzetten. En denk je, hallo, hoor je mij? Heel slecht hoor ik je. Je moet dichterbij komen. Daar lijkt het een beetje op. Het is gewoon een leuk speeltje om in de kast te hebben.
2: Nummer 1, ben je daar?
0: Ja.
2: Het was je na Adriaan.
0: Wat zeg je nou, B2? Geen idee. Goed.
2: Ja.
0: Straks de Zandvoortse berichten en de geschiedenis in dit radioprogramma. En wij zijn gek van de nieuwe platen van The Young, The Giant, Victory Garden, Evergreen.

0: Prins en dat heette Prostitute. Jazeker, de vorige Young the Giant heette Evergreen. Dat is de nieuwe single die hier ook behoort bij Tupac leeft. En net hoorden we het ook op het nieuws dat Rob Bass, en dat is rapper, die is op 59-jarige leeftijd overleden aan complicaties van de diabetes. En ja, dat is toch wel triest. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal gek ben van rap, maar in de jaren 80 en 90... ja, schuwde ik het niet om op de radio te slingen. Dus even een fragmentje. Dit waren toch wel leuke plaatjes. Ik moet zeggen dat hij toch wel wat moment op gedanst, denk ik. Dit was met DJ AJ Rock. En het grappige is, het ene moment waren ze zeg maar op wijkfeestjes gratis aan het optreden. Het andere moment waren we groot en moesten we over optreden. En in 1988 was dit dus het nummer wat doorbrak. En daar hadden ze dus een grote hit mee. En kwam het geld maar binnen. En kwamen ze van de straat kwamen ze in de grote zalen terecht. Dus dat is toch wel bijzonder dat Rob Bees met 59 jaar is geworden. En helaas, ja.
1: Niet oud.
0: Niet oud?
1: Nee. 59. Ja. We hebben hem al overleefd.
0: We hebben hem al overleefd. Ja, ja, zeker. Jij bent ons nog veel ouder dan ik. Wat?
1: Echt enorm nou, veel
0: bedankt
1: ouder.
0: Weer.
1: Ik zou het niet zeggen.
0: Nee.
1: Nou ja, we hebben het er wel eens over. Je hebt dan die twee ministers. Eentje is van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die andere die is van Buitenlandse Zaken.
0: Ja?
1: En die gasten zijn hartstikke jong. Die een is 40 of zo.
0: Ja. Je denkt, daar kan toch niks zinnigs uitkomen.
1: Ja, dat best wel. Maar dat je ook denkt van, nou, als je had gezegd 60, had ik het ook geloofd. En die anderen, ze zijn dus allemaal gewoon flink jonger. Nou ja, de ene is even oud als jij, een beetje. Die van Sociale Zaken, heet die Veilbrief of zo? Of?
0: Ja, ja, Veilbrief, ja. Ja. Ja.
1: En die is 2 jaar jonger dan ik gewoon. En
0: ja.
1: Huh?
0: Ja.
1: En ik van, nou.
0: Ja, goed, maar je hebt heel veel mensen om zich heen die allemaal goede informatie geven. Klopt helemaal niks van. Nee, sorry. Nee, maar goed, die moeten gewoon goede voorlichters hebben. En dan kunnen ze op het juiste spoor. Want ze zetten hem ook zo. Zo'n persoon zet ze ook weer op een andere post. En dan moeten ze maar weer even een beetje in gaan lezen. Ja. Of zich bij laten praten.
1: Dus, zeker.
0: Nou ja, ja, het is een moeilijk. En zeker gisteren ging het op de televisie regelmatig over. Ja, wat hebben ze nou al bereikt? Wat was de kreet ook alweer van het minister? We gaan aan de slag of zoiets. Nou. Maar ja, heel veel mensen hoor ik, ja, wat is eigenlijk het plan van de regering? Want met het asielbeleid loopt niet helemaal, had ik begrepen. En ook het, noem je dat, de pensioenleeftijd, moet die wel omhoog of moet die omlaag? Nou, omlaag gaat die zeker niet. Hij gaat toch waarschijnlijk wel een klein beetje omhoog. Er moet gewoon geld binnen worden geharkt. Want in die pensioenpot wordt jaarlijks, geloof ik, wat was het, 2,7 miljard ingestopt om het allemaal een beetje gelijk te trekken. Omdat we steeds meer oude mensen krijgen. Dus er moet wel iets gebeuren. En ja, aan de slag. En wat is het plan? Nou, nee, dat is niet helemaal duidelijk.
1: Maar ik vind het zo bijzonder, want we krijgen steeds meer oudere mensen erbij. En dan denk ik, ik heb gewoon u echt weer in afgelopen week 3 sterfgevallen. En die zijn allemaal rond de 60.
0: Ja.
1: Dan denk ik van, hoezo krijgen we steeds oudere mensen erbij?
0: Nou ja, in jouw geval niet. Maar nee. Ik bedoel, ik was op vakantie met toch wel een aantal oudere mensen.
1: Maar die hebben dan geluk gehad gewoon dat ze het nog overleefd hebben.
0: Ja, of gezond leven kan ook nog. Ik weet,
1: ja,
0: ja, dat weet je ook niet allemaal. Of je me niet gerookt hebt of wel. De helft van
1: half. Nou, dat roken is wel killing hoor. Want ik merk het nu. Mijn man is heeft een hartoperatie gehad. Maar ja? In het ziekenhuis dan staat er een mens iemand tegenover. En die had dezelfde, dus zo'n open hartoperatie gehad. Dat ze je borstbeen met zo'n zaag weghalen.
0: Yeah.
1: En die moest na 4 weken weer. En die had dus echt een rookpatiënt. En
0: was
1: zo.
0: Maar je moet binnen blijven. Was je nou echt even naar achter gelopen en een sigaretje opgestoken?
1: Dat weet ik niet. Maar hij moest na 4 weken moest hij weer open. En dan denk ik, het is zo
0: ja, zwaar. Ja, maar wacht. Waren ze iets vergeten eruit te halen? Of hadden ze was een iets andere orgaan eruit gehaald?
1: Of wat, hoor je ook wel vaak. Wat doekjes laten liggen zo, ja, weet je. Dat hoor je ook wel eens, hè?
0: Ik voel me benauwd met of er wat voor.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou goed, ja. Straks hebben wij de Zandvoortse berichten voor u klaarstaan. Dus we gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is hier in Zandvoort. En zijn er nog weer activiteiten? Er gebeurt elke week hier wat de Zandvoort hoor. Zeker. En als er niks is, verzinnen we gewoon niet. En sowieso is het een groot feest, want wij zijn op de radio. Ach, wat zijn we goed. Nou goed, Friday in ons bandje, Golden Years.

0: Nederlandse band en heet Friday. En ze bestaan sinds 2020. En ze hebben elkaar ooit ontmoet in, wat was het, in 2010 op Amsterdamse Conservatorium. En toen waren ze echt eigenlijk bezig met hun eigen dingetjes allemaal. Zo van, nou leuk dat je bezig bent. Ja, we spreken elkaar nog een keer. En uiteindelijk in 2012 gingen ze elkaar wat beter onderzoeken en kijken van, nou, wat kunnen we met elkaar iets samen gaan doen. En uiteindelijk gingen ze een wegrestaurant aan de A2. Gingen ze muziek maken en uiteindelijk hebben ze een eigen productiehuis opgericht. Dus gingen ze het allemaal wat serieuzer aanpakken. En nu maken ze al sinds 2020 maken ze samen muziek. En de eerste single was 21. Ja, dus keken vooruit naar het volgende jaar, denk ik. En dit is de laatste plaat, die heet Golden Years. Poepoe. Nu al zo kort bezig en nu al terugkijken op het verleden. Nou, prima hoor.
1: Ja.
0: Goed, het is Mia's Roots. Het is ook wel weer leuk om in de zaterdagmorgen om dat even aan u te laten horen.
1: Oh ja, je hoort een Jolande Koos erachter met Golden Years van David Bowie.
0: David Bowie.
1: Ja, wat ik wel een fantastisch nummer vond trouwens.
0: Ja, zeker.
1: We gaan dan wel een beetje naar Zandvoort Nieuws, denk ik.
0: Ja, ik zit ja, we doen het nu. Kan ons dat schelen. Goed.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik heb wel tragisch nieuws. Er staat ook inderdaad een grote advertentie in de krant dat Rens Al, oftewel Lorenz, Bernardus Johannes Al, dat is overleden. Dat is toch wel een man, die zit bij ons wel in het collectieve geheugen. Want hij heeft jaren, heeft hij samen met Tatis, heeft hij de Gnoom gerund.
0: De wat?
1: De Gnoom, dat was dus een bruin café.
0: Oké. Okay.
1: En er is daar op die plek, dat is dan eigenlijk als je de Haltestraat erboven gaat, de eerste straat links. En daar aan het eind had je dat café. Dat was voor heel veel mensen was dat hun startpunt als huiskamer, waar de jassen hingen en waar je tot laat zat en die fantastische tosties daar en zo.
0: Oké, okay, dus daar je jas ophangen en dan kon je zo de straat verder in lopen.
1: En dan ging je gewoon overheen, maar je kwam altijd daarmee met z'n allen terug.
0: Lekker, die hele kroeg vol met jassen. Maar ja, lach je ook alweer.
1: Fantastische tosties hadden ze daar. Maar daarnaast was het ook nog zo dat hij ook jarenlang voor de HEMA verkocht die bloemen. En het waren echt hele goede bloemen.
0: Wat doe je?
1: Nou, hij is er toch niet meer?
0: Nee, oké. Okay. Dus nee, maar dat bedrijf is er nog wel. Maar goed, dat is allemaal veranderd bij de HEMA. Dus dat hoef je niet
1: meer. Het was iets van de HEMA zelf.
0: Oké. Okay. Nou, dat leek.
1: Ja, het was gewoon een soort marktbloemenkoopman.
0: Ja, oké. Okay,
1: en daarnaast, dat was gewoon een fijne kerel. En het is gewoon jammer. Dus wat ik al zei, dat zijn ook van die mensen. Die
0: maar
1: zijn
0: die was ook vrij jong nog dan?
1: 68.
0: 68, oké. Okay, ja, niet echt.
1: Of nee, 70. Nog net geen 70.
0: Nog net geen 70, oké. Okay. Festival. Heftig, hoor. Ja, zeker heftig. Festival Vloed is een grote aanwinst voor Zandvoort. Een heel mooi vaart weekend was vorige week. Vorige week 14 tot en met 16 mei was dat. En er was veel theater, muziek, dans. Allerlei kunstvormen waren er op straat. En het is de eerste keer. En misschien wordt het nog wel groter. En ze hebben in hun gedachte, Oerol was groot, maar misschien wordt dit wel veel groter. Nou. Grote schoenen die je moet vullen, zou ik zeggen. En er was een big band op het Badhuisplein. En kinderen konden er ook allerlei leuke dingen doen. Er was Rijn het Duinkonijn, was er. En daar konden ze bij helpen. Er werd ook geknutseld met gehuurde spullen. Gestolen spullen van het strand. En verder was er een brulrace. En hoe harder je schreeuwde, hoe sneller de step ging. En er was ook een dansroute. Die was bij Nieuw Unicum. En goed, er waren allerlei artistieke voorstellingen ook s'avonds. Culturele rondleiding. Ach man, mensen in Zandvoort konden zelfs hun eigen dorp op een andere manier beleven. Gratis vervaren. Nou goed, het is echt het idee dat dat volgend jaar weer gaat beleven. En ik heb het idee, ik hoor dit en ik denk, volgens mij hadden we dit al in Zandvoort, maar dan misschien weer een andere vorm. Maar ze hebben toch wel iets nieuws gevonden. Goed, het festival Vloed was in ieder geval een groot succes. Dat
1: ja,
0: is wel duidelijk.
1: Hartstikke goed. Ja. Ja, ik zie hier de babbelwagen is nog steeds on tour.
0: Yep.
1: En dat is dus eigenlijk dus een rijdende ontmoetingsplek met een gezellige plek op wielen die de wijk in komt om mensen samen te brengen voor een praatje, een kop koffie en het delen van verhalen en herinneringen. Er zijn er al verschillende geweest, al vier zelfs. En nu 28 mei staat de babbelwagen op het grasveld aan de Zandvoortselaan bij de Bodaan in Bentveld.
0: Okay.
1: En hij staat er dan van 12 uur tot 4 uur 's middags.
0: Dat heb ik al eens eerder gelezen. Wat gaan ze daar dan doen dan?
1: Dan gaan ze eigenlijk met oude foto's worden herinneringen opgehaald. Herken jij jezelf, herken je de buurt? Weet je nog mooie momenten van vroeger? En van kom langs voor een gezellig gesprek en misschien een bijzonder verhaal uit het verleden. En iedereen is welkom, dus hartstikke leuk.
0: Oké, nou goed. Sinds 2000 organiseert de IVN Natuur... Natuur... Nou goed, een evenement, een zee-evenement. En zondag, het had veel bekijks. En dan kon je namelijk daar al informatie over de zee krijgen. En werd ook met een sleepnet over de zeebodem wat spullen opgehaald. En dan gingen ze daar kijken naar de krabbetjes en garnalen en wat er allemaal leeft. En er werden allerlei verhaaltjes bij bedacht. Dus vooral voor kinderen was het heel leuk. Maar zelfs ook buitenlandse toeristen bleven staan en gingen kijken. Ze van, hé, grappig. Op ja. een tafel op het strand bij de rondonde was dat, waren tafels neergezet. En daar werden vissen neergelegd. Er waren opgezette vissen. En daar werden ook allerlei verhalen bij verteld. Dat mensen denken,

0: De regen en een kou. Ja, ja, ja. Ik denk van waar zijn mijn handschoenen? Want zo koud was het gewoon.
1: Ja.
0: En dan is het nu vandaag zo warm. Heel raar.
1: Ja, dat is maf. Ja. Het is even goed om op stoer op je fatbike om nu een capuchon op te doen. Dichte snoer, zonnebril op te zetten. En dan je handschoenen aan te trekken. Ik zie dat het schijnt een soort trend te zijn.
0: Dus en dan zie je er ook lekker spannend uit.
1: Ja, hij ziet er hartstikke spannend uit. Gewoon. Goed, bezwaarschrift tegen het kampvergunning van de Zandvoerder. Ja, 29 april hebben de omwonenden en creanten en de stichting Vogelwerkgroep van Zuid-Kennemerland is dat, hebben ze dus de gemeenteraad een brief gestuurd met dat de kapvergunning eigenlijk niet goed is. Er is een advies ingewonnen en die was negatief over de kapvergunning. En dat was eerder al bekendgemaakt, maar daar is toen niks mee gedaan. En nu heeft dus de rechter besloten van er moet wel iets mee gebeuren, er mag niet gekapt worden. Dus, want ja, onherstelbare schade aan de natuur. En nou, ze moeten iets anders bedenken dus. Ach. Wat is er toch een soap ook daar, geloof ik, bij die zandvoer. Dat gaat
0: nou,
1: maar
0: kan je wel stellen.
1: Goed.
0: Want die meneer die kwam regelmatig hier bij ons.
1: Ja, klopt. Ja, die is gedreven tot op het bot.
0: Ja,
1: er komt dus niks anders uit. Je kan over het weer beginnen. Hij gaat gewoon weer terug naar de zandvoer.
0: Ja.
1: Met een gespreksonderwerp. Maar goed, mooi dat je zo'n man hebt. En blijkbaar is er ook belangenverstrengeling geweest met onderzoeken. Dus, nou ja, goed. Sterkte daar. Maar ik geloof dat het nog niet binnenkort afgelopen is. Goed, dat is over de Zandvoorts berichten. Zeker. Volgende uur hebben we veel meer. NF is een rapper. Ja, kortweg NF. Meer is het niet. My Own Lane.

0: over tussen rap en rock.
1: Zeker.
0: Ja, wel grappig. Ontmoet elkaar hier. NF met featuring MGK. My own lane. Stay in your own lane.

0: In stay in your own lane. Is dat niet een softwareprogramma wat ook in je auto zit? Als je niet, en dan krijg je zo'n dingetje tegen je auto. Oh, sorry, ik moet terug.
1: Hoor
0: ik mijn zoon altijd over. Ja, ik rijd natuurlijk niet zo'n luxe auto, maar hij heeft dat wel. En ja, altijd lastig. Goed, luxe problemen, dames en heren, in het programma. Vandaag in de Telegraaf te lezen. De inwoners van de Damesstraat in Den Haag kunnen niet wachten tot de WK-voetbal losbarst op 11 juni. Vader Mike Toet en zoon Dilano, die beginnen al in mei met het versieren van de straat. En het is de straat die echt het oranjeste is van heel Nederland. En ze zitten vanaf 2010 al in een soort wedstrijd. En het wordt elk jaar wordt het groter. Onder andere 18 kilometer aan oranje vlagjes opgehangen. En deze Damesstraat is zo breed dat ze wel heel wat kilometers nodig hebben om hem helemaal dicht te krijgen met vlaggetjes. Het is echt een spektakel. 21 vlaggen had hij laatst gekocht met alle sokken erbij. En bij de bouwmarkt zeiden: wat gaat u doen, meneer? Gaat u ze allemaal omdraaien, op kop ophangen? Nee, nee, nee, zeker niet. Nou goed, sommige mensen in de straat hebben niets met voetbal, maar ze vinden het toch wel, ze worden er toch wel heel blij van. Ook hebben ze al oranje lampjes opgehangen, want s'avonds zie je de oranje niet meer natuurlijk. Dus dan moeten de oranje lampjes opgehangen worden. Dat gaat allemaal op zonne-energie. Dus daar hebben we dat grappig bedacht. Deze Delano en Mike. Die hebben iets in gang gezet.
1: Dus kan je de coördinaten delen? Want dan gaan we even langs rijden.
0: Oh, zeker. Ja, in Den Haag. Ja, ja.
1: Ergens in Den Haag.
0: Ergens in Den Haag. Oh, okay. Nou, de Damesstraat. Ga daar maar even kijken.
1: Ik heb hier iets grappigs. Dat was Freek en Eva.
0: Ja.
1: Dat zijn twee gasten die wonen in Den Bosch. Berlikum en Den Bosch. Die hebben dus een eigen onbewoond eiland gevonden voor een jaar. Dat was een winactie van het Zweedse toeristbureau Visit Sweden. En ze zeiden dus van, kom, er is een campagne om de toeristen naar het land te trekken.
0: Yeah.
1: En, maar het schijnt dus dat Zweden meer dan 267.000 eilanden bevat.
0: Duizend?
1: Jawel.
0: Huh?
1: Groot en klein, bewoond en onbewoond.
0: En hoe groot is dit eilandje wat zij een jaar mogen bemannen?
1: Nou, dat weet ik niet precies, maar er was een videoboodschap, moest gemaakt worden al in ieder geval. En er is niet heel veel te doen, maar het beheren, dat is toch maar de vraag. Ja? Dus de hele rits wetten en regels waar ze zich aan moeten houden. En het moet toegankelijk blijven voor anderen, het eiland.
0: Hè?
1: Dus het is waarschijnlijk misschien wel net zoiets als Ameland of zo, denk ik.
0: Rotterdam op plaat.
1: Ja, zoiets. Ze mogen er niet op bouwen of rare dingen doen, maar ze mogen ook de naam van het eiland niet veranderen. Maar ik heb nog helemaal niet gezien hoe het heet.
0: Moeten ze even snel opdracht
1: Met Badan, of zo heet het.
0: Oké. Okay,
1: ja. En het is een eilandje met sparren, dennen en lage struiken.
0: Ja?
1: Rustig brak water, waarin je kunt zwemmen of peddelen tussen de rotseilandjes. Geen stroom, douche of wc. Maar het is een redelijk eilandje, zeggen ze. Maar niet zo groot dat we er uren op kunnen verdwalen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar ja, hoe gaan ze dat dan doen, hè?
0: Ja, goed. Ja, het is wel leuk dat hij op je naam staat. Misschien moet je even wat vuiltjes weghalen. Althans, ik weet niet of het zo geordend is op het eiland. Misschien kan je gewoon alles laten groeien. En dan laat jezelf daar gewoon vallen in het gras. En denk, nou,
1: ze zeggen al, we gaan het vooral een beetje ontdekken. Rondkijken, een tentje opzetten, vissen, zwemmen en een boekje lezen.
0: Maar het is jammer dat andere mensen er ook mogen komen. Denk, als kan je dan nog
1: wel.
0: Als Adem en even rond gaan hangen een jaartje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, je moet dan toch wel bepaalde dingen hebben of iets gaan verbouwen of zo. Want ja, je hebt geen winkeltje om te doen van, hé shit, het bier is op of zo. Of ik heb geen brood meer. Dus je moet zelf op een kampvuur brood gaan bakken of zo.
0: Ik hoor het al. Het is me niet mijn prijs die ik graag wil winnen.
1: Nee,
0: ik had toch iets anders omhoog. Nee, valt me toch een beetje tegen eigenlijk al met deze prijs. Kan ik hem nog omruilen? Iets anders?
1: Ik wil een ander eiland.
0: Zeker. Nederlandse vrouw, jullie.

0: kijk even op de Facebookpagina. We hebben net het eiland even toegevoegd waar we net over hadden dat het gewonnen was. Het Zweedse eilandje met heel veel rotsen. Het lijkt een beetje Devil Island wel. Waar Papillon heeft gezeten. Ah. Nee, zonder gekheid. Het hele verhaal is trouwens verzonnen door die Papillon. Het gaat heel iemand anders zijn geweest. Ik zat gisteravond en laat nog even naar te kijken.
1: Oh,
0: naar die,
1: was dat tv?
0: Die, ja. Okay. Nou, die films kennen we allemaal natuurlijk. Wat is met Dustin Hoffman en... Ach, oh, die andere gastje was ook zo populair in de jaren 60. Maakt niet uit. Later is er een remake van gemaakt natuurlijk. Maar uiteindelijk deze Papillon, vlinder. Want dat had hij op zijn arm altijd getatoeëerd. Die had het een beetje bij elkaar geraapt, dat verhaal. Dat was niet helemaal zijn eigen verhaal. Maar goed, hij had het wel leuk in de markt gezet. En er kwam een leuk boek van uiteindelijk films. Maar goed, hoe kwam ik erop? Oh ja, over het eiland wat we net hebben geplaatst op een Facebookpagina. Wat gewonnen is door een echtpaar wat een jaar lang op dat eiland mag rondhangen.
1: Ja, er is ook een leuk filmpje bij en... ik zou zeggen, ga gewoon even kijken.
0: Ja.
1: En even, droom is leuk, maar ja, de reality is af en toe wel een beetje heftig.
0: Ja, ik bedoel, ja, als je zeg maar een zomerhuisje hebt, je ergens denkt, wanneer gaan we naar het zomerhuisje? Nou ja, dan komt het niet uit en dat. Ja, nee. Nou, volgende week kijken we wel even. En dan met zo'n eiland denk je ook van, oh, we moeten we allemaal meenemen om daar te zitten ook.
1: Ja, ja, heel veel.
0: Je kan niet even naar de supermarkt daar vlakbij. Dus dat moet je allemaal meeslepen. Toiletpapier. Oh nee, dat mag niet. Nou, laat maar.
1: Nee,
0: goed.
1: Nee. Maar ik vind het wel leuk. En ik denk dat ik wel ga kijken of ik die gasten kan volgen. Want die zullen misschien ook wel een pagina hebben. Of zo. Dan kan je een beetje zien. Het is net als... Je had toen de tijd ook een televisieprogramma... dat mensen dan ergens ook op een plek gezet werden. En dan moesten ze zelf van alles gaan regelen.
0: Ja.
1: En geld en zo. En die gingen dan toen mensen zeggen... Ja, je mag op zondag komen of zo. En die mensen die... Die moesten dan wat betalen. En daar konden zij dan weer boodschappen voor doen en zo. En dan hadden ze de kans, heel klein, dat ze misschien ook even flintertje op tv zouden komen. Weet je dat nog?
0: Nee, dat kan niet herinneren. Dat realiteit. Na Big Brother ben ik eigenlijk afgehaakt een beetje. Ja, Big Brother vond ik heel vernieuwend. En op een gegeven moment krijg je allemaal remakes ervan. Die je van, ja, ik weet niet. Ik vond het niet zo verrassend meer.
1: Laat maar zitten.
0: De 35-jarige Amsterdamse crimineel Selam Argaram, moet je het uitspreken volgens mij, is een Marokkaan. Die is, staat op de lijst van de meest gezochte criminelen van Europa. Europol heeft zijn naam op de lijst gezet, omdat hij namelijk vuurwapen gevaarlijk is. En hij zelfs hier in Zandvoort heeft hij ook een geldloper bedreigd om het geld afhandig te maken. En hij is verdwenen. In november in 2019 sloeg hij opnieuw toe in de Zandvoort. Had eerder namelijk in 2011 had een juwelier bijna doodgeslagen met het vuurwapen. En wat dingen afhandig gemaakt. Toen bleef hij een tijdje uit beeld. En in 2019 kwam hij dus hier in Zandvoort. En heeft hij geldlopen van het casino, Holland Casino, wat helaas ook niet meer onder ons is. Heeft hij geld afhandig gemaakt. En nu zijn ze er bezig om hem te achterhalen. Hij had destijds een buit van 80.000 euro. Dus je zou denken, daar zet je je leven voor op het spel. Nou, hij wel dus. En het schijnt een zware crimineel te zijn. Dus we kijken op de lijst. Als je denkt, nou, ik heb wel wat Marokkaan. Dus even kijken of hieronder zit. Huh?
1: Ja, leuk.
0: Ik heb alleen maar goede ervaring met Marokkaan. Want ik ben net in Marokko geweest.
1: Ah, dus,
0: die daar zijn allemaal goed. Maar die hier? Nou, zeg, doe eens even niet generaliserend. Pot voor drie dubbeltjes. Nou, vertel. Wat zie jij nog te lezen?
1: Ja, dat, hier... Ik ben nog alleen maar bij de kop eigenlijk. Maar er staat een Jeannette's fietstasnestje is uitgekomen. Ze zegt, ik ben oma geworden.
0: Fietstasnestje?
1: Ja, twee weken geleden ontdekte ze een nestje in haar fietstas. Toen ze haar fiets weer een keer wilde pakken. Ik hoorde geritsen en ontdekte het nestje met 10 gespikkelde eitjes.
0: Ach,
1: koolmezen staan erom bekend dat ze nesten bouwen op beschutte plekken. Zoals nestkastjes of kieren in gebouwen. En ze broeden vanaf eind april. Het nest wordt dus dan door het vrouwtje gemaakt. Maar ze is in Duitsland en krijgt ze een berichtje van haar dochters van... Hey, het gaat goed met het nestje. Ze kijken af en toe stiekem door het gleufje van de fietstas... om te kijken of de ouders niet op het nestje zaten.
0: Ja.
1: Als dat niet zo was, konden ze even kijken. En zo hadden ze zaterdagmiddag al gepiept. 10 kleine schreeuwers.
0: Maar hoe lang had ze haar fiets niet gebruikt dan? Dat is echt de vraag.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar het ziet er wel heel grappig uit.
0: Ja, die mag wel wat vaker gepakt worden, hoor. Maar goed, nu heeft ze je goed gebruikt. En, het zijn gelukkig geen meeuwen. Want het nieuws wat ik vanochtend hoorde op de radio... is dat ze ergens gingen voetballen. Maar bij het doel had een meeuw een nest gebouwd. En toen hadden ze gezegd... Nou, laten de dierenambulance even komen. En huppa, we zetten het even tussen de bomen. Nee, meneer. Meeuwen zijn beschermd diersoort. Tuurlijk, die moet echt beschermd worden. Zeker. En dus de voetbalwedstrijden gingen op dat veld in ieder geval niet door.
1: Leuk dat ze daar rekening mee houden.
0: Mag. Echt heel erg mag. Straks onder andere geschiedenis natuurlijk. Maar eerst Chris.

0: Zodat andere
1: ja, dan... lekkere muziek van Chris Beckham. En dat heette Waste Your Pain. Waste My Pain, weet ik veel meer. Het is Toebak Leeft op de radio. En straks hebben we natuurlijk geschiedenis. Het is vandaag de 23 mei.
0: Ja.
1: Leuk. Het einde van de maand alweer. Straks een nieuwe maand met nieuwe gebeurtenissen allemaal.
0: Ja, maar zeker. Dit is ook wel voor mij een speciale dag. Want mijn lief is vandaag jarig.
1: Ja.
0: En het ziet er allemaal weer wat positiever uit.
1: Ja.
0: Hè? Waar we het al over hebben, flinke operatie.
1: Hij is helemaal weer de oude.
0: Bijna. Bijna.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is prettig.
0: Ja, ja, toch? Ja.
1: Hoe oud is je geworden eigenlijk?
0: 27. Oh nee, 72.
1: 27.
0: Zo'n oude man heb ik gewoon, hè?
1: Oh, ja. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn vrouw heeft het beter. Die heeft gewoon een hele jonge kerel getroffen.
0: Is zij ook oude, is zij ouder dan jij?
1: Ja, zeker een stuk ouder.
0: Zijn een paar maanden of zo, hè, toch?
1: Oh ja. Kijk, sowieso geestelijk is het een stuk veel verder. Dat ga ik nooit meer inhalen gewoon. Ik bedoel, ja, ze is 2 maanden ouder. Nou goed, dat is in de leeftijd natuurlijk meteen 2 jaar. En zeker in mijn geval kan het wel 4 jaar zijn. Goed.
0: In jouw geval kan het wel 4 jaar zijn.
1: Ja, zeker. Het gaat snel hoor. Ik bedoel, het komt ook omdat ik met de doelgroep werken. Dat staat ook heel goed aan. Dat is ook mooi. Het kabinet komt volgend jaar met een concreet voorstel waarmee Nederlanders bij de politie het geweld verleden van hun partner. Nou ja, een aankomende partner. Dat je denkt van... ja, je bent een leuke gast, maar wat is je naam? Ik ga even, ben zo bij je terug. Bij de, ja, dan heb je een date met iemand. Je, nou, eerst maar eens even het verleden opvragen. En dat is Claire's Law. En Claire's Law, dat ging over Claire Woods... die in 2009 door haar ex-partner werd vermoord. En deze partner die Claire Woods heeft vermoord... die had een gewelddadig verleden en dat wist zij niet. En nu zijn ze in Engeland... of in Engeland hebben ze het al geregeld... Dat gaat niet heel makkelijk, maar dat willen ze hier in Nederland ook gaan doen. Dat je dus zeg maar, als je twijfelt over jouw partner... dat je denkt van, misschien is er wel iets bekend over deze man of deze vrouw. Ja, vrouwen kunnen ook gewelddadig zijn. Het komt niet heel vaak voor, het kan wel. Maar goed, dan kan je dus via deze Claire Wood kan je informatie opvragen. En dan kan je dus een beetje inschatten. En nou goed, uiteindelijk kan dat in ieder geval femicide een beetje afremmen, zou je denken.
0: Ja, maar ze zeggen ook weer de privacy, hè? Als iemand eenmaal veroordeeld is, dan mag je dat niet meer tegen iemand gebruiken. Als iemand zijn straf heeft uitgezeten.
1: Nee.
0: Ja, als iemand een kort lontje heeft. Ik denk ook wel dat er een website moest over te komen. Die heet chagrijn of agressiviteit. En dat je dan mensen daarop kan zetten. En dan kunnen mensen zeggen van, oh, dat hebben wij ook, weet je wel. En maar dan weet je al hoeveel sterren iemand heeft dat hij dan niet te vertrouwen is.
1: Maar chagrijn, wat zijn nou?
0: Chagrijn en agressiviteit.
1: Oké. Okay.
0: Dus of iemand heel niet te doen is, altijd chagrijnig. Weet je. En dat je mensen kan opzoeken en dan kan je zien of dat zo is.
1: Ja.
0: Dat zou best handig zijn.
1: Ja, oké. Okay. Chagrijn, ja, ik bedoel, ja. Iemand in de ochtend kan toch wel heel erg chagrijnig zijn. En s'avonds kan hij toch wel heel erg gezellig zijn.
0: Ja, maar ja, het is eigenlijk een beetje... Je hebt altijd die Grindr en al die andere dingen. Second Love, al die andere dingen. En dan kan je jezelf op profileren. Maar het zou toch ook mooi zijn als je...
1: Grindr is wel heel iets anders dan Second Love.
0: Ja, dat is voor mannen, geloof ik. Hè?
1: Grindr zegt voor mannen die zeggen... Nou, ik heb echt heel veel zin.
0: Oh, ja.
1: Kan ik even binnen een kwartiertje?
0: Welke heb je nou nog voor hetero's?
1: Nou, vast wel. Je hebt zelf al
0: veel. Ik heb er nooit op ingeschreven.
1: Nee.
0: Maar dat je dan... want daar is het allemaal zo positief. Maar dat je ook als mensen dan zeggen... van nou, die persoon was helemaal niet zo leuk.
1: Nee.
0: Dat je daar... iets aan kan hangen van, nou kijk uit als je wat met die persoon gaat doen. Dat zou wel grappig zijn. Ja, dat er commentaren zijn en zo.
1: Ja, oh ja. Ja, dat je denkt van, laat eerst even je de reacties
0: want
1: zien van je
0: afgelopen
1: dates. Deze
0: man heeft een strafblad. Hij heeft mij een keer echt een hijs voor mijn treiter gegeven.
1: Ja.
0: En doet hij net alsof hij zo leuk is. Nou, mooi niet.
1: Nou ja, wat bedoel je, bij Airbnb heb je, dan kan je ergens boeken. En, dat je, nou, en dan kan je ook zien wat die gasten allemaal bij anderen, zeg maar, hoe reacties waren van andere momenten wat hij iets gehuurd had.
0: Ja.
1: En dan kan je ook zeggen maar van, nou kijk, met deze mensen heb ik allemaal gedate. Zo. Wel een flinke lijstje. Nou kijk, maar wel allemaal goede recensies. Hè?
0: Ja, dat is
1: goede
0: wel fijn.
1: Recensies.
0: Maar ja, het is ook altijd nog de vraag, vind ik, met de recensies.
1: Ja?
0: Van, hebben ze ze nou via familie erop laten zetten of niet? Weet
1: ja, oké. Okay. Maar ja, goed. Ja,
0: maar ja, je hoopt er dan maar op.
1: Dat ook een beetje eigen intuïtie, hè? Eigen intuïtie.
0: Ja.
1: En die wet is niet heilig, hè? Want dan zijn er nog steeds mensen die vinden een man met een scherp randje interessant. Ja, ja, ja, ja. En wanneer moet je dan afhaken? En als je dan kinderen hebt, wordt het ook nog weer moeilijk om af te haken.
0: Ja, zeker.
1: Hè? Want dan
0: zeker.
1: Denk je, oh, hij heeft ook nog recht. Hij is vader. Oh ja, hij is ook nog vader. Dus nou, succes ermee met het zoeken van een nieuwe partner. Gelukkig heb ik Rolandje thuis zitten. Ik hoef die al dingen te doen. Jij ook? Nou,
0: ja, precies.
1: Hij is wel een beetje oud voor die van jou vandaag. Ja. Maar goed, je moet het er maar mee doen.
0: Ja, nou ja, we houden er even vol.
1: Make a 100, laten we hopen voor hem. Dat is een plaat van... Ja, my baby. Funky, funky.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Oh. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
3: Nou, dit is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor.
4: Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft.
5: Jazeker. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we natuurlijk weer een kijkje in de geschiedenis. En ja, wat gebeurde in 1977 ook alweer? Ja. Dat is wel vrij heftig.
6: 1 uur, radio nieuwsdienst, verzorgd door het ANP.
5: Ach, ja, het klinkt wel heel erg bekend. En een album kwam uit. Zeker, en was dit te horen op de radio. Zeker, eerst maar eens even een leuk plaatje.

0: tweede gedeelte van het radioprogramma. Walk the Moon, een mooie rockband. Ja, loop op de maan.
1: It's one small step for man.
0: Ja, kon niet uitblijven natuurlijk. Maar goed, de tekst is dan weer wat anders. De Eat Your Heart Out. Goed, tweede gedeelte in het radioprogramma. We kijken even wat er allemaal in de geschiedenis is gebeurd.
2: Kijk je in het verleden.
3: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker, wat gebeurde er door de jaren heen? We kunnen niet alles behandelen, maar ja, er zijn toch wel een aantal dingen die toch altijd weer terugkomen natuurlijk. In 1934.
4: For three days and nights, these officers lay in wait on this road. But Bonnie and Clyde were wary.
5: On the 23rd of May, a tan-colored Ford V8 turned into the road.
6: It looks like the car, fellas.
5: The police recognized Clyde as the driver.
6: Tim, fellas. Look down!
0: Jazeker, en daar werd flink geschoten.
7: Bonnie and Clyde, they lived a lot together.
0: Zeker. Bonnie Parker en Clyde Barrow lopen in de hinderlaag en... Ze ontmoeten elkaar 4 jaar eerder, 1930. En uiteindelijk, zij was werkeloos en dacht van... Nou, we gaan met z'n tweeën op pad in Texas, Louisiana, Arkansas, Oklahoma hebben ze dus heel veel dingen overvallen. Heel veel banken en mensen lastiggevallen. Uiteindelijk zijn ze bekend van, wat was het, 30 doden, denken ze. En onder andere toch wel een aantal politiemensen die in de weg stonden. Ze kwamen op het spoor omdat ze namelijk in een auto... Ze wisten dat hun erin hadden gereden. Een flesje vonden. En dat flesje stond een naam. En dat was de tante van Bonnie. En uiteindelijk konden ze zo achterhalen waar ze geweest waren. En ze hebben die tante bezocht. En toen konden ze ook een beetje achterhalen of ze pas geleden daar geweest waren. En toen kwamen ze op het spoor. En toen hebben ze evengoed nog 3 dagen daar tussen de bomen gelegen. Toen uiteindelijk deze wagen voorbij kwam. En toen konden ze het vuur openen op deze Bonnie en Clyde. En toen kon je nog heel lang die auto bezichtigen. Hè, met die lichamen erin. Die zijn gewoon tentoongesteld. Dit is ons Dillinger. Dillinger was ook een naam. John Dillinger was namelijk ook een grote crimineel. Die hebben ze ook toch tentoongesteld. Achter glas.
8: Tot hij begon te ruiken.
0: Zoiets.
8: Ja.
0: Zeker.
8: Okay.
0: Vertel.
8: Ja, het is nu echt al een flinke tijd geleden... dat boven Smilde... dat je de treinkaving bij de punt.
0: Een fragment.
8: Gijzeling.
9: 1 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. Met een militaire actie heeft de Nederlandse regering vanmorgen vroeg een einde gemaakt aan de gijzelingen in de trein bij de punt.
0: En dat was zeg maar de stop eigenlijk. Het begin was natuurlijk eigenlijk gewoon dit. Oh nee, wacht, ik haal ze nu echt helemaal door elkaar. Dit was het begin.
10: Maandagmorgen 23 mei rond 9 uur wordt bij de punt tussen Assen en Groningen een trein gekaapt. 55 mensen worden door Zuid-Molukkers vastgehouden. In het nabijgelegen boven Smilde wordt de openbare school door Molukkers bezet. Zuid-Molukse leerlingen worden vrijgelaten. Een aantal andere kinderen weten met hun onderwijzer te vluchten. 105 kinderen en 5 leerkrachten blijven als gijzelaars achter.
0: Zeker, het maf is. En ik heb afgelopen vakantie iemand gesproken die daar in de buurt op school zat.
8: Oh?
0: En die zat gewoon tussen de Molukkers op school. Dus die was niet gekaapt. Dus ze leefde eigenlijk samen met die Molukkers.
8: Ja.
0: En dit was een hele rare stap eigenlijk om dit te doen. Het was niet de eerste treinkaping natuurlijk, want het was al eerder. Namelijk was de... ik weet niet waar het was... Maar goed, in 1975 was er al eerder treinkaping. Dat liep ook niet helemaal goed af eigenlijk. En dit was de tweede treinkaping, 1977. En, we weten allemaal hoe dat afliep natuurlijk. Met die straaljagers die er overheen gingen.
8: Ja.
0: Dat was echt vrij heftig.
9: 1 uur, Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP met een kort...
0: Dat heb ik net al gehoord, valt allemaal door elkaar. Maar goed, uiteindelijk gingen ze met straaljagers eroverheen vliegen... om uiteindelijk af te leiden. En toen schoten ze door de hondenkop flink. Want ze hadden natuurlijk nog steeds de... Het Olympische gebeuren nog in een gedachte, weet je wel. Dat de Palestijnen de Joodse mensen gijzelden. Dat ging er ook fout. Toen dachten we, moeten in ieder geval flink schieten. Want dan zijn we straks de Sjaak. Nou ja, goed.
8: Nou, dat is ook gewoon bijna 2 weken. Hè? Tot 11 juni was het.
0: Ja, dus, was tot 11 juni.
8: Jeetje, dat is echt een tijd.
0: En op 2 plekken tegelijkertijd hebben ze er een einde aan gemaakt aan deze kamping. En, uiteindelijk op in die trein zat zelfs nog een Annie Brouwers Korf. En die was zwanger. Het was een minister. En die mochten uiteindelijk met een andere zwangere vrouw... mochten ze vroegtijdig van die trein mochten ze naar huis gaan.
8: Oh.
0: Dat waren ook dingen. Goed, dat ging over de treinkamping 1977.
8: Ja, dat is toch wat?
0: Ja.
8: In 1969 wordt de Lauwerszee afgesloten. En is vanaf nu het Lauwersmeer genoemd. Dus het was ook wel bijzonder, denk ik. Want het was dan waarschijnlijk zoutwaterig. En nu is het een zoetwatermeer.
0: Oh ja.
8: Dus dat is toch wel belangrijk.
0: Ja. Goed, 1988, jawel, kroonprins Willem-Alexander beland in de sloot. Oh mijn god, wat is er dan? Hij zit in zijn eerste studiejaar bij de Universiteit van Leiden. Hij wil een andere auto inhalen en negeerde daar het inhaalverbod. Dat kon daar niet. Nee, nee. En hij reed zeker 65 km per uur, waar 50 was toegestaan.
8: Oh, wat een stouter.
0: Het lijkt maar iets benertje wel. En uiteindelijk kon hij zelfstandig uit de auto vandaan kruipen en naar de ambulancepost lopen. En goed, hij kreeg een boete. En een schikkingsvoorstel kwam uiteindelijk op 300 gulden uit. En die heeft hij ook gewoon betaald. Ja, oh, het spannende leven van Willem-Alexander.
8: Nou.
0: Dit wist ik helemaal niet. Kijk, van Prins Bernhard weet ik wel dat hij op een betonwagen was gereden of zoiets. En dat was best wel spannend. Want toen moest je echt naar het ziekenhuis, Prins Bernhard. Maar met deze Willem-Alexander viel het allemaal mee. Even naar de ambulancepost, even een pleistertje plakken en weer door. Maar wel zijn auto, hè. Er zijn foto's van helemaal in de prak. Gewoon echt helemaal niks meer van over.
8: Ja.
0: Goed, vertel.
8: Ja, in 1430, dat is echt heel lang geleden, werd Jeanne d'Arc gevangen genomen door de Bourgondiërs. Maar zij is dus wel het nationale heldin van Frankrijk. Ze werd de maagd van Orléans genoemd. En zij heeft visioenen gehad van onder andere allemaal heiligen. En zelfs de aartsengel Michael.
0: Wie?
8: Michael.
0: Michael, oké. Okay. Misschien wel even de laatste, 1969. Hij komt uit de rock opera van Tommy. Hij is geschreven door Pete Townsend. En de man die laat in flink opspraak kwam. Het gaat natuurlijk over een jongen die uiteindelijk een moord ziet van zijn vader op een nieuwe partner van zijn vrouw. En dat moet hij dan verzwijgen. Daar mag hij niet over praten. En dat werd zo, ja, zo trauma dat er hele mooie muziek uit voortkwam.
8: See me. Ja.
0: Hij speelde dat hij doofstom was. Letterlijk kon hij niks meer zien en voelen. Nou goed, daar uiteindelijk kwam natuurlijk een pinball business uit voort. Nou goed, uiteindelijk kwam er in 1975 een film van Roger Daltrey in de hoofdrol. En dat was een bijzonder film, met ook Tina Turner daarin. Ik vond het echt een grappige film. Zeker dat Tina Turner ook in die hele brei van bonen in en weer zwemt. Het ziet er heel bizar uit. Gewoon. Goed, over de rock opera van
8: vage film.
0: Tommy. Ja, dat is echt die tijd ook wel van vage film. Dat was helemaal op de plek. Want je had Jesus Christ Superstar. Dat was ook best een aparte film. Goed, editors heeft een nieuwe single uit. Straks de verjaardag.

0: Editors. En spelen volgens mij ook binnenkort hier in Nederland op allerlei festivals, volgens mij. Maar dat heb ik even na moeten kijken eigenlijk. Het is tijd voor de verjaardag. Hey! Zeker! Ja, doe even normaal. Stop maar, deze gast gaat het ook echt niet meer uitdelen. Het is gewoon veel te oud. Het is ook al overleden in 2004. Toen was hij al 94. En het, als ik het hoor, doet me altijd denken gewoon, ja, aan de oorlog. Aan die strijders van de Tweede Wereldoorlog. Een beetje van de Andrew Sisters en zoiets. Artie Shaw, die is, zou jarig zijn. Je denkt, jezus, moet je daar nou aandacht aan besteden? Nou, ja, ik vond het wel grappige muziek. Ik heb het echt gewoon een tijdje gedraaid. Want ik had er niet 78 toerenplaten thuis. Ik had een speciale platenspeler daarvoor. En we draaiden dit soort muziek gewoon. Dit is echt bekende werk van hem, Donkey. En het land was Had to Know You. Zoiets was het. En hij speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de soldaten. Hij heeft ook boeken geschreven en films gespeeld. Nou, goed, hij heeft echt heel wat filmactrices overleefd. Hij is 94 geworden en is 3 keer getrouwd geweest. Nou, goed. Artie Shorters.
1: Wow.
0: 3 keer, ja. En ook met mooie dames, hoor. Zeker. Een aantal kinderen. Nou goed, wie is nog meer jarig
1: ja,
0: of jarig geweest?
1: Ja, vandaag is ook Joan Collins jarig. En zij ja, was ook, ja. ook bekend van Dallas, toch? Was dat of was dat daar die andere?
0: Dynasty. Daar was het bekend van. Zeker. En zij is 93 is ze geworden, hè? 93.
1: Wat een leeftijd, hè?
0: Wat een leeftijd gewoon. Nou goed, en ze is ook bekend van Dynasty. En daar was ze gewoon echt een vrouw die graag wilde knuffelen ook.
2: You heard him, Blake. You're finished. You've lost everything. And I now own this house.
3: This house? Are you insane?
2: Oh, no. I'm perfectly sane. So take this junk and your blonde tramp and get out of my home.
0: De blonde tramp and out of my home. En Joan Collins weet toch altijd weer ook zichzelf een beetje te kakken zetten. Want ze kwam natuurlijk uiteindelijk kwam ze ook in een reclamespot terecht.
2: Okay, which one of you losers nicked my deodorant?
4: Who'd want to smell like you?
2: Who would it smell like you?
4: Brilliant. Witty.
2: Zip it, shrimpy. You know, you're bad at football, but at least you're short.
4: Whoa!
5: Done.
0: Ja,
5: goed.
0: Ja, je neemt even een snicker, nuts, mars, allemaal. En dan word je even beter, want je was een echte bitch. En dan, daar leende zij het zich gewoon voor. Ik vond het wel grappig.
1: Ja, ze had
0: het
1: ook geleend, niet eens zo lang geleden, in 2004, die film Alice in Glamourland.
0: Ook.
1: Dat was toen met Linda de Mol, die speelde dan de hoofdrol. En zij was dan, win je een miljonair, weet je wel, zoiets.
0: Ja, op die manier.
1: Dat was wel een grappige film, was dat.
0: Ja,
1: ik kan niet anders zeggen.
0: Dus Joan Collins en ze is natuurlijk de oudere zus van Jackie Collins, die helaas niet meer onder ons is. Die is in 2015 al overleden.
1: Maar die heeft enorm veel boeken geschreven. Ook.
0: 11 jaar geleden.
1: Ook wel leuk.
0: Zij heeft trouwens ook boeken geschreven. Ja, ook 60 films heeft ze gespeeld. Goed, ging over Joan Collins, die vandaag 93 is geworden. Hartstikke leuk. Wie nog meerjarig is...
1: Ja, ik had er nog één. Het was Rosemary Clooney. Ze is een Amerikaanse zangeres en actrice. Maar zij had... ze is van 1928, maar ze had een hele grote hit. This Old House.
0: Come to my house. Dit was een grote hit. Later had ze nog andere platen, ook iets met de house.
1: This Old House was made for the English.
0: Ze is de tante van George Clooney. Nog even een plaat van haar. Echt de jaren 50, jaren 40, jaren 50. Op jonge leeftijd werkte ze bij een radiostation. In de City Connecticut. Nee, 1945. Daar verdienden ze wel $20 per week mee. Om daar als achtergrondzangeres in een big band. 20 hele dollars. Maar goed, dat was wel een andere tijd. 1945. Ja. Maar goed. Uiteindelijk heeft ze ook met Bing Crosby in alle films gespeeld. Dus dat is echt een bijzondere vrouw geworden. Deze Rosemary Clooney. En ze komt sowieso uit een familie waar heel veel mensen actrices of acteurs zijn geworden. Maar George Clooney in Durham is heel populair geworden.
1: Ja, goed. Zeker.
0: Wie nog meer?
1: Ja, vandaag is ook jarig Johannes Willy Broeders Adrianus van Gelder. En denk je wie?
0: Wie?
1: Dat is Jochem van Gelder.
0: Okay.
1: Hij is een Nederlandse radio- en televisiepresentator. Zanger, schrijver, acteur. En hij wordt vandaag 63 jaar oud. En hij is echt wel bekend geworden ook door dat hij de Playback Show een keer gewonnen heeft. En toen ook een programma dat heette Showmasters. Daar was hij ook winnaar van de aflevering. En daardoor is uiteindelijk heeft hij van alles gedaan. Met Lach om Home video's, Boeien met de Buren. En later als ik groot ben. En met die kleine kinderen ook, hè, had hij van die leuke dingen.
0: Had hij wel een leuke klik mee, omdat hij ook iets ondeugends in zich had.
1: Maar ook een leuk weetje. Sinds 2 jaar staat er in Madurodam een poppetje van Gelder op de Belvedere.
0: Ah, oké, grappig.
1: Nou, ik ga ervoor niet heen, hoor.
0: Vandaag wordt ze 52. Ik heb het over, jawel, Jewel, zo moet je het uitspreken. Sorry,
1: Jewel.
0: Ik zei al Jewel. En Jewel had een plaat uit en die heette eerst... dit was zeg maar haar eerste single. Dat was haar eerste single. Die kwam uit in 1995 van het album Pieces of You. Maar uiteindelijk kwam de soundtrack van Batman en Robin uit. En daar heb ik haar een beetje ontdekt eigenlijk.
1: Ah.
0: Ik wil niet zeggen, doordat ik het ging draaien, werd het een hit. Dat is wel heel groot. Maar ik kwam even de eerste die dat draaide. Omdat ik dacht, hey, wat een leuk plaat. Die Batman en Robin. En dit werd een grote hit voor. En later had ze nog andere plaat. Onder andere is dit ook nog een single van haar geweest. Dat is alweer 3 jaar later. 1998. Hens. Goed, ze maakt nog steeds muziek, maar niet zo populair meer. En ze heeft echt, net zoals Herrenova, een engelenuitstraling. Oh, wat een mooie vrouw is ze gewoon. Ja. Jewel Kietscher heet ze eigenlijk officieel.
1: Kielger.
0: Kielger. Is er ook dat een T was?
1: Kielger.
0: Iets anders.
1: Ja, nou, je hebt nog wel meer. Gwen O'Saunders, dat was de zangeres van de Pipettes. Ken je die?
0: Nee.
1: Nee, niet.
0: Nou, als ik het hoor, waarschijnlijk wel, maar zo in instantie. Dus gaat heel ver terug, zeker.
1: Ja, weet je wel.
0: Ja.
1: En er, ook Luna van Kampen, een Nederlandse zangeres.
0: Oké, okay, nou.
1: Die wordt vandaag 23 jaar.
0: Goed, straks is Zandvoortse berichten, dames en heren. Zeker. En af en toe doe ik toch een klein stapje naar dat country pop. Ik vind het toch wel leuk. Of komt het misschien ook omdat de zangeres leuk is om naar te kijken? Nee, is echt niet waar. Het gaat om de muziek. Och.

0: is wel weer grappig dit hoor. Pas alleen nog een zangeres die zong over dat ze met haar strakke broek heren klaar kon maken of zoiets, zong ze. Nou, deze tekst wil ik ook wel zeer pakken. Er is nog niemand in mijn schuur gekomen. Ja, ze woont zeg maar op het platteland.
1: Schuur in het bos.
0: En ze kijkt zo een beetje om zich heen en zegt van... Nou jezus, er is nog niemand in mijn schuur langsgekomen. En ik, op de late avond zoek ik toch een beetje vertier. En uiteindelijk zei ze ook nog... Ik moet misschien de boel bij de horens vatten. Nou ja, goed, ze moest in ieder geval wat gaan doen. Iets ondernemen.
1: Ze verveelde zich gewoon.
0: Ze verveelde zich een beetje.
1: Het is zo saai.
0: En nou goed, ik kijk naar het videoclipje en denk... Wat een leuke plaat is dit!
1: Door die videoclip waarschijnlijk.
0: Nee, door de muziek was ook heel goed. Maar ook de videoclip. Zeker wat een
1: mooie dame.
0: Leuk sfeertje. Leuk sfeertje wat
1: moet je zomaar even zeggen welke dat was. Dan gaan we die gewoon delen op ons.
0: Casey Musgraves. En het is een Amerikaanse country- en westerzangeres. En goed, het is ook een beetje poprock, zeg ik altijd meer. En ze heeft er verschillende prijzen gewonnen met haar oeuvre. Onder andere 8 Grammy Awards. Zo! Nou goed, 7 waren dat de country en western scene en de anderen waren uit de pop scene. Maar goed, ze is 37 jaar oud en ze komt uit Texas. Natuurlijk, dat wisten we. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Misschien wat vroeger even
1: weg. Oh, we zijn zeker vroeger.
0: Maar laten we het gewoon maar doen. De proef met de busbaan. Dat is dat is een idee wat gelanceerd is. En die gaat in van 20 juni tot en met 30 augustus. Dan gaat er namelijk een bus rijden van Sparen Sparend Gasthuis in Hoofddorp. En die komt dan hier op strand uit, zeg maar. En die is gratis. Daar zijn ze mee bezig. En het is allemaal onder het mom. Het bereikbaarheid van Zandvoort moet gewoon beter geregeld worden. Want ja, al die files, daar moet iets aan gedaan worden. En daar zijn nu wat vragen over. En kijk hoor. De raad. Ze kunnen weinig aan veranderen aan deze proef met de busbaan. En ze zit ook te denken om de internationale trein uit Duitsland af en toe door te laten rijden naar Zandvoort. Om misschien een snelle verbinding tot stand te brengen. Nou goed, de proef gaat in ieder geval door. Er zijn wat kanttekeningen bij geplaatst, maar ze kunnen er niks aan doen. Het is allemaal van hoge rand ingesteld. Dit komt niet vanuit Zandvoort, zeg maar. Nou, we zullen het zien. Ja, een gratis bus is nooit verkeerd. En die gaat dan. Het komt ook, het hangt ook samen dat ze namelijk 2 banen gaan terugbrengen naar 1 baan. En ze hopen daarmee dat het beter gaat doorrijden. Ik weet niet. Van 2 naar 1. En dan hoop je beter door. En dan komt er een gratis strand. Dus extra gepakte bus. Die is gratis. Goed, iets anders.
1: Ja, er is van alles te doen. Hè. En er wordt heel veel drukte verwacht tijdens dit Pinkse weekend.
0: Oh ja.
1: En er vinden 2 grote evenementen plaats. Dat is volgens mij die Spartan loop. Dus dat
0: is dit
1: dat
0: weekend?
1: Is dit weekend, ja. Ik heb ook al gezien dat ze allerlei apparaten hebben opgesteld.
0: Maar waarom lees ik dat niks in de Zandvoort?
1: Nee, nou, dat vind ik dan ook zo raar.
0: Wat raar?
1: En daarnaast heb je nog de DTM races.
0: Ook niks van gelezen.
1: En het wordt gewoon best wel druk.
0: Ja.
1: Dus de gemeente zegt van... vooral rondom het circuitterrein, de Noordboulevard, parkeerterrein Zuid en op de Zandvoortselaan kan verkeer vertraging oplopen. En parkeerterreinen raken snel vol. Dus de gemeente vraagt bewoners en ondernemers hier rekening mee te houden bij het plannen van je verplaatsing in en rond het dorp. Nou, Zandvoorters weten het al van onze auto. Wij gaan niet met de auto weg.
0: Nee.
1: Want je komt nooit meer op een mooi plekje.
0: Nee, nou, het is wel apart dat de Zandvoortskrant er gaan achter me stellen. Ik heb me wel doorgebladerd. Ik kom dit soort dingen helemaal niet tegen. Ook die Spartan race.
1: Nee, dat heb ik ook helemaal niks gezien. Ik heb wel commentaar gelezen over Festival Vloed. Want die was dus met een hemelvaartweekend hier.
0: Ja, die heb ik erover gehad.
1: En, dat was erg leuk.
0: Ja, sommige dingen kan je er dan uitlaten en dan kan je andere dingen erin doen. Maar goed, ja, de Zandvoorters weten misschien al, voor hun is het geen nieuws. Dus ik moet eigenlijk al andere bronnen aanboren. Doen we dat. Kijk je achter de scherm van de brandweer, die altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Maar die vrijwilligers mogen ook wel een beetje in het zonnetje worden gezet. Want ja, net als de reddingsbrigade, ja, die gaan ook mensen redden natuurlijk. Gaat de brandweer dat ook doen. Dus op 30 mei is dat van 10 tot 4 uur op de Linnaeusstraat. Kan je kennis maken. Voor kinderen is het ook leuk gemaakt. Er zijn al activiteiten. Ze zetten zich helemaal in voor de veiligheid van de omgeving. En de vraag is ook, hoe ga je dit combineren? Iedereen heeft wel eens een idee van, oh, dat lijkt me leuk. Bij de brandweer. Oh ja, spannend. Best wel spuit. Ja, ik heb nu kinderen en een baan. Het past allemaal niet zo erg. Ja, als ik straks met pensioen ben. Ja, gast, dan ben je te oud. Dus ga daarheen, laat je informeren. Hoe kan je dit combineren, weet je wel? En hoe andere mensen dat doen. Nou, wissel ervaring uit. Is er ook demonstraties natuurlijk. En de rondleiding door de brandweerkazerne. En de reddingsbrigade is erbij. Politieambulance. Kijk even op www.brandweerkennemerland.nl. Mocht je meer willen weten.
1: Ja, zeker. Het is nu ook... dit weekend is ook nog Zandvoort Alive. Dus dat is ook gewoon groot evenement.
0: Ik denk dat ze speciaal niet in de Zandvoortskrant zetten om te veel mensen hier naartoe te trekken. Het wordt veel te druk, dames en heren.
1: Ja, maar ik denk dat andere mensen uit andere gemeentes hier helemaal niet naar kijken.
0: Nee. Dus, maar goed, toch? Er moet wel wat geld in de plaatje worden gebracht, ja, volgens mij.
1: Dat wil je wel graag. Ja, maar goed, ik vind het inderdaad wel ernstig, hoor. Dat het,
0: maar goed, de Zandvoortskrant is voor Zandvoort. Als het daarbuiten maar goed geadverteerd wordt, dat mensen hier naartoe komen natuurlijk. Want
1: ja, dat lijkt wel een heel goed idee.
0: Buurtfeest Nieuw-Noord is de vierde keer. En dat is ook op de zaterdag 30 mei tijdens de open dag van die brandweer, zeg maar. En deze evenement staat in het teken van ontmoeting, muziek, activiteiten. En alle leeftijden zijn welkom. Het is natuurlijk georganiseerd door Zandvoort Insights. En ze hebben het drie keer al eerder succesvol weten maken. Dus deze vierde keer gaat ook gewoon lukken. En, maar goed, Mike Dame speelde vorig jaar, geloof ik. Mauro Freiters speelde toen ook. Wie er nu speelt is nog niet helemaal duidelijk. Uiteindelijk staat het op de steun van lokale ondernemers die ook allerlei prijzen aanleveren. Want het is namelijk ook weer natuurlijk een bingo. En verder, kijk, ik kan er meer over vertellen. Pannentocht is er, krocht. Nou, in ieder geval, voor kinderen zijn er allerlei activiteiten. Rondkijken en tweedehands spullen. De kofferbakmarkt is er. Een gratis ontbijt. Moet je wel aantonen dat je daar natuurlijk woont. Niet dat je denkt, ik ga er even heen. Ik ga gratis ontbijten. Alhoewel, dan moet je nog flink parkeergeld betalen. Dus dat is ook niet zo aantrekkelijk, denk ik. Maar goed, gratis ontbijt is vanaf 10 uur. En jongerenwerk Zandvoort sluit eraan. Kijk even gewoon op www.zandvoortinside om te kijken wat er allemaal daar gaat gebeuren.
1: Ik ga het nog wel even vertellen. Het is inderdaad morgen, 24 mei. En het, 9 augustus is het ook. En er is gewoon een hele kalender van. En ik zou zeggen, ga even kijken. Dus bij Strandpaviljoen 15.
0: Je hebt het over Zandvoort Alive nu?
1: Zandvoort Alive, precies, ja. Dat wordt echt een heel groot iets. En ja, ga zeker even kijken.
0: Ja.
1: Mango's Beach Bar, daar is het.
0: Perfect. Nou goed, dus over de Zandvoortse berichten. We moeten nog even kijken naar die landenkeuze.
1: Ja.

0: je?
1: Oh, me oh my, zeg ik.
0: Oh, me oh my.
2: Oh, me oh my.
0: Ik begreep niet wat je bedoelde.
1: Dat is een uitdrukking volgens mij van vroeger. Oh, ja. Me oh my.
0: Oh, me oh my guitar. Heb je ook op die twee van dat plaatje?
1: Giant Rocks is de nieuwe plaat. Want It Back. Ja, is uitgeleend aan de buren. En waar ligt het ook weer in de schuur? Nou, zo, kijk zelf maar of je het kan vinden, zeker. Vandaag in de Telegraaf lezen we nog allerlei mooie berichten in Tel Aviv. Het is de grootste klopjacht uit de Israëlische geschiedenis. Moeilijk, hè, dat woord, ja. Ik weet niet. Ik vind het ook moeilijk woord, ja. Goed, het opspoor en het doden van duizenden daders van het bloedbad van 7 oktober. Het leger en de veiligheidsdiensten richten zich op de massaslachting die toen is plaatsgevonden 7 oktober. Het was echt bizar. Ik heb wel eens wat stukjes beelden van gezien. Dat was narigheid allemaal.
0: Dat was ook niet aardig.
1: Dat was ook niet aardig, nee. Zeker.
0: Heel diplomatiek, hè?
1: Ja, dat was ook niet aardig.
0: Ga sorry
1: dat
0: zeggen.
1: Dat kan bijna kan niet zeggen.
0: Schiet op, allebei sorry zeggen.
1: Simbar hebben ze al eerder natuurlijk opgeblazen. Dat was echt een hele lange actie, hè. Daar zijn ze al heel lang mee bezig geweest. Die was toen in zijn hotel of zijn appartement. En dat hebben ze heel lang voorbereid. Dat was al voor 7 oktober volgens mij al voorbereid. Maar goed, uiteindelijk niemand ontsnapt aan de wraak van de Joodse staat. En nou goed, het is te vergelijken met de operatie die in 1972, weet je wel. Dat toen bij Olympische Spelen, dat door Palestijnen Israëlische sporters werden vermoord. En toen waren er tientallen mensen die op de lijst stonden. Nu zijn er duizend mensen die op de lijst staan. Niemand ontsnapt. En wat ze nu doen is de nieuwe technieken, AI, passen ze toe. Dus dan komt het goed, hè. Dan heb je zeg maar zo'n drone die gaat gewoon op zoek. En als die zo'n verdachte vindt, dan lost dat vanzelf op. Nou, ik heb daar wel een beetje verontrustende berichten bij. Als je het helemaal over laat over AI, dan weet ik het allemaal niet. Maar goed, een grote kop staat erbij. Wij zullen deze dag met geweld wreken. Wat mooie woorden ook.
0: Ja, zeker.
1: Mooie woorden.
0: Dat hebben ze ook wel flink gedaan, ook, dacht ik zo.
1: Ik weet het niet. Ik geloof dat de verhoudingen een beetje zoek zijn. Maar daar kan ik verder niks over zeggen. Want anders dan kan ik straks niet meer naar Israël. Of ik daar naartoe wil. Goed, vertel.
0: Never. Nee, ik wou toch even nog melden dat Joost den Draaier op 23 mei 1969... de eerste VPRO Top 30 presenteerde op Hilversum 3.
1: Oké.
0: Ja, en daarin zegt de toenmalige producer ook zo van... nou, dat ging allemaal met een natte vinger. Want ze hadden gewoon op de grond een stapeltje singles liggen.
1: Ja hoor.
0: En tijdens de uitzending bepaalden ze de volgorde. En in 1970 neemt de Noste lijst over. En daarna wordt het echt wel aan de hand van concrete verkoopgegevens wordt het samengesteld.
1: Ja, zeker.
0: Dus voor die tijd was het van, welke soort, mijn ogen dicht, we gaan er eentje kiezen.
1: Ja.
0: En dat is toch wel heel grappig dat je dat dan...
1: Leuk beetje uit het verleden.
0: Ja. En daar die namen ze naar de rand dan veranderd in de Daverende 30.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Leuk al die weetjes.
0: Door Felix Murders.
1: Ja, Felix Murders.
0: Ja, leuk.
1: Ja, goed. Ja, later kwam Fits misschien ook erbij. En dan krijgt het een beetje status, hè. Want die van Koten was er ook een beetje en lolbroek. En daar kwam niks zinnigs uit, zou je bijna zeggen. Als ik die fragmenten al eens terughoor, dan zeg ik, wat roept die allemaal, joh, die gast?
0: Ja.
1: Nou, goede oude tijd. En ik heb sowieso, ik snap niet mensen. Ik luister ook wel eens naar radiostation. Die gaat dan, hoor je door een plein, plaatje heen, hoor je, nummer 20. Denk ik, ja, boeien.
0: Waarvan?
1: Maakt het uit? En dan hoor je nummer 19. Ja, leuk joh.
0: Ja, dat was gewoon eentje uit die stapel gewoon.
1: Dan denk ik van, oké, nou, door met de muziek zou ik maar weer zeggen. Nummer 18. Gaat het de hele tijd door zo? Dat gaat de hele tijd door. Ja. Maar goed, die landenkeuze, nog niet. Nee, eerst maar even een moment van rust in deze show.

0: Ride Lonesome. Ja, ik zie hem al gewoon in de verte, zie ik hem lopen, het paard met bek erbovenop.
1: I know nothing about the horse. Ja,
0: ik weet alleen wie erop zit, zeker. Goed, Lonesome Ride van Beck. En, ja, deze zaterdagmorgen even een moment van rust in de show. En we kijken even nog even naar de geschiedenis. Ik had toch iets liggen en dat vond ik op zelf wel grappig. Bordeaux, Parijs, dat was een fietstocht. Die werd voor het eerst gereden in 1891. En dat is plus minus 500 kilometer op de fiets. Hè? 1891. Die mensen die aan de start verschenen. 28 deelnemers. Daarvoor zijn er uiteindelijk 18 aan de grens gekomen. En de snelste was George Pickenham Ton Mills. Die deed er uiteindelijk, hoeveel deed hij er ook alweer over? 26 uur en 34 minuten heeft hij erover gedaan. Dus hij startte vandaag en finishte morgen. En het grappige is, bij de eerste 174 kilometer kreeg hij een aanrijding met iets. Met een auto of met een hond die stak over. En toen was zijn fiets onbruikbaar. Dan kreeg je van de concurrent kreeg je een nieuwe fiets. Zo van, nou, kan je daarop verder? Nou, hij heeft hem uitgereden. En uiteindelijk na 250 kilometer reed hij al op kop. En toen heeft hij hem uitgereden. Toen heeft hij gewonnen. En zijn de tweede die gewonnen had, de Holbein, heette die. Die was 14 uur later. Dus dit zijn echt tijden dat je denkt, die konden wel verbeterd worden. Ja. Uiteindelijk zijn er nog meer mensen gekomen. En de laatste die binnenkwam, die heeft 5 dagen er langer over gedaan. 5 dagen langer over die fietstocht gedaan tussen Bordeaux en Parijs. En hij wordt nog steeds gereden. En nou, eigenlijk had ik even moeten kijken wie zeg maar wat de tijden nu zijn. Want dit was zeg maar 26 uur. En hoe lang wordt er nu over gereden? Ja, dat had ik even moeten uitzoeken.
2: Ja, elektrische fiets, dan ga je nog harder.
0: Ja, ja zeker. Maar, dat mag niet, hè? Dat mag niet.
2: Ja. Had je al gehoord van de hondenbibliotheek?
0: De hondenbibliotheek?
2: Ja, kijk, zo ziet het eruit. Ja? Je hebt tegenwoordig overal van die kastjes met boeken. Maar nu heb je ook een kastje met stokken voor honden.
0: Hè? Oh, die kan je een stok uitkiezen.
2: Ja, elk plankje vormt een kleine verzameling van wat het park zelf heeft achtergelaten. Recht en krom, dik en dun. En voor mensen lijkt het misschien niets meer dan een paar takken in een kast. Maar voor honden is dat een plek vol ontdekkingen en geurige verhalen.
0: Oh ja, geurige verhalen. Waar is die stok allemaal geweest?
2: Elke stok betekent iets nieuws. Ja, het idee is eenvoudig.
0: Nee.
2: En ik denk ook, vind je een mooie stok, kan je hem er alsnog ook bij leggen, weet je wel?
0: Ja.
2: Nou, leuk.
0: Ja.
2: Ik vind het wel leuk.
0: Zeker. Nou goed, Johan, de keuze hebben we nog niet gekozen.
2: Nou, ik heb er wel iets klaarstaan, maar ik weet niet of je het wil.
0: Ja, dat is Johnny Cash.
2: Ja, Johnny Cash, de starter model en This Old House. Maar volgens mij is dat origineel door die ene dame gedaan.
0: Nou, laten we dan maar even horen. Ja. Kijken of ik het te pruim vind, want het is meestal heel oud wat hij... Johnny Cash.
2: Nou, het is hem hoor.
3: This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old

0: niet the same.
1: Ja, Johnny Cash. Ja, leuk hoor. Met een stelletje aan mannen met een hele zware stem.
2: Ja, maar het leuke is wel dat dit nummer oorspronkelijk is door Rosemary Clooney werd gezongen.
1: Oh ja.
2: En This Old House. En daarom, dat was in 1954. En deze is alweer een aantal jaren later.
1: Ja, die is nog een stuk hipper gewoon geworden. Ja, dat is echt wel te horen. Ja. Goed, Toepak leeft op de radio. En we kijken nog even naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. Gisteren hoorde ik dit op het nieuws.
3: Terwijl de Belastingdienst bezig is met een overstap naar Microsoft, DigiD bijna in Amerikaanse handen is, is een opmerkelijke kwestie aan het licht gekomen. Vrij Nederland schrijft dat de Amerikaanse overheid namen van Nederlandse ambtenaren in handen heeft gekregen. Ambtenaren, wetenschappers, die betrokken zijn bij de handhaving van Europese regels die techbedrijven aan banden moeten leggen. De Amerikanen zijn daar fel op tegen. Microsoft en Meta hebben de namen gedeeld met een Amerikaanse senaatscommissie. En inreisverboden en sancties dreigen nu voor de Nederlanders om wie het gaat.
1: Jazeker, die kunnen niet zomaar Amerika binnen. Dus nou, wat gaat Nederland hier aan doen? Ik bedoel, we hebben ons ziel al verkocht aan Amerika. En nu gaan er ook nog een keer gewoon namen die kritisch zijn op het social media gebeuren daar in Amerika. Het
3: kabinet noemt wat er is gebeurd meer dan zorgelijk. Nederland gaat de VS erop aanspreken.
1: Zeker, en zo'n pas geleden hebben we een hele serieus gesprek gehad. Er was Rutte bij en er was natuurlijk ook Rob Jetten. Sorry, ik moest even nadenken bij deze minister-president. En die hebben natuurlijk met z'n allen afgesproken. Jongens, alle ministers bij elkaar. We hebben een goed gesprek gehad. Ja? Zeggen we dat allemaal even als we in de media komen? Want anders komen we er toch niet heel goed tevoorschijn.
2: Ja.
1: Nou goed, de man die op die lijst stond, die vond het wel.
4: Pikken, dat je opeens op een lijst staat die in een soort verdacht hoek wordt gezet. Alsof je iets fout doet omdat je onderzoek doet naar desinformatie.
5: Voelt dit intimideren?
4: In de eerste instantie voelt dit wel intimiderend. En heeft ook wel toe bijgedragen dat ik in de komende tijd zelf ook niet naar de VS zal gaan. Ook omdat ik geen zin heb dat Amerikanen meekijken in mijn telefoon en mijn computer met al het onderzoek dat ik doe hier in Nederland.
1: Zeker. Nou, je hoort al aan zijn actie. Dat die waarschijnlijk ook uit Amerika vandaan komt. Dat hij van, nou, daar hoef ik ook niet meer terug te komen. Maar goed, dit soort mensen die dus kritisch zijn op alles wat in Amerika gebeurt, die mogen het land niet meer in. Goed, met deze man moeten we nog steeds overleg voeren. En ja, nog steeds zorgt hij voor een klein beetje veiligheid in de wereld. Dat is wel bijzonder. Ja. Wanneer gaat dat stoppen? Goed, wat zit u nog?
2: We hebben collega's van de Back to Music, Marieke Elsinga, en die deden een wedstrijd samen tegen Mattie.
1: Ja.
2: En ze waren overal in het land de opdracht aan het uitvoeren. En ze moesten als eerste 10 vlaggen zien te veroveren. Maar bij een defensie-challenge is ze dus door haar voet heen gegaan toen ze schuilde voor een vijandelijke drone, zei ze op Instagram.
1: En in welk land zaten ze dan?
2: In Nederland. Maar ze is dus uiteindelijk heeft ze dus gewoon een krak gehoord en dan zit ze met de voet omhoog.
1: Oké, wereldnieuws. Ze dachten een vijandige drone.
2: Ja,
1: radio maken moet je soms ook een beetje spannend maken. Natuurlijk. Dat is gelukt zo.
2: Gevaarlijk.
1: Een vijandige drone, waar zit je? Nederland. Ja, nee, dat kan allemaal gebeuren. Zeker, ze komen weer naar Nederland en het optreden is echt wel goed gevonden. De Clearing is het laatste album, Wolf Alice. En daar zijn die witte paarden.

0: van Jubel, Wolf Alice. En dat heette White Horses. Zeker, Toepak leeft op radio. Fijne toestop aanstaan. Want het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Allerlei dingen op het nieuws gisteravond nog.
1: Het jongste lid van de NAVO is voor het eerst gastheer van een belangrijke NAVO-bijeenkomst. De 32 ministers van Buitenlandse Zaken van het bondgenootschap zijn er bijeen. Want hoe moet het verder met de NAVO?
0: Jazeker, hoe moet het verder met de NAVO? Nou goed, Rutte had er helemaal geen twijfel over. Die deed nog even een toespraak. Nu maakte het even goed duidelijk.
2: We remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastated.
0: Devastated. Dus Henk, wat zegt hij nou als laatste?
2: Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastated.
0: Het klinkt bijna net zoals dit, hè?
3: Your days are numbered.
4: Ja.
3: You will be defeated.
0: Zeker. Dus kijk uit. Want als ons land gaat aanvallen, het NAVO-land gaat aanvallen. Oh man, kijk nou maar even uit hoor. Zeker. Nou, ja. Rutte wil wel, maar ik weet,
4: ja,
0: weet
4: dan
0: niet.
4: Ja, dan zorgen we weer dat we geen exportproducten van dat land aannemen en zo.
0: Ja, zeker. He? Laten we eerst daar maar mee beginnen.
4: Ja, gaan we eerst duidelijk heel hard over libereren.
0: Maar goed, als hier dan toch allerlei strijders nog rondlopen, dan mogen ze hier ook bommen gooien. Dat is natuurlijk een volse regelmat.
4: Ja.
0: Ja, het is moeilijk. Hè? We hebben zo lang al in vrede geleefd dat we eigenlijk bijna niet meer voor kunnen stellen hoe we hard moeten optreden. Dat is lastig om dat voor te stellen. En dat willen we eigenlijk ook niet. Want ja, moeten we ook manschappen leveren? Nou, gelukkig, ik ben te oud. Maar ja, moet mijn zoon erheen? Nou, doe maar niet dan. Dus ja, ja. We zijn het allemaal niet meer gewend.
4: Mijn zoon is wel een stoere, sterke knaap. En handig.
0: En handig.
4: Hij kan wel gewoon heel prima bij het onderhoud van alle auto's en zo in het leven.
0: Die zegt tegen Marieke, kom maar hier met die drone. Die maak ik even onklaar. Die vijandige drone. Hè, Marieke? Zeker. Nou, wat heb jij nog als laatste?
4: Ja, er was een man en die ging vroeg naar zijn huis toe. Een Keniaan, David Nayache. En hij hoorde vreemde geluiden al in de slaapkamer. Dat was zijn vrouw met de andere man.
0: Ah, nee.
4: Hij was helemaal geschokt. En hij besloot de vermeende indringer onmiddellijk te confronteren met een rol plakband.
0: Plakband?
4: Die hele man heeft hij dus gewoon ontwikkeld met plakband.
0: Oké.
4: En dan aan een boom buiten tentoongesteld.
0: Dus blijkbaar
4: was die man wat tengerder dan hij. Anders dan krijg je dat niet voor elkaar.
0: Nee.
4: En het incident trok echt de aandacht van een enorme menigte buren in Kisi, Kenia. En die verzamelt zich in de omgeving om te zien hoe de gespannen familiesituaties zou worden opgelost.
0: Het ziet er wel heel erg uit. Gelukkig is het in Kenia, dus er zijn alle mannen zwart. Maar een zwarte man aan een boom met heel veel plastic.
4: Ja, die man was zelf vast ook zwart. Maar ik denk wel dat die man een hoop pijn heeft gehad dat al dat plakband er weer af gaat. Die is gelijk volledig is hij...
0: Nee. Hij had het allemaal mooi schoon.
4: Alle
0: haren had hij al weggehaald. Want
4: ook
0: dat
4: over zijn hoofdhaar en zo, hè? Over plakband. Over zijn hoofdhaar.
0: Oh ja, daar ook
4: ogen,
0: nog.
4: Echt vreemd.
0: Bij zijn oog ook gewoon.
4: Alleen dat is wel een enorme straf.
0: Ja, dat lijkt me ook wel een enorme straf. Nou ja, goed. Daar past deze plaat wel mooi bij. Ja. Feelings van Brahms. Dit was Toepak Leeft.
4: Tot volgende week. We gaan naar leuke dingen toe.
0: Zeker, het wordt een mooi weekend. Geniet ervan. Hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat dan om driekwart van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort.
4: Goedemorgen Hans.
5: Goedemorgen Zandvoort.
4: Goedemorgen Zandvoort.
5: Hoe is het met jou?
4: Ja, redelijk wel.
5: Ja?
4: Ja.
5: Een beetje genieten
4: het
5: van het mooie
4: weer. Het was in mijn rug geschoten.
5: Ja, vorige week.
4: Nou, dat was niet gering. Ik kon bijna niet meer lopen, jongen. Ik was
5: helemaal, hoe heb je dat, hè? Van het oude wordt.
4: Dan word je opeens. Dan heb je het gevoel dat je echt oud wordt.
5: Ja, klopt.
4: Is heel vervelend.
5: Ja, inderdaad. Nou, we gaan weer voor Goedemorgen Zandvoort. We moeten eens uitzoeken hoeveel uitzendingen er eigenlijk zijn gemaakt voor Goedemorgen Zandvoort.
4: Nou, dat is al best veel, denk ik. Ik
5: schat 997 of zo. Nee, dus dan moeten we die duizendste wel gaan vieren, denk ik, of niet?
4: Maar hoe weet je dat allemaal?
5: Nou ja, dat heb ik een beetje berekend.
4: Ja, Hans is toch wel heel goed.
5: Dan ga ik dat berekenen.
4: Goed bezig, ja.
5: Hey, wat gaan we allemaal doen, Ger?
4: Nou, dat zal ik jou
5: vertel. We beginnen zo met de vismaaltijd.
4: We beginnen met de vismaaltijd. Niet gering.
5: En daar gaan we over praten. En dan mag jij zeggen wat we daarna gaan doen. Want
4: wacht
5: ik heb
4: even,
5: het niet helemaal...
4: Ja,
5: ik heb het wel...
4: We hebben tijd zat, joh. En het wordt vanzelf 12 uur.
5: Ja, Jelmer komt natuurlijk langs.
4: Nee, Jelmer komt niet langs. Die krijgt net een mailtje van.
5: Oh.
4: En
5: okay.
4: Hij kon niet. En uiteindelijk bellen we Roy van Buringen.
5: Oké.
4: Okay. Over
5: 30 mei.
4: Over 30 mei het Noord.
5: Buurtfeest, Zandvoort.
4: Buurtfeest.
5: Ja, dat is ook leuk.
4: Nou, daarna hebben we Erik Weijers. Komt hier langs. Ook
5: de DTM. Ik dacht dat Carina nog het eerste uur kwam. Nee, Carina met Vloed.
4: Nee, die komt later.
5: Oh, oké. Okay.
4: Je moet wel een klein beetje... Heb je je draaiboekje niet gelezen?
5: Nee, ik heb het wel gelezen, maar...
4: Ik maak altijd een keurig draaiboekje voor
5: maar het is een beetje lastig open op een telefoon en maar... zo. Maar dat maakt niet uit.
4: Maar Erik Weijers, die komt dus praten over de DTM van dit jaar. En het is nu gaande, hè?
5: Vandaag, is nu gaande. Ik hoor je gisteravond, maar dat is goed te horen, gistermiddag.
4: Ja, en dan om 11 uur hebben wij een verslag van de expositie op de Boulevard.
5: Ja, de openluchtexpositie, ja, leuk, daar ben je bij geweest.
4: Ja, ben ik bij geweest, heb ik allemaal mensen gevraagd wat zij ervan vonden. En iedereen was razend enthousiast. Nou, daarna hebben we aan de telefoon DJ Lady Mix, over 20 jaar Lady Mix. En dat doet ze al 20 jaar, zeg. Knap, hè?
5: Ja, zeker.
4: Ja, ik vind het heel goed. En als laatste hebben we Carine Veren uit het Zandvoorts Museum over Vloed.
5: Ja, over Vloed, hè, het grote evenement wat vorige week was.
4: Nou, dat is nu het programma een beetje veranderd.
5: En, nou ja, daar komen we er allemaal uit. En wat jij zegt, het wordt zelf 12 uur.
4: Ja, daar hoef je niks aan te doen.
5: Ja, maar. Hebben we nog nieuws te melden? Ja, wat ik nieuws vond, en dat vond ik wel apart... dat Sandervoerde, de camping is nog gesloten.
4: Ja.
5: Ja, is helemaal niet open gegaan.
4: En je meent het.
5: Ja, en daar gaat ook een rechtszaak over komen. En,
4: en nu?
5: Ja, en nu ze kunnen dus het terrein niet op. En dat is natuurlijk met dit weer heel vervelend.
4: Maar ze mogen het terrein niet op?
5: Nee, mogen het terrein, de hek is dicht.
4: Oké. Okay. En wie...
5: Ze hadden natuurlijk een brief gekregen dat het per 15 maart of zo dat ze eraf moesten.
4: Ja.
5: Maar dat was weer juridisch aangevochten... rechtszaken erbij en tot daar weer een uitspraak over kwam over het hoger beroep, dachten zij dat het wel open zou blijven. Maar
4: misschien moeten we volgende week even bellen.
5: Ja, zeker. We kunnen het deze week ook nog doen. Ik kan zo gestijds maar nog even bellen. Maar goed, dat hoeft
4: dat zien we ook dat niet. Dat zien we nog wel even.
5: Als we tijd hebben, wordt het zelf
4: nou. Nou, laten we eerst even een stukje muziek doen.
5: Ja, een stukje muziek. En daarna gaan we praten over de vismaaltijd. Want die is weer binnenkort.
4: De 15e
5: Erwin
4: zit
5: al klaar, Erwin Hilbers.
4: Ja, goedemorgen
5: Erwin. We gaan zo weer praten over het
6: jubileumeditie.
5: Ja, absoluut. Maar daar gaan we zo even over praten. Eerst even muziek nog. Dat is trouwens van...
4: van Marja.
5: Van Marja Koppen.
4: Ja, en die is er natuurlijk altijd weer bij.
5: Ja, die is elke week bij.
4: Trouw, jongen.
5: Met goede muziek.
4: Met goede muziek.
5: Met goede muziek.
4: En goede techniek.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Politiek, cultuur en sport.
2: En sport. Nou, over sport...
1: En vis.
2: Ja.
1: En vis.
2: En vis. En vis. Want we zitten hier met Erwin Hilbers. Goedemorgen, Erwin, nog iemand.
3: Goedemorgen.
2: Want we gaan praten over de Theo Hilbers vismaaltijd.
4: Ja, jij zit hier al voor de 15e keer.
2: Ja, dat hoor ik, ja. Ja. Ja. Ja, en daarvoor heeft jouw vader dat nog gedaan natuurlijk.
3: Ja, dat is het is een tijd niet geweest natuurlijk.
2: Nee, ook dus.
3: Die in 83 zo'n beetje gestopt is.
2: Oké. Okay.
3: En ik ben er 15 jaar geleden mee begonnen.
2: Ja, want je vond het jammer dat het niet meer was.
3: Nou, ik hou wel van een dingetje organiseren op wat voor manier dan ook. En op een gegeven moment dacht ik van nou, misschien wel leuk om dat eens te
2: proberen.
3: Om dat
2: weer terug te halen,
3: en, ja, het enthousiasme van het publiek, dat was een grote verrassing. Ik denk, ja, ik zie wel hoe ver we komen. Ja. Maar,
2: vanaf de eerste keer is het uitverkocht geweest?
3: Nou, niet helemaal. Ik heb één jaar, en dat was het eerste jaar was dat erg lastig. Uh-huh. Omdat ik wist niks.
2: Nee.
3: Ik ging naar Jaap Kroon en naar Hangjas Verhuurbedrijf. Maar verder, hier, de krant, geen idee.
2: Om er een beetje reuring aan te geven.
3: Ja,
2: een beetje
3: het moest natuurlijk wel bekend worden. Maar goed, uiteraard. Daarna weet ik nog wel dat ik posters ophing op het Gasthuisplein, op het bord. En dat ik 2 weken van tevoren een grote banner eroverheen plakte, uitverkocht.
4: Ja, ja, ja.
3: Dus, en wat ik net al zei, als mensen 3 of meer personen komen, dan kunnen ze beter reserveren.
2: Dat lijkt me wel een hoop gepuzzeld.
3: Dat is een gepuzzel.
2: Ja, dat geloof ik graag. Ja.
3: Ja. En ik deed eerst vanaf 4 personen, maar ja, als je met je 3 komt, dan is dat ook wel eens lastig.
2: Dus, ja, want je krijgt natuurlijk ook vragen van later, weet je wel. Dat, van ja, mijn buren willen ook mee en kun je dat nog regelen? En,
3: dat is op het laatste moment
2: meestal.
1: Want hoeveel mensen kunnen er?
3: 250.
2: Dat is best veel. Dat is aardig veel.
3: Ja. En ik werd. Ik leg het grootste deel van de kaarten leg ik dan bij de Bruna.
2: Ja. Ja.
3: Een deel gaat er naar het wapen, maar die ga ik vandaag weer ophalen. Dus die kunnen ook niet meer verkopen. Maar ik werd gisteren door de Bruna gebeld van joh, we hebben er nog eentje liggen.
2: Echt waar?
3: Dus vanmorgen om kwart over 8 was ik nog een stapeltje brengen.
2: Dus dat betekent dat het weer uitverkocht is eigenlijk?
3: Daar gaat het wel naartoe. Ik heb nog wel wat achter de hand, maar ik heb eventjes gekeken naar de lijst van vorig jaar. En er staan toch nog wel een aantal mensen op die elk jaar komen. Ja. Maar die heb ik nog niet gehoord. Dus die ga ik vandaag eventjes bellen van joh.
2: Dus daar heb je nog een aantal kaarten voor vrijgehouden.
3: Nou, als iedereen die op de lijst van vorig jaar van 6 of meer personen, als die nu allemaal komen, dan denk ik dat ik tekort kaarten heb.
2: Ja.
1: Wat staat er op het menu?
3: We beginnen met garnalenkroketjes.
2: Oeh, lekker.
3: En dan komt de bekende moot kabeljauw.
1: Ja.
3: Die op, ik denk 11 juni nog vrolijk door de Noordzee.
2: Ach, goh.
3: Zon. Ach, goh.
2: Ja. Zo vers als maar kan.
3: Nou, dat is het zeker. En als je er een beetje verstand van hebt en je neemt een kabeljauwmoot en die maak je open en je ziet al die schijfjes, hoe witter, des te verser. Nou, ik die vis opensnij, dan doet ze wat pijn aan je ogen.
2: Ja.
1: En dan?
3: En er komt wat toebehoren komt erbij. Er komt een beetje salade komt erbij, wat sausjes. En omdat we een jubileum hebben, ben ik natuurlijk wel wat sponsoring gaan zoeken. Dus we hebben nu een kopje koffie met een petit fourtje.
1: Nou, wat leuk.
3: Sluiten we af.
2: Nou, en dat alles voor 16 euro.
3: Ja.
2: Waar vind je het nog?
3: Nou ja, ik zeg altijd van joh, ga eens naar de visboer en haal eens een mootkabeljauw.
1: Precies. Ja, dan kan je lachen.
3: Dan garnalenkroketjes, die zijn ook niet echt goedkoop.
2: Want weet jij nog met welk bedrag je begon, zeg maar, 15 jaar geleden?
3: Ik denk dat...
2: Maar toen was het de euro er nog niet eens, hè?
3: Jawel.
2: Oh ja, tuurlijk, 2000.
3: Ja. Ik denk dat ik begon met 9 euro of zo.
1: Ja. Nou, daar valt het nog wel mee.
2: Ja.
3: Ja, en ik,
1: als je het
3: ik
1: in verhouding ziet met de prijs van de huizen.
3: Je moet wat omhoog. Kijk, ik wil zo laag mogelijk.
2: Ja, logisch.
3: Ik wil aan het eind van de rit wil ik ook geen geld overhouden.
2: Nee.
3: Hou ik wat over, dan verdeel ik dat onder de vrijwilligers. Kijk, ik wil er zelf ook niks aan betalen natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Ja. Maar ja, en dat was van het begin af aan met Jaap Kroon. Dat was gewoon voor mij een hele mooie kans.
1: Ja.
3: Omdat die vond het ook belangrijk dat dit soort evenementen blijft bestaan.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Dus die heeft ook niet de volle map gerekend. Ja. En daarom kon ik ook laagdrempelig die kaarten verkopen.
1: Ja, goede gozer die Jaap.
2: Ja, ja, zeker.
3: Absoluut.
2: Ja, ja.
3: Nou ja, nu Thomas. Ja. En die gaat op dezelfde voet verder.
1: Dat is zijn zoon?
3: Dat is zijn zoon.
1: Okay. Ja.
2: Maar die doet het zelf. Die geeft ook kortingen. Zo.
3: Daar kom ik heel goed mee uit.
2: Ja. Oh, toch
3: en
2: leuk.
3: En Hangjas Verhuurbedrijf in Haarlem. Waar ik nu voor de 15e keer de tafel en stoel huur.
1: Ja. Dus die ken je ook?
3: Dus ja, en dat is wel grappig. Vorig jaar ben ik daar voor het eerst contant gaan afrekenen.
1: Uh-huh. Oké. Okay.
3: Want ik wilde die mensen wel een keertje zien na 14 jaar.
2: Ja,
3: ik doe al 14 jaar al die spullen daar, maar ik had ze nog nooit ontmoet. Maar die hebben ook wat extra korting gegeven. Oh, dus daardoor had ik wat meer ruimte.
2: Meer speelruimte, ja.
3: En kan ik ook de wapens hangen.
2: Nou, leuk hoor.
1: En wat doe je zelf in het dagelijks leven?
3: Ik ben kok bij Jaarbeurs in Utrecht.
1: Oké. Okay.
2: Oh, ja, okay.
3: Ja.
1: Dus jij, je bent altijd wel met voedsel bezig?
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus je hebt er wel verstand van.
2: Wel hoe je dat is wel lekker. Visje moet bakken natuurlijk.
3: Ja, maar dat doe ik niet hoor.
2: Nee.
3: Ik breng nog geen bordje naar de tafel.
2: Nee?
3: Nee. Niet dat ik dat niet wil, maar daar zijn hele goede mensen voor.
2: Ja.
3: En ik klets graag. Dus met een draadloze microfoon.
2: Okay.
3: Lullig een eind heen.
1: Wat wou ik vragen? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
3: Nou, kijk, in het begin deed ik het met de Wurf.
1: Ja.
3: Die bracht alles naar tafel.
1: Dansend.
3: Maar ja, die werden natuurlijk ook een stukje ouder.
1: Ja.
3: Toen de wapenzangers, die hebben het de tijd gedaan. Maar die worden ook een stukje ouder. En vergeet je niet, het zijn wel 250 bordjes die
1: zeker
3: snel op tafel moet neerzetten. En vorig jaar heb ik twee neven en een nicht bereid gevonden om te komen. En heb ik van mijn werk hele grote dienbladen waar een 6-7 bordjes tegelijk naar tafel gebracht kunnen worden. Dus dan heb je in principe aan 3 mensen genoeg.
1: Ja.
3: En dan het wapen zorgt voor de drankjes. En die hebben dan ook een man of 5 rondlopen.
1: Drankjes zijn apart, hè? Neem ik aan.
3: Ja, drankjes zijn apart. Ja. En dat, die verzorgen dat. En dat is een hele mooie samenwerking. Ja.
2: En je moet nog een accordeonist, zag ik?
3: Ja, dat was wel de bedoeling. Dat staat ook in de krant. Maar die schijnt niet te kunnen. Dus,
2: Was dat Greet of niet?
3: Een nieuwe accordeonist.
2: Oh.
3: Ik ben de naam eventjes kwijt.
2: Dat is jammer natuurlijk.
3: Ja, dat is jammer. Maar goed, Rob van het Wapen die is heel handig met muziek. Dus die heeft overal de muziek van op zijn apparaat staan. En dat komt helemaal goed.
2: Maar de wapenzangers gaan wel zingen.
3: De wapenzangers die komen zingen.
2: Oké. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja.
3: En dat is leuk.
2: Ja, tuurlijk. Je bent, ik wil niet zeggen helemaal afhankelijk, maar een beetje afhankelijk van het weer ook, hè?
3: Nou, zeg maar helemaal.
2: Ja, eigenlijk. Ja.
3: Ja.
2: Heb je dat in die 15 jaar wel eens meegemaakt? Dat het heel slecht was?
3: Vorig jaar voor het eerst echt dik in de zenuwen gezeten.
2: Ja?
3: Ja. Toen begon het op donderdagochtend te regenen en het wil niet meer op.
2: Oh.
3: En dan denk ik, het is donderdag en morgen is de vismaaltijd. Maar als het dan op vrijdag nog steeds regende met hele slechte weersverwachting. Ik heb op een gegeven moment mijn telefoon uitgezet, want ik werd daar gewoon verdrietig van.
2: Ja,
3: zoveel mensen die appen van, heb je een
2: Gaat
3: tent?
2: Door,
3: een tent? Nee, het is een openlucht vismaaltijd.
2: Ja.
3: Kan er
2: is
3: nog
2: er een
3: tent overheen
2: parasol,
3: zitten,
2: dan
3: kost een kaartje 35 euro.
1: Ja.
3: Gaan we eens een tent huren die op het hele Gasthuisplein heen.
1: Maar hoe is dat verder gegaan?
3: Rob van het Wapen die zei, Erwin, maak je geen zorgen, 4:15 is droog.
2: Ja?
1: En, oh, daar
3: ik zeg, ja, nou, dat soort grappen, dat wil ik allemaal niet horen, joh. Ik was op van de zenuwen.
2: Ja.
3: En toen op een gegeven moment, toen kwam Charles Schram, die kwam naar me toe met een hondje. En die zegt, ik kom even goed nieuws brengen. Ik denk, ach, jij mag wat nou
2: weer. De zon gaat schijnen.
3: En die liet me een foto zien. Die had er hond uitgelaten. Die was over de boulevard gegaan. Die liet me een foto zien. En dan zag je één massa gitzwarte wolken. En op de horizon een heel dun streepje helblauw.
2: Ja.
3: Ze zegt, dat komt deze kant op. Rob, Erwin, 4:15 is het droog. Ik denk, ja, eerst zien dan geloven. Maar ja, je bent wel mooi de aap gelogeerd.
2: Ja, natuurlijk. Ja, nee,
3: er komt 250 man, hè?
1: Ja.
3: 4:50 begon het wat minder te regenen. 4:15 was het droog. We zijn in noodgang met trekkertjes alle tafels droog gaan maken.
1: Bizar zeg.
3: 5:00 komen de mensen, stralende zon. En s'avonds denk ik, ik had me in moeten smeren, want mijn nek is helemaal verbrand.
2: Hey, maar het is wel apart dat je in 15 jaar meestal redelijk weer hebt komen.
3: Ja, ja. Ik denk dat het van boven komt.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja.
2: Nou, 12 juni, heb je al een beetje gekeken? Kijk je nu al naar het weer een beetje?
3: Ik kijk nooit naar het weer. En zeker in deze periode niet. Nee. Als ik het nieuws kijk en het weer, dan ga ik even wat anders doen. Ik wil het niet zien ook.
2: Ja, 14 dagen vooruitblik hebben ze vaak.
3: Ik kan er toch niks aan doen.
2: Nee, je kunt er ook niks aan doen. Maar,
3: je hebt het niet in de hand. Nee. En als het regent, ja, dan gaat het niet door.
2: Nou, dat is waar. Ja.
3: Niemand gaat daar met een paraplu zitten.
1: Maar stel, in het ergste geval, het gaat regenen. Wat doe je dan met die maaltijden?
3: Ja, dat is iets waar ik dan met Thomas... ik denk dat Thomas dan de week erop kibbeling in de aanbieding doet.
2: Ja. je bent er niet voor verzekerd ook.
3: Dat is niet... Nee, ja, weet je, nogmaals, het is allemaal laagdrempelig.
2: Ja, dat is waar.
3: Het is een niet-commercieel evenement.
2: Nee.
3: Er blijft niks over. Er blijft een klein beetje over. Dat is 100, 200 euro wat ik kan verdelen. Ja, ga maar eens een verzekering afsluiten.
2: Ja,
3: weet je, dat is ook niet mijn grootste zorg.
2: Maar heb jij in de loop der jaren wel gemerkt dat je steeds meer verplichtingen moest voldoen? Misschien EHBO erbij, beveiliging, weet ik veel.
3: Kijk, het voordeel is dat die regels die zijn er.
2: Ja.
3: Vanaf 250 personen.
2: Ja, oké. Okay.
3: Dus jij zit 249 personen is het een klein evenement.
2: Oh, dat is wel mooi, ja.
3: Tuurlijk, bij het aanvragen van of het is eigenlijk een melding die je moet doen. Hè.
2: Ja.
3: Daar staan wel allerlei vragen van. Is er EHBO aanwezig? Zijn er toiletten? Ja, het wapen. EHBO heb ik in principe niet nodig. Dan ben ik zelf BHV'er. Dus als iemand met een plastic mesje toch voor elkaar krat om een snede zijn vinger.
2: Dan kun jij nog wel een pleister eromheen
3: doen.
2: Dat valt mee.
3: Ik moet ook zeggen, Spanenlanden, dat is echt geweldig. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Hoe die mensen de laatste paar jaren... is daar toch wel wat veranderd. Borden die ze zelf neerkomen zetten. Nu komen de vuilcontainers. Ze gaan dranghekken met wat spandoeken.
2: Ja, maar normaal moet je er ook voor betalen.
3: Ja, alles bij elkaar is dat een heel mooi iets. En het is, het wordt volgende week ga ik weer een beetje puzzelen.
2: Ja. Nou ja, goed, het is 12 juni in ieder geval.
3: Ja.
2: Als mensen dit nu horen en denken, oh, daar wil ik eigenlijk toch heen.
3: Ja, dan is
2: wat
3: het wel aan
2: doen?
3: Te raden om...
2: dat heel snel te doen dan.
3: Vrij snel.
2: Maar komen er nog kaarten te liggen bij
3: de Bruna, daar heb ik vanmorgen nog een stuk of 30 kaarten gebracht. Dan weet ik dat er in het wapen nog kaarten zijn, maar die ga ik ook ophalen. Die gaan daarna ook weer naar de Bruna toe. Ja, dus de Bruna is gewoon de plek om de kaarten te halen.
2: Ja, jouw telefoonnummer stond in de krant.
1: En neem je hond mee, want dan krijg je nog een
2: Neem je hond mee?
1: Ja, mijn hond is helemaal gek van de Bruna.
2: Oh, ik dacht van die vis.
1: Nee,
2: ik dacht van die vis.
1: Maar van de Bruna.
2: Ik moet die honden het ook eten dan, nee toch?
3: Ja.
2: Erwin, even kijken. 12 juni, vanaf 5:00 aanschuiven. En het begint om 6:00.
3: Om 6:00, ja.
2: En het is om 8:30, 9:00.
3: Ja, dan is het weer afgelopen.
2: Ja. Nou ja, goed, we gaan het weer derde lustrum gaan we meemaken. Hartstikke leuk natuurlijk.
3: En nou ja, 3 of meer personen, dan is het wel even handig om mij even een belletje of een mailtje te geven.
2: Ik las ook nog ergens dat jij waarschijnlijk wel nog zo'n 10 jaar doorgaat, of niet?
3: Ja, dat is mijn plan. Ik wil 25 keer.
2: 25
3: keer.
1: Oké. Mooi streven.
2: Mooi streven, absoluut.
3: Ja, precies.
2: Ja. Ja, waar zitten we dan, Ger, over 10 jaar? 2036.
1: Dan zijn wij wat ouder, Hans.
3: Ik ben zelf ook 72. Ja. Vind ik het wel genoeg ook geweest, hoor.
2: Ja, dat is oud, hoor. Ik ben ook
1: 72 is heel oud. Ja, weet ik.
2: Erwin, mooi, hartelijk dank. En heel veel succes met de verdere voorbereidingen.
3: Dankjewel.
2: Okay. En we gaan weer een mooi feest van maken.
3: Absoluut.
1: Precies, op naar de 16e keer.
2: Op naar de vismaaltijd.
3: Ja.
2: Dankjewel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en dat was... hoe heet het ook weer? How about us?
2: Ja. De Les Humphries Singers.
1: Oh. Hans. Gedraag je. Ja,
2: we gaan het opzoeken.
1: We zouden Jelmer Koper hebben, maar die heeft afgebeld een half uur van tevoren.
2: Ja, jammer.
1: En die kwam met het idee om Roy van Buring even te bellen. Nou, daar had ik al contact mee om dat volgende week te doen. En dat doen we dus gewoon deze week, omdat er 30 mei een buurtfeest in Zandvoort Noord weer plaatsvindt. En Jelmer is degene die dat allemaal regelt. Goedemorgen Jelmer. Jelmer.
2: Roy van Buring.
3: Roy. Roy. Ja.
2: Goedemorgen,
3: ja.
2: Roy.
3: Toch een andere stem geworden.
2: Ja, ja. Inderdaad. Hé, hey, je bent druk bezig met de voorbereidingen, Roy, denk ik. Want gaat 30 mei weer beginnen.
3: Ja, Jelmer helpt natuurlijk ook wel volop mee natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dit bestand voor die site ook natuurlijk nog een beetje. Ja.
3: Inderdaad. En we zijn druk inderdaad met de voorbereidingen. Het is echt nu echt de laatste loodjes. Laatste weekje nu. En dat gaat weer heel erg leuk worden.
2: Ja, kun je ons een klein beetje meenemen wat er allemaal gaat gebeuren?
3: Ja, dat gaat weer net als andere jaren.
2: Een heleboel, ja.
3: Heel veel gebeuren.
1: Hoeveelste jaar is dit, Roy?
3: Dit is het vierde jaar.
1: Oké. Okay.
3: En elk jaar proberen we wel weer met iets anders te komen of een beetje te wisselen met elementen. En ik zou even een paar mooie dingen eruit halen.
2: We beginnen met het ontbijt.
3: Ja, dat ontbijt is het wel geworden. Dus nu voor de tweede keer.
2: Ja,
3: vorig jaar was dat de eerste keer. En dat wordt gesponsord door het Dela Fonds, het uitvaartcentrum. We geven 100 gratis ontbijtjes weg vanaf 10 uur. En dat doen we in samenwerking met jongerenwerk. En zij maken ook het ontbijtje dit jaar. En zij geven het ook, sfeer het ook uit. En mensen krijgen een mooi tasje. En dan kunnen ze zelf hun kaas en wat lekkers erop bij de kraam halen. En dat eigenlijk.
1: Ja. Hoeveel mensen kunnen daaraan meedoen?
3: 100.
2: Nou, leuk hoor. Nou, moet je daarvoor opgeven of niet?
3: Nee, mensen mogen gewoon aankomen.
2: Oh, gewoon aanschrijven.
3: Dan krijgen ze gewoon de 100 op.
2: Ja.
3: En vorig jaar was het ook echt op. Dus,
2: ja, mooi.
3: Dus, hey, en tot 11 uur verkrijgbaar.
2: Wat ga je daarna allemaal doen?
3: Daarna hebben we natuurlijk veel meer. Hè, want we hebben natuurlijk de traditionele kofferbakmarkt. Die al aardig vol begint te raken. Ja. En die begint ook om 10 uur tot 4 uur.
2: Uh-huh.
3: En mensen kunnen zich nog steeds daarvoor opgeven. Het plekje kost €12,50. Maar wat het leuke daarin is, heb je een Zandvoortpas, dan kan jij daar gratis staan.
2: Oh, cool. Okay.
3: Dan kan je alleen maar sturen met je Zandvoortpas en je gegevens. En dan
1: ben
3: je
1: maar dat duurt dus de hele dag?
3: Ja.
1: Ja.
2: En dan heb je nog een podium staan waar allerlei artiesten gaan optreden.
3: Ja, op dat podium gebeurt natuurlijk heel veel. En ik kan bij jullie bekendmaken dat vandaag aan toegevoegd is dat er ook weer, net als 2 jaar geleden, line dance gaat worden. Wat echt een heel succes was. Ze deden 30 mensen aan mee vorige keer.
1: Oké. Okay.
3: Die komt terug, de line dance cursus.
2: Cursus, ja, leuk.
3: Ja, en dat begint om van 12 tot half 1. En, maar we hebben ook optreden van de Dance Academy. We hebben tijdens trouwens het buurtontbijt ook gewoon live muziek van een saxofonist en Mike Daan die oud Hollands liedjes gaat zingen.
1: Nou,
3: we hebben openlucht bingo.
1: Ik denk dat kom. Hey, wat is de inspiratiemarkt?
3: De inspiratiemarkt is eigenlijk een

0: uit Zandvoort of de regio zichzelf kunnen presenteren op een ludieke manier. Ze hebben een kraam, ze mogen een activiteit organiseren of juist een workshop. En dan met elkaar kunnen ze dan de buurt met elkaar verbinden door hun kenbaar te laten maken in de buurt. Dus bijvoorbeeld de dierenambulance komt vertellen wat zij eigenlijk doen, bijvoorbeeld.
1: Hé, hey Marja?
0: En we hebben Humanitas.
2: Ja, we hebben hier Marja, hè? Marja Kop, die zit bij de dierenambulance. Ja, dus die zal waarschijnlijk ook langskomen, dat is wel leuk.
0: Altijd gezellig.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus,
2: nee, hartstikke goed.
1: En Clown Wouter is er.
0: Clown Wouter is er ook aan toegevoegd, inderdaad. Clown Wouter is een... hebben wij leren kennen tijdens kindercarnaval afgelopen jaar. En die komt eigenlijk de hele dag gewoon de kinderen vermaken en een beetje helpen bij het kinderplein. Want dat hebben we ook natuurlijk nog.
1: Mm-hmm.
0: Het kinderplein wordt weer helemaal leuk. Alleen die doen we samen met de scouting, de Buffalo's.
2: Mm.
0: En die organiseren dat helemaal in zijn geheel. Dus dat element hebben we echt afgegeven aan van de Buffalo's die het afgelopen jaar echt op een hele leuke, ludieke manier hebben gedaan. En het eigenlijk steeds meer groeit. En met een beetje aanvulling van ons. En dan komen er hele mooie dingen.
2: Leuk. Hey, het kloppende hart is dus eigenlijk de Vlemingstraat en de Vlemingplein, hè?
0: Ja.
2: Nou waren ze heel lang bezig met de Vlemingstraat om die te... Met riolering en een nieuwe bestrating. Was jij niet bang dat ze te laat klaar zouden zijn? Of wist jij dat ze...
0: Het heeft zo goed dat je dit vraagt. Dat wilde ik eigenlijk net gaan zeggen.
2: Nou, het is van mij in de hoek. Ik zie het gebeuren. Ja.
0: Nou, wat eigenlijk nu speelt. Wij hebben vergunningen moeten aanvragen. Wij hebben als organisatie plattegronden moeten maken. En die plattegronden kloppen niet meer door de verbouwing.
2: Ja.
0: En de gemeente had heel lang geen plattegrond beschikbaar. Die is 2-3 weken geleden pas aangeleverd. Oh. En daarnaast is het zo dat alle wegen van de Vlemingstraat zijn dunner geworden.
2: Dunner?
0: De parkeerplekken die
1: smaller,
0: zijn...
1: Smaller,
2: ja, inderdaad.
0: Ja, smaller, ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Smaller geworden.
2: Een nieuwe parkeerplaats inderdaad, heb ik ook gezien.
0: Die zijn juist ook smaller geworden. Want
2: okay.
0: Ze zijn nu in de lengte in plaats van in de breedte.
2: Uh-huh. Oké, okay, ja.
0: Daardoor hebben we bijvoorbeeld het Pananok Oud-toernooi, wat we ook doen tijdens het buurtfeest, want we doen ook nog een sport- en gezondheidsplein samenwerking met sportservice, hebben we moeten verplaatsen. Want die zou eigenlijk op het Vlemingstraat plaatsvinden.
2: Ja.
0: En die hebben we dus naar het Vlemingplein verhuisd, waardoor het podium weg moet op de huidige plek.
2: Dus op die manier. Nou ja,
0: het podium vlak bij jou, Hans, staan trouwens gezellig.
2: Nou ja, niet te dichtbij, hè, alsjeblieft. Want, nee hoor. Toch krijgen we nog last van. Nee,
0: ja, in ieder geval de ingang van de Curiestraat bij de kruising. Daar komt het podium te staan.
2: Oké. Okay.
0: En dan heb je dan vanaf het podium gezien. Daar de food trucks en zo. En dan komt dan naar het kinderplein. Dan heb je door naar Kobani nog met het krijtfestival.
2: Ja,
0: heb je
2: ook nog.
0: En dan komt het en dan heb je de sport- en gezondheidsplein. En dan komt de kofferbakmarkt. Dus
2: zo.
0: Het is een beetje verwisseld.
2: Ja, begrijp
0: maar ik.
2: Maar
0: ik denk dat negatieve dingen ook positief gemaakt kunnen worden.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk dat het best wel mooi uit gaat komen.
2: Hey, en alles staat of valt natuurlijk ook met een beetje goed weer. Hè? We hadden het net over de vismaaltijd. Heb ook goed weer nodig. Nou, jullie eigenlijk ook, hè? Want met de regen is het allemaal wat minder. Het ziet er redelijk uit, hè? 20 graden, droog.
0: Als dit zo blijft,
2: zaterdag.
0: Ben ik blij. En
2: ja, dit is te warm.
0: Maar wat er nu gepland staat, dan ben ik erbij. Maar nu is het wel te warm.
2: Nee.
0: Inderdaad. Ik moet je wel zeggen, wij hebben in de afgelopen 4 jaar hebben we maar 1 keer echt slecht weer gehad.
2: Oké.
0: Okay. Maar dat viel eigenlijk ook allemaal wel uiteindelijk mee. Dus 1 erge bui die eigenlijk best wel veel beste.
2: Ja.
0: Maar omdat we in het beginstadium waren van het buurtfeest, wisten we niet helemaal hoe we daarmee om moesten gaan.
2: Ja.
0: Maar nu is er ook gewoon standaard een plan B. Als het echt zo slecht weer is. Nou, elke gradatie van het weer, dan kijken we daarna.
2: Ja, daarom. Hey Roy, laatste vraag zo'n beetje. Ja. Ben je nu nog op dit moment met dingen bezig die jou veel tijd kosten, zeg maar, met de organisatie?
0: Zeker. Het gaat gewoon 24 uur door. Als ik,
2: je staat 24 uur per dag aan? Per het maal.
1: Slaap je wel een beetje?
0: Maar ik werk ook gewoon nog fulltime hier.
2: Ja.
0: En iedereen eigenlijk...
2: Op het strand, toch, of niet?
0: Zeker.
2: Nou, dan ben je keihard nodig natuurlijk het weekend.
0: Ja, zeker. Dus ik ben nu dit interview te geven en over een half uur.

0: trek ik weer naar het strand.
1: Ja, dat is wel.
0: Maar ja, dat, ja zeker.
1: Maar alles loopt en ja,
0: je ja, gaat... Ja, het enige oproep die ik nog wil doen, ik heb nog steeds handjes nodig om te helpen.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, als je vrijwilliger wil worden bij het buurtfeest 30 mei, dan moet je even bij Roy zijn.
1: Ja, dan moet je even naar
0: de
1: site.nl en dan daar staat alles op. Hé Roy, ik wens jou enorm veel succes nog met de voorbereidingen.
0: Ja, dankjewel.
1: En ook veel succes dit weekend op het strand, want het zal wel erg druk worden.
2: En een hele mooie zaterdag.
1: En een hele mooie zaterdag volgende week. Ja. Ik kom zeker langs. Want, ik kan...
0: Voor de Zandvoort een vergeten krant niet te lezen. Hè?
1: Nee, een leuke krant. Leuke krant, ja. Absoluut.
0: Heb je ook een leuk stukje geschreven?
1: Ja, en een stukje over Maurer Vrij. Dus de zanger die ook komt optreden. Ja. Nou.
0: Ja.
1: Nee, helemaal leuk. Dankjewel, Roy. En,
2: veel succes.
1: En nogmaals, veel succes. En tot volgende week, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: Oké, okay, Roy. Tot ziens.
0: Bedankt.
2: Bye, bye.
1: Dag.
0: Bye.
1: Dag. Dag.
3: How about us was trouwens van Champagne.
4: Ja, Champagne.
3: Oh, ja. En ik heb nu All Out of Love van... ja, nou ben ik hem weer kwijt. Air Supply.
4: Ja. Oh, ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, het was Airsupply met All Out of Love.
2: Ja, we gaan praten over de Deutsche Tourenwagen Masters. Tenminste, DTM, hè? Zoals dat is.
1: Deutsche Tourenwagen.
3: Ja, officieel heet dat zo.
2: Ja, ja. Deutsche, ja, ik zie het toevallig hier op Wikipedia staan. Erik is er van het circuit Zandvoort. Erik Weijers, die nog enkele maanden gaat werken, hè, bij het circuit.
3: En dan, klopt, ja.
2: Dan ben je ermee klaar. We gaan met hem praten over de DTM.
1: DTM, nou, iedereen kan het horen.
2: Een groot evenement, kun je wel zeggen. Hoeveel mensen denk je dat er komen ongeveer?
3: Ja, ik denk dat vandaag en morgen zo rond de 10.000 mensen op het terrein zijn. Okay. Maar dat is gewoon een heel mooi aantal. Hè.
2: Ja, zeker.
3: Er zijn de hoofdtribunes dan mooi gevuld. Van de tribunes die we ook voor de Formule 1 gebruiken, is helemaal in gebruik.
1: Is het een FIA?
3: DTM wordt echt door de Duitse Autosportbond georganiseerd.
1: Ja?
3: Maar we hebben ook een klasse, de Formula Regional. Dus voor talenten, jonge jongens en ook een paar meisjes die vanuit de Formule 4 komen en eigenlijk naar de Formule 3 door willen. En dus de Formule Regional is eigenlijk een tussenstap.
1: Okay.
3: Dat is een door de FIA georganiseerde serie. Dus,
2: maar het is eigenlijk dezelfde wagens als in het FIA GT3 kampioenschap, hè?
3: FIA GT3 kampioenschap bestaat niet meer.
2: Dat bestaat niet meer.
3: Nee, dat had je tot een jaar of 10 geleden. FIA GT, dat bestaat niet meer. Maar inderdaad, het zijn wel zeg maar auto's in de DTM die conform het GT3 reglement rijden. En GT3 is eigenlijk een concept wat door organisatie, en die heet SRO, dat is van de Stefan Rattel organisatie, die hebben dat beheren dat reglement. En daar wordt wereldwijd mee geraced in dat soort auto's.
2: Okay, want
3: en DTM heeft het dus ook overgenomen. Alleen het verschil tussen DTM en heel veel andere kampioenschappen met die GT3's is dat DTM is echt een sprintkampioenschap met één professionele rijder op de auto. En niet zoals bij alle andere kampioenschappen, zoals bijvoorbeeld de GT World Challenge die nog in september naar Zandvoort komt, dat je twee rijders op een auto hebt met een pitstop. Dus dat is echt wel anders.
2: En die wagens die vorige week in
3: de Nürburgring, dat zijn dezelfde auto's.
2: Dezelfde auto's.
3: Nee, het is ongelooflijk. Dus je hebt teams, hè, bijvoorbeeld het team waar Max Verstappen vorige week reed.
2: Met de Mercedes.
3: Zijn eigen naam, maar dat Mercedes dat werd ingezet door Team Windward.
2: Ja.
3: Dat is een groot team. Nou, die hebben dus de 24 uur Nürburgring gedaan. Daarna zijn ze dinsdag en woensdag hebben ze op Spa getest met diezelfde auto's voor de 24 uur van Spa die over eind juni is.
1: Mm-hmm.
3: En die zijn donderdag stonden ze in Zandvoort en nu reizen ze weer in Zandvoort. Dus dat is gewoon continu gaat het door met die auto's.
1: Bijzonder, hè?
2: Ja, het zijn flinke bakken, hè?
3: Ja, nee, klopt. En uiteindelijk de winnaar van vorige week, de winnende auto, op de winnende auto reed Maro Engel.
2: Nummer 80, Mercedes.
3: Die rijdt DTM dit weekend in Zandvoort. En Lucas Auer, dat is een teamgenoot van Max op dezelfde auto. Mm-hmm. Die rijdt ook dit weekend hier. Het zijn de gewoon top.
1: Merken jullie dat de Nürburgring ook veel meer mensen aantrekt voor dit soort races?
3: Dat is nu misschien nog niet even lastig te zeggen, omdat het nu vrij kort erop zit natuurlijk.
1: Mm-hmm.
3: Maar het helpt natuurlijk zeker met de populariteit van GT3 racen. GT racen, de autosport insider kent het en die vindt het al jaren prachtig. Maar zeg maar de Formule 1 fan, die was daar vrij onbekend mee. En die hebben dat nu ook gezien allemaal afgelopen week. Dus dat gaat zeker een positief effect hebben. Ja,
1: het was bizar, hè, wat daar gebeurde.
3: Ja, het was voor iedereen die heeft zitten kijken, was het gewoon genieten.
1: Heb jij alles gezien?
3: Nee, ik ben niet 24 uur bij de tv blijven.
2: Ik heb niet alles gezien.
3: Ik heb de start gekeken, de eerste paar uur. En s'avonds, dat het donker werd, heb ik een tijdje zitten kijken.
2: Ja.
3: En,
2: wel leuk om goed in beeld gebracht.
3: Absoluut, ja. Ja, dat is echt goed gedaan.
2: De DTM is begonnen 24, 26 april in Oostenrijk.
3: Ja.
2: Hoe is dat gegaan daar?
3: Ik moet tot mijn spijt wel bekend dat ik Duitsland niet weet. Dat was ook een goed bezocht evenement. Het is daar goed van start gegaan.
2: Huh.
3: En nu de tweede ronde hier in Zandvoort.
2: Hier in Zandvoort. En dan komt er nog 2, 4, 6 keer in Duitsland.
3: Ja. Klopt, de buitenlandse tripjes hebben ze gehad.
2: Ja.
3: En vanaf nu is het alleen nog maar in Duitsland wezen.
2: Ja.
3: En DTM en Zandvoort, dat is gewoon voor elkaar. Sinds 2001, de eerste keer, zijn ze bijna onafgebroken, zijn ze altijd
2: geweest. Ja. 2001 was de eerste keer?
3: 2001 was de eerste keer,
2: Is dit een jubileum nog, 25 keer?
3: Want ze zijn niet ieder jaar geweest.
2: Oh nee, ze zijn niet.
3: Af en toe zijn ze ook niet geweest. Maar nu weer sinds nou ja, 3-4 jaar gewoon ja. 3 jaar. En, ja.
2: Komen er veel Duitsers ook op aan?
3: Ja, heel veel Duitse bezoekers ook. Ja, ja, het is natuurlijk voor mensen die in het westen van Duitsland wonen, een beetje het noordwesten.
2: Ja, 3-4 uur
3: is natuurlijk
2: rijden,
3: gewoon hartstikke ja. dichtbij. Ja. Ja. Ja. En nou, we weten gelukkig ook dat Zandvoort natuurlijk voor de Duitse toeristen altijd een attractieve bestemming ja. is. In combinatie met het strand. Ja. Nou, helemaal in Pinksterweekend, waarbij ja. ook wat extra vrije dagen omheen zitten. Ja, dan is het helemaal...
2: Ja, plus dat het nog steeds een Formule 1 circuit is. Hè?
3: Dus zeker, ja. Nou ja, daar zijn we voorbij voorlopig ook wel. Ja. Het is misschien ja. geen Grand Prix meer.
2: Nou, maar alleen maar zonder Formule 1.
3: Het is geen Grand Prix meer volgend jaar. Ja, maar ja. we hebben natuurlijk uiteindelijk... Het is nog steeds een Formule 1 circuit. Wat gewoon ook in de toekomst... over de juiste licentie beslist. Om met Formule 1 eventueel te kunnen blijven rijden. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Die kans is niet heel groot. Maar we blijven voorlopig nog
2: wel. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Zal het ook een testcircuit blijven?
3: Ja, dat, die kans, ja, waarom niet? We hebben de Grade 1 licentie die nodig is om met Formule 1 dat ze testen. Die houden we voorlopig nog. En Formule 1 teams kunnen met oudere auto's tussen Grand Prix door testen. Maar dan moet je wel zo'n licentie hebben.
1: Ja.
3: En nou ja, heel veel teams zitten in Engeland. Nou, in Engeland heb je eigenlijk alleen Silverstone met een Grade 1 licentie. Nou, Silverstone is altijd bezet eigenlijk. Dus bijna niet terecht. Dus Zandvoort is best wel een goed alternatief.
2: Nou, ze waren 2 weken geleden hier. Hè?
3: Ja, Alpine was er Alpine, was een paar dagen inderdaad. Die hebben allemaal nieuwe rijders getest. Dus ik sluit dat zeker niet uit dat ook na de laatste Grand Prix... dat de komende jaren Formule 1 teams hier nog wel eens regelmatig zullen neerstrijken... om wat tests af te werken.
2: Ja, leuk. Hey, Erik, even over jezelf. Want jij hebt een maand of drie geleden of zo heb je aangekondigd dat je stopt.
3: Ja.
2: Na?
3: Dan 32 jaar.
2: 32 jaar
3: ik echt in dienst ben geweest bij het circuit. Ja. En daarvoor heb ik al een paar jaar rondgelopen als vakantiekracht. Ja, enorme lange
2: tijd. Ja, dat zal even verder worden, zeg.
3: Alles meegemaakt natuurlijk. Van moeilijke jaren, prachtige jaren. Natuurlijk de afgelopen 6 jaar met Formule 1 was natuurlijk helemaal geweldig. Echt een kerst op de taart. Maar toen bekend werd dat, dat er uiteindelijk tot er nog 2 Grand Prix zouden komen. Hè, dat dit jaar de laatste zou zijn. Toen had ik voor mezelf wel het besluit gewoon denk, nou, ik vind het dan ook wel een keer mooi geweest. En ik wil ook gewoon nog eens even voor mezelf wat meer vrijheid hebben. Om dingen doen die ik al jaren wil doen en waar ik niet aan toe ben gekomen. Ja. En even een beetje ook van het leven genieten. En daarna zie ik wel weer wat...
2: Weet je al wat je gaat doen?
3: Ik heb verschillende dingen. Ik wil wat op reis gaan, dingen ondernemen.
2: Nee, maar ik bedoel ook met werk?
3: Nee, totaal niet. Nee. Maar daar ga ik me ook echt niet mee bezighouden.
2: Nee. Nee.
1: Lekker is dat, hè?
3: Ja, een heerlijk vooruitzicht.
2: Ja, lekker vooruitzicht. Ja, dus een beetje golven, een beetje...
3: Zeker, ja hoor, dat doe ik ook graag.
2: Een beetje naar
3: Nee hoor. Komt helemaal goed.
2: Heerlijk. Hey, en de laatste Formule 1 race. Is het nu al zeker dat er de Formule E hierheen komt?
3: Dat is nog niet zeker. Daar wordt wel naar gekeken.
2: Ja, daar wordt wel naar gekeken.
3: Er zijn zeker wel wat gesprekken. Dat zal de komende maanden zal dat meer duidelijkheid
2: brengen.
1: Dat zal toch ook wel een aardig wat mensen gaan verbrengen.
3: Tuurlijk, nee, dat zal zeker ook.
1: Want het wordt wel steeds populairder.
3: Nee, zeker, absoluut. Maar dat komt nog niet, zal niet in de buurt komen van de Formule 1. Hoor.
2: Eerder een beetje
3: misschien wat we dit weekend met de DTM hebben. Ik denk met zo'n evenement dat gewoon realistisch is. Dus geeft ook voldoende reuring. En zal ook veel aandacht voor Zandvoort brengen. Als
2: Formule 1 is helemaal elektrisch natuurlijk. En nu zie je met Formule 1 dat ze... Nou ja, dat is helemaal elektrisch. Formule 1, toch? Elektrisch?
3: Dat bedoel ik.
2: Maar Formule 1 was elektrisch. Formule 1 is het... Maar ze gaan toch een beetje terug naar
3: de verbranding. Uiteindelijk had Formule 1 ook met het nieuwe reglement. Ik bedoel, er zit nog steeds een verbrandingsmotor in.
2: Ja.
3: Die ook geluid maakt.
2: Ja, maar
3: het was een hybride auto, is het. En de verhouding was dat 50% van het aandrijfvermogen moet vanuit de elektrische krachtbron komen. En 50% vanuit de normale krachtbron. En nou ja, daar was veel kritiek op. Hè, omdat het dan, als jouw accu vol was, kon je makkelijker inhalen dan dat je, of niet inhalen als je accu leeg is.
1: Ja.
3: En daarom kreeg je een beetje dat yo-yo-effect.
1: En gevaarlijk.
3: Het werd daardoor ook gevaarlijk. Ja. Dus dat gaan ze nu veranderen. En dus die verhouding wordt meer dat de brandstofmotor weer belangrijker wordt ten opzichte van de accu eigenlijk. Ja. En dat, ik denk dat het een goede zaak is.
2: Ja.
3: En
2: Je kon je wel voorstellen dat die coureurs daar... Of,
3: nou ja, ik denk dat die, als je naar de Formule 1 hebt gekeken, de eerste twee wedstrijden...
2: Ja, nee, toen dacht ik ook van...
1: China was een goede Grand Prix.
3: Ja, nee, dat klopt. Maar ik vond Miami afgelopen...
1: Of Miami bedoel ik.
3: Miami. Toen werd het al minder. Toen hadden ze al natuurlijk wat dingen aangepast. En we gaan nog verder met aanpassingen. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede ontwikkeling is.
2: Ja. Ja.
3: Nou, het ligt natuurlijk ook een beetje aan het type circuit waar gereden wordt. Circuits met lange rechte stukken. Daar was natuurlijk die accu natuurlijk veel eerder leeg. En dan kreeg je dat jojo-effect werd nog meer versterkt. Ik denk dat Zandvoort gewoon wel ook een heel erg geschikt circuit voor die auto's is. Omdat natuurlijk, wij hebben niet zulke hele lange rechte stukken.
2: Nee.
3: En ook een stuk een bocht waar flink voor afgeremd moet worden. Dus dat die accu's gewoon goed opgeladen kunnen worden. Dus ik verwacht voor Zandvoort dat absoluut een mooi spektakel
1: gaat. Zijn er nog aanpassingen nodig van het circuit?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee hoor, nee, voor de nieuwe auto's. Nee, nee. Het circuit hoeft niks aan aangepast te worden.
2: Ja, en de coureurs van de DTM, die zijn allemaal positief over
3: het. Ja, die vinden Zandvoort... Het is altijd een van hun populaire circuits.
2: Ja?
3: Ik las van de week op een artikel van een interview met Mario Engel. Dat is zeg maar dan degene die vorige week gewonnen heeft op de Noordschleife. En die zei, Zandvoort is eigenlijk een beetje een mini-Noordschleife.
2: Oh ja?
3: Qua karakteristiek. En dat is natuurlijk wel een mooi compliment. Maar dat klopt ook wel. Hè. Ja. Ik weet niet, mensen die wel misschien op de Nürburgring zijn geweest of zelf een rondje hebben gereden. Ja, je weet het gaat er omhoog en naar beneden. Ja. En je blinde bochten en vol gasbochten. Ja. Dat is Zandvoort natuurlijk ook. Dus
1: heb je zelf ook wel eens gereden?
3: Ik heb daar zelfs gereden ook.
1: Oh ja?
3: Ja, ik heb de 24 uur ook drie keer zelf meegedaan.
1: Je meent het?
3: Ja.
2: In wat voor auto dan?
3: In een BMW Z4.
2: Oh, wat goed.
3: Ja.
2: Oh, wat
3: maar goed. 2012 was de laatste keer hoor. Dus het is al een paar jaar geleden.
1: Oké. Nou ja, toch. Toch meegemaakt.
2: Was je een beetje een goede coureur?
3: Of ik een goede coureur
2: was? Nou ja, had je een beetje talent ervoor?
3: Nou ja, ik denk dat ik in een race organiseerde dat ik daar meer talent voor had. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen.
1: En je had in ieder geval...
3: Ik deed wel leuk mee hoor. Maar
1: je had aanleg voor talent.
3: Ik zeg voor mezelf eerlijk, ik ben geen topcoureur.
2: Iedereen kan gas geven, maar je moet alleen nog een beetje...
1: Maar het is wel belangrijk, bizar wat die Max Verstappen doet, hè?
3: Ja, dat is ook zo. Hè. Ik zat vorige week te kijken, zie je die onboardbeelden. En ik ken het circuit natuurlijk goed, omdat ik daar zelf ook gereisd heb. En dan zie je mensen inhalen op plekken.
2: Dat je denkt, dat kan helemaal niet daar.
3: Een half over het gaan denken, dit is mogelijk. En ik weet dat ik zelf denk, dat waren van die stukken... dat ik iedere keer dat ik blijf als ik er weer doorheen was... dat ik het overleefd had. En hij gaat daar nog even iemand buiten om inhalen.
2: Ja. Dat deed hij met Kortwest ook al. Dus doet hij eigenlijk zijn hele leven al. Ja,
3: klopt.
2: Ja, mooi is dat. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Ja, geweldig.
2: Ja. Wat wordt het hoogtepunt dit weekend?
3: Dit weekend?
2: Want je hebt twee races of één race?
3: Ja, we hebben allemaal mooie races. Kijk, DTM is altijd spectaculair... maar ook die Formula Regional die ik noemde... Het is ook gewoon echt een mooie auto met familie. Die halen ook goed in.
2: Ja.
3: Dus dat zal een ongetwijfeld spektakel worden. En we hebben natuurlijk ook de Porsche
2: Carrera Cup
3: in Duitsland.
2: Ja. Ja.
3: Wat echt een geweldige strijd is.
2: Ja, daar doet Jaap van Laag onder andere mee.
3: Ja, klopt. Nee, die rijdt in de Carrera Cup Benelux. Die rijden ook.
2: Okay,
3: maar in de Carrera Cup Duitsland, dat zijn echt... dat zijn nog... Eigenlijk moet je het zo zien dat... rond de Formule 1 heeft de Porsche Supercup rijden... Mm-hmm. En, nou ja, eigenlijk de teams die in de Supercup rijden, die rijden ook allemaal in de Carrera. Zelf rijden, zelf auto's eigenlijk ook.
2: Ja.
3: Dus dat niveau is gewoon heel hoog.
2: En rijden er ook Nederlanders in de DTM zelf?
3: Eén, Thierry Vermeulen.
2: Thierry Vermeulen, oké.
3: Dus die rijdt mee met een Ferrari.
2: Beetje in de top of niet?
3: Nou, voor mij gisteren, ik weet niet hoe de kwalificatie geëindigd is. Want toen ik net hier naartoe op weg ging, toen begon de kwalificatie.
2: Oké.
3: En, maar gisteren bij de vrije training zat hij in de top 3. Dus,
2: dat is keurig.
3: Dus, ja,
1: zeker niet.
3: Ja,
1: nou ja, het wordt uitgezonden.
3: Ja.
2: Op Duitsland.
3: Op een Viaplay. Viaplay zendt het in Nederland uit in ieder geval. Dus daar kan gevolgd worden.
2: Erik, we worden er zo
1: geserveerd.
2: Afgeserveerd door het ANP. Mag ik jou hartelijk danken?
3: Graag gedaan.
2: Ik wens je een geweldig weekend.
3: Dankjewel.
1: We spreken elkaar bij de historische Grand Prix.
2: Ja, historische Grand Prix, eind half juni. 15, 16?
3: Ja, precies over een maand voor mij.
2: Ja, inderdaad. Oké, we gaan naar het nieuws van 11 uur. En dan komen we in 2 uur terug met hele leuke onderwerpen.
1: We hebben nog 20 seconden, Hans.
2: Nee, nog 5.
1: Nee hoor.
2: 4, 3, 2, 1.
4: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Amy Wijnhuis, Amy Winehouse. En, ik ben even de titel kwijt hoor. Want wij zitten
1: back
0: tegenover...
1: Back to Black.
0: Black to Black?
1: Ja, Back to Black.
0: Back to Black. Dan weten we dat. Vrijdag, dus dat was gisteren, is de buitenexpositie Gezichten van Zandvoort geopend. En ja, het is een bijzondere fototentoonstelling van portretten van 30 Zandvoorters levensgroot op de middenboulevard, bij de Vervoge, Boulevard de Vervoge. En ter gelegenheid van 200 jaar badplaats is dat gemaakt door fine art fotografen Iris Planting. En ik was erbij en heb daar een verslag van gemaakt. Laat me horen.
2: Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.
3: Nou, we staan hier op de Boulevard de Vervoge. Samen met Walter Sans. En Walter is de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Walter, wat is er allemaal gaande hier?
4: Het is in het kader van 200 jaar badplaats. Selecteren we 200 portretten. En die laten we in de krant zien, die laten we op de socials zien. En die laten we ook 30 daarvan hier op de boulevard zien. Want het zijn de gezichten van Zandvoort die eigenlijk ons mooie dorp maken.
3: Oké. Nou, ik sta hier naast Iris Planting. Zij is verantwoordelijk voor al deze mooie foto's. Iris, mag ik je wat vragen?
5: Natuurlijk.
3: 30 van de portretten die, die staan hier op de Boulevard de Vervoge. Hoe heb je die uitgekozen?
5: Uit de ruwe beelden bedoel je? Ja. Welke het uiteindelijk zouden worden? Ja. Dat heeft in eerste instantie gewoon ook met het moment te maken dat ik met die mensen had. Dat ik dacht van ja, dit is de meest pure vorm. Zo heb ik ze leren kennen. Maar ook naar hun meedenken van zo staan ze er het mooist op. Het is een beetje een mengeling dat ze allemaal mooi bij elkaar passen. Dus zo gaat dat een beetje.
3: Hoe is dat gegaan allemaal? Dat hele, want dat zijn nogal een hoop mensen die je...
5: Ja, 29 in totaal.
3: En hoe is dat praktisch gegaan?
5: Nou, ik heb ze zelf niet uitgekozen. Dat heb ik expres niet gedaan. Want dan krijg je altijd van waarom die wel en die niet. Daar wilde ik me eigenlijk niet mee bemoeien. Dus daar zit een heel team achter die dat voor mij hebben gedaan. Gelukkig. Ja.
3: En praktisch, die zijn allemaal bij jou in de studio gekomen?
5: Die zijn allemaal... Ik had toevallig een expositie in het oude raadhuis. En we moesten een datum vinden waarop iedereen zou kunnen. Maar ook dat het toegankelijk was, dat iedereen het goed kon bereiken. En toen dacht ik, weet je, we gaan het in het oude raadhuis. Daar heb ik mijn expositie. Ik ben daar toch. En ik heb daar dus tijdelijk mijn studiootje ingericht, 3 dagen lang.
3: Oké. Okay. Ja. Heb je het met een digitale camera gedaan? Of met een analoge camera?
5: Ja, nee, we doen het tegen tegenwoordig wel digitaal, ja.
3: Ja, het is allemaal digitaal gegaan.
5: Ja, ja.
3: En heb je nabewerking gedaan nog?
5: Nee, ik ben niet van de nabewerking. Het enige wat heb ik gedaan is heel iets verzadiging uitgehaald. Eigenlijk verder. Ik ben wat dat betreft nog wel van de oude stempel. Dat ik gewoon mooi licht maak.
3: Ja.
5: En that's it. Ja,
3: ja. Ja. Ze zijn echt prachtig om te zien. Ja, behalve Michiel Maas natuurlijk, want die heeft een hele rare kop.
5: Ik hoor dat er wat meer af en toe wat dingetjes mee gebeuren.
3: Nee,
5: maar
3: zijn lief. Ik ken hem toevallig best heel goed.
5: Ja, hij staat er mooi op.
3: Hij staat er mooi op, ja, inderdaad. Ja. Jij maakt nu een foto van mij. Hoe moet ik dan staan?
5: Hoe moet je dat... iemand komt binnen bij mij in de ruimte. Mm-hmm. En dan heb ik al snel door van... Oké, hoe ga ik diegene op zijn gemak stellen? Ga ik diegene laten staan, laten zitten? Begin ik juist veel te praten? Of zeg ik juist even helemaal niks? Dat is bij iedereen verschillend.
3: Dat is best belangrijk natuurlijk.
5: Ik zit ook niet meteen aan mijn camera. Mijn camera leg ik de eerste paar minuten gewoon ook echt weg.
3: Mm-hmm.
5: Ik wil eerst contact maken met de mensen. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ik ga uitleggen wat ik ga doen. En dan komt het een beetje vanzelf.
3: Ja. Ja. Je staat er nu 30 hier.
5: Ja.
3: En die 30 heb je natuurlijk al een hoop reactie op gekregen. Hoe waren de reacties?
5: Ja, bijna allemaal heel erg positief.
3: Ja?
5: Ja. Kijk, er zit natuurlijk een enkeling die ook even terugkwam met van... Oeh, ik weet niet of ik dit aandurf. En heb je niet een andere foto? Weet je wel dat? Maar dat is zo logisch. Want ze staan wel echt heel groot met hun hoofd op de boulevard. Zodat iedereen het kan zien. Dus echt chapeau en klasse aan al die mensen die dus hebben meegewerkt. En die dit ook aandurfden. Ja.
3: En hoe lang blijven ze staan hier?
5: Ik geloof bijna 2 maanden wel.
3: Nou, heel veel succes en heel veel sterkte.
0: de komende maanden.
5: Ja, sterk zo.
1: Nee, je weet het niet, hè?
5: Nee, je weet het nooit. Nee, dankjewel.
1: Oké.
0: Nou, je komt de boulevard oplopen. En wie zie je als eerste? Michel.
6: Ja, mooi, hè?
0: Weber.
6: Heb ik hem gevraagd.
0: Echt waar?
6: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, maar is een mooie foto van je.
6: Ja, toch?
0: Ben je er blij mee?
6: Ja, wel, natuurlijk wel. Ja. Ja, stiekem wel. Ja. Het is niet mijn ding.
0: En hoe ben jij benaderd?
6: Ik werd gebeld. En toen zeiden ze van, we zijn met een expositie bezig. En jouw foto moet er ook op. Ik zeg, nou, nee.
0: Dat is het eerste wat je zei?
6: Ja. En toen zeiden ze al van, ja, dat dachten we al dat je dat zou zeggen. Maar we gaan het wel doen. Nee. En toen zeiden ze van, ja, toch wel. Ja. Ik denk, oké.
0: Nou, hij wordt geopend, dus we wachten. Ja.
7: Welkom bij deze mooie expositie. Ik geef eerst Lars, onze wethouder, het woord. En daarna onze fotografen. Maar ik kom eerst bij Lars.
8: Ja, dankjewel, Lana. Goedemiddag iedereen met deze mooie zonnige dag. En bij de expositie 200 gezichten van Zandvoort. Die we in kader van 200 jaar badplaats openen. Zo. Voor de mensen die niet weten, we hebben een themajaar. Zandvoort viert dat we 200 jaar een badplaats zijn. We bestaan natuurlijk langer, zeg ik altijd. Want dat bestaan we dan maar 200 jaar. Nee, we bestaan al sinds 1304. Ja. Maar 200 jaar geleden hebben een paar mensen bedacht dat we, behalve een vissersdorp, dat we ook een badplaats moesten zijn. En als wethouder van toerisme zeg ik ook tegenwoordig dat we niet alleen maar een badplaats zijn, maar dat we het ook tegenwoordig omgeturnd zijn naar een kustplaats. Ja. En wat maakt het nou anders? Is dat een kustplaats 365 dagen aantrekkelijk is. En een badplaats zegt dat al alleen maar als je kan baden. En dat is toch een beetje als de zon schijnt en het zomerseizoen is. En Zandvoort is meer in die 200 jaar geworden dan alleen een badplaats. Want we zijn gewoon 365 dagen per jaar aan aantrekkelijke kustplaats. Maar wat ik al zei, er is een thema 200 gezichten. En naar aanleiding daarvan hebben we hier nu 29 panelen staan met 31 gezichten. Je zal straks zien, dan denk je, moet je een rekensommetje maken. En je zal straks zien dat op één paneel soms meerdere gezichten staan. Maar voor de één zullen er wat onbekendere gezichten op staan. Terwijl voor de ander het onbekende gezicht ontzettend bekend is. Er wordt altijd gezegd, als politicus kan je lang praten, houd kort. Dat doe ik dus ook. Zonder dat dit niet tot stand gekomen is natuurlijk. Door onze Zandvoortse trots, moet ik zeggen, als fotograaf. Iris. Iris Planting, dus ik wil gelijk het woord doorgeven.
9: Ik vond dit een heel speciaal project. Kijk, ik ben heel blij met de keuzes. Ik ben ook blij dat jullie allemaal zijn gekomen en allemaal mij dat vertrouwen hebben gegeven. Mensen kwamen soms lachend binnen. Mensen kwamen onzeker binnen. Mensen kwamen... Soms werd er ook een traantje gelaten. En dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Dat mensen zich in een paar minuten zo heel erg vertrouwd met mij kunnen openstellen. En ik heb geprobeerd dat ook vast te leggen op de foto. En ik hoop nog steeds dat jullie daar allemaal heel erg blij mee zijn. Ik in ieder geval wel. Ja, nogmaals heel erg bedankt voor al het vertrouwen wat jullie mij hebben gegeven. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ervan gaan genieten. En nogmaals heel erg dank.
0: Hey Arie. Arie Koper. Ja, je bent vereeuwigd, hè?
10: Ja, dat kun je wel stellen.
0: Hoe vond je het?
10: Oh, is wel leuk.
0: Ja?
10: Ja, heel relaxed. Een goede fotograaf natuurlijk. Ik ben zelf amateurfotograaf, maar zo dat Iris neerzet, het is grandioos gewoon. De sfeer en je hoort zoveel reacties van de buurt. Je bent natuurlijk redelijk bekend op het dorp. Iedereen vindt het hartstikke leuk, dus geen dissonant gehoord.
0: Heel goed, heel goed.
10: Dus geen eieren gegooid, dus nog niet.
0: Nog niet. Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
0: Christy van Wijn aan Zee, jij bent ook vereeuwigd.
11: Jazeker.
0: Dat was een mooie foto geworden, hè?
11: Ja, vind je? Moesten we even wennen, hoor.
0: Ja?
11: Ja, echt. Ja. Maar ja, het is wel...
0: Hoe is de reactie erop?
11: Ja, goed. Ja? Ja, ja. Veel mensen zien het toch wel. Ja, ja. Had ik niet gedacht. Ja. Oh, je hangt op de boulevard. Ja. Ja.
0: En nu?
11: En nu...
0: Ga je hem over 2 maanden eruit halen en dan ophangen?
11: Ja, tuurlijk. Aan de voorgevel.
0: Ja. Ja, heel goed. Marska Rede, wethouder cultuur en toerisme.
8: Toerisme voornamelijk, en, ja.
0: Waar valt dit onder?
8: Ja, dit valt onder het thema jaar 200 jaar badplaats Zandvoort. Waarin we 200 portretten van Zandvoorters op papier zetten, om het zo maar te zeggen. En hier exposeren we daar 31 gezichten nu van op 29 panelen van voor jou en mij misschien bekende Zandvoorters, maar ook wat onbekendere Zandvoorters. Echt mensen die gewoon dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan.
0: Ja, ja, en je kan het terugzien via een QR-code.
8: Ja, nou ja, ik hoop ook dat het een broedplaats wordt om elkaar te ontmoeten en elkaar te vertellen. Want een gezicht is voor jou misschien bekend, Ger, maar voor mij misschien wat minder.
0: Mm-hmm. Of andersom.
8: Of andersom, dus dan kunnen we het gesprek met elkaar voeren. En als we het echt niet weten, staat er een QR-code op. Ja. Dan kan je met je telefoon kan je het verhaal achter het gezicht zien.
0: Hey, er worden er 200 gemaakt. Dat is best een hele klus.
8: Ja, het is een hele klus die gedurende het hele jaar op verschillende manieren zichtbaar worden. In de Zandvoortse Courant, op een website, maar ook door middel van deze expositie. Dus. Ja.
0: Sta je er zelf ook bij?
8: Ik sta er zelf niet bij. Nee.
0: Dat is weer jammer.
8: Nee, zeker niet. Het gaat om mensen die dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan, die hiermee een extra zetje, een extra gezicht kunnen geven. Dat we met elkaar kunnen zien dat er echt meer mensen zijn dan Ger, jij en ik, die de meeste mensen toch wel kennen. Maar dat er meer mensen zijn die Zandvoort bouwen.
0: Ik heb ervan genoten.
8: Heel goed, ik ook.
0: Oké, goed zo. Maar er wordt hier nog even bij Strandtent 10 een vrolijke borrel gedronken. We zien Willem Strooman zelf, die ook een fotoreportage heeft mogen hebben. Willem, hoe vond je jezelf op de foto staan?
12: Ja, het was ongelooflijk. Het was ongelooflijk. Laat ik het zo zeggen.
0: Aangeroerd.
12: Ja, daarom. Laat ik het zo zeggen. Ik stond even van de week naar mijn foto te kijken. En net op dat moment is er een man die kijkt naar die foto's. Die kijkt naar mij in die foto, naar mij in die foto. Die zegt, hey, dat bent jij, hè? Ja, dat ben ik, ja. Hij zegt, hoe lang woon jij nou op Zandvoort? Ik zeg, ja, 10 jaar, hè? Hij zegt, daar snap ik niets van. Ik zeg, ik woon hier 30 jaar en ik ben helemaal... Ik ben niet uitgenodigd om hier op te hangen als foto. Ik zeg, nee, maar het hangt er een beetje vanaf wat je doet.
0: Jij bent natuurlijk veel interessanter.
12: Nou, ook dat, ja, het is lullig om het te... Nou, het is lullig altijd om dat te zeggen. Maar ik doe natuurlijk ontzettend veel met Stichting Classic Concerts. Met het orgelspelen in de kerk. Dan rijd ik soms door de week nog met mensen...
0: Houd kort, hè, Willem?
12: Het ziekenhuis, ja. Nou, dat is het. Meer heb ik niet te vertellen. Maar ja, nee, ja. Maar
0: ik ben trots op je, hoor.
12: Nee, maar het is toch zo?
0: Ja, je hebt gelijk.
12: Ik vind het geweldig, dus...
0: Ik ben de topper.
12: En jij ook.
0: Ook vereeuwigd op de foto is René Lammers, samen met zijn vader Jan Lammers, die we natuurlijk allemaal kennen. En René gaat eigenlijk heel erg goed in de autosport. Even vragen. René, hoe voelt dit?
13: Ja, superleuk. Ik kan je een voorbeeldje geven. Vorige week zat ik te hardlopen en toen kwam ik er langs en dat was wel een leuk momentje. Want je zit in je eigen dorp hardlopen waar je bent opgegroeid en dan kom je eigen koppie tegen. En dat is toch wel leuk. En daar ben ik zeker trots op om daar samen met mijn vader op te staan.
0: Het is wel waardering, hè?
13: Ja, zeker. Ik bedoel, je bent heel vaak druk bezig om naar het doel te gaan. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Alleen soms heb je wel van die momenten waar je dan dingen terug ziet komen, waardoor je even stilstaat over hoe ver je al bent gekomen. En dit is een van die momenten waar ik heel trots op ben.
0: En het gaat heel goed met je.
13: Ja, het gaat zeker goed. Als ik gewoon mijn eigen werk goed blijf doen, dan wordt het alleen maar beter. Alleen ik zit nu al in een heel goed traject. Ja.
0: Nou, we zijn trots op je.
13: Ja, dankjewel.
0: Okay. Hey Jan, dat is toch wel bijzonder, hè, samen met je zoon? Huh? Bijzonder samen met je zoon zo op zo'n foto.
14: Ja, leuk toch? Ja, ja. Ja, zeker op die foto. En hij omschrijft ook wel helemaal hoe het zit. Het gaat nu om hem en ik steek op de achtergrond. Dus dat is heerlijk. Superleuk.
0: Het is natuurlijk wel een idee straks om die foto eruit te rossen en thuis op te hangen.
14: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik heb weinig foto's van mezelf. Misschien dat hij het leuk vindt. Maar we hebben ook niet onbeperkt ruimte aan de muren.
0: Dat is ook waar. Hij gaat hartstikke goed, hè?
14: Ja, gelukkig. We zijn nu al, het is ruim 10 jaar bezig. En we komen nog ieder jaar een stapje hoger op. Hij heeft in het karten gewoon, die periode heeft hij afgesloten. Stond hij nummer 1 op de FIA World Ranking. Dus dat was mooi. Hij heeft 2 jaar Formule 4 gedaan, met name om om te schakelen. Ook heel veel races gewonnen. Dus daar heeft hij laten zien dat hij dat nu onder de knie heeft. En hij is dit jaar begonnen weer in een hogere klasse. Bijna Formule 3. Hopen we volgend jaar te doen. Hij is begonnen met de rookie-titel. Dus die heeft hij wel gewonnen. En de eerste race voor het Europese kampioenschap werd hij gelijk tweede. En ook eerste rookie. Dus so far so good. Dus
15: hoe oud is hij nu?
14: Hij wordt in juli wordt hij 18. Bijna 6.
15: Hij zit wel goed in de... In de lijn?
14: Ja, absoluut. Hij zit goed in de flow en hij is goed bezig. Dus daar genieten we van op het circuit, maar er ook daarnaast.
15: Oké, okay, nou heel veel succes.
14: Dankjewel, Ger. Dankjewel.
15: Hey, Lana.
16: We zijn er ook veel, hè?
15: Je hebt iedereen bij elkaar getrommeld, hè?
16: Ja.
15: Hoe heb je de keuze gemaakt?
16: Ja, hier hebben we gewoon goed over nagedacht. Hoe we een goede afspiegeling. Dus jonge mensen, wat oudere mensen, mannen, vrouwen, bekende en minder bekende, beroepen, vrijwilligers. Ja, dan kom je tot deze mooie afspiegeling.
15: Ik vind het prachtig.
16: Nou, ik vind het ook heel mooi geworden. Maar vooral door Iris. Dus het was ook niet dat iedereen automatisch ja zei.
15: Nee.
16: Want mensen vonden het ook heel spannend. Oh, echt? Ik? En dat vonden ze allemaal stuk voor stuk een enorme eer. Daarna was het heel erg spannend om op die foto te gaan. En vervolgens om het resultaat te zien. Als je mij vraagt. Het resultaat is fantastisch.
15: Ik hoop dat het net zo enthousiast wordt ontvangen als we hier meemaken.
16: Nou, dat hoop ik ook. Maar daar ben ik eigenlijk wel zeker van.
15: Ik denk dat je gelijk hebt.
16: Dankjewel, hè.
15: Okay. Lana Lemmers. Roy Dongen, je staat ook op de foto, hè?
17: Ja, inderdaad, ja.
15: Hoe is dat gegaan?
17: Ik werd op een gegeven moment gevraagd of ik mee wilde doen voor deze portretserie. En nou ja, ik zeg eigenlijk niet zo heel snel nee als er iets voor Zandvoort speelt. Dus ik dacht, nou, waarom niet? En daarnaast ben ik ook wel een beetje ijdel. Dus ik vond het ook wel weer fijn om gevraagd te worden.
15: Hoe is de reactie?
17: Heel positief. En het grappige is dat ik dus... Ik denk wel eens van, wie kijkt er nou precies naar die portretten? Of naar de portretten, maar gewoon naar de dingen die op de boulevard staan. Maar ik heb nu al iets van 6 berichtjes gekregen van mensen die zeiden... Je staat op de foto en blablabla. Foto's van mij op de foto. Dus ik, blijkbaar, op deze manier merk je ook hoeveel mensen er eigenlijk naar kijken.
15: Nou, je hebt 2 maanden, dus geniet ervan.
17: Dankjewel.
15: Okay. Ik zag jou als laatste, denk ik, op de foto staan.
18: Hey Ger,
15: hi.
18: Hallo.
15: Hi. Hilly Jansen. En je bent natuurlijk wel een hele belangrijke Zandvoortse dame geworden. Aangezien je zoveel doet voor Zandvoort.
18: Ik zat laatst nog te denken. In een afscheidsspeech van Bluis werd er gezegd van die zandsculpturen. Toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dus je vergeet af en toe wat je voor leuke dingen allemaal voor Zandvoort. Maar ik heb de focus op de leuke dingen.
15: En al heel lang, hè?
18: Ja. Ja.
15: Nou, leuk dat je op deze manier vast bent gelegd. En het is een hele mooie foto geworden.
18: Ja, een beetje ingetogen. Maar het was ook wel de sfeer. En je moet
15: toch wel vrolijk.
18: Zwart. En als je van dichtbij kijkt, het is helemaal niet zo serieus. Maar Iris is een fantastische fotograaf. Ja. Dus dat kan je haar wel overlaten, hoor.
2: Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.

0: Ja, dat was een dikke hit in, ja, in de 80e jaren. Ja, Joost Timp was dat. Dat was de zoon van Mies Bouwman.
1: Oh, yes, yeah.
0: En die, die zong dit. Bloem heette de band waar hij in zat.
1: Eén dag vliegen of niet?
0: Ja, het is wel één hit gehad, maar.
1: Ja.
0: Ja. En later is hij regisseur geworden.
1: Ja, ja. We gaan het over muziek hebben ook. Want
0: we hebben zeker over muziek
1: goed
0: hebben.
1: Is aan de lijn. Maxime Eikenaar. Klopt dat, Maxime?
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we moeten eigenlijk zeggen DJ Lady Mix. Daar ben je beter onder bekend tegenwoordig, hè?
2: Ja.
1: Ja, want je doet het al 20 jaar en dat ga je vieren.
2: Ja, klopt. Volgende week zaterdag.
1: Volgende week, hè? Ja, spannend hoor. Op het Gasthuisplein, hè? Ga je dat doen?
2: Ja, klopt. Met verschillende DJ's. En de kinderen van mijn DJ-school gaan hem openen.
1: Leuk.
2: Dus ja, heel veel zin in. Heel spannend vind ik het allemaal. Maar,
1: ja, want het wordt een soort festival ook, hè? Dat is wel leuk. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Of was er iemand anders die het idee had? Of jij?
2: Nou, ik zat vorig jaar met mijn man in Spanje. Op een terras. En toen was het eigenlijk van... ik zei, volgend jaar draai ik al 20 jaar. En toen zei ik eigenlijk als grapje van... Oh, leuk feestje.
1: Ja, feestje.
2: Nou ja, uiteindelijk feestje wordt nu een heel festival op 30 mei, ja.
0: Nog 7 dagen, 4 uur, 31 minuten en 14 seconden.
1: Ja.
2: Ja,
1: we hebben hier onze rekenmeester naast ons zitten. Dus.
0: Ja, dat staat op de site van de DJ.
1: Maar ben je een beetje nerveus, Maxime, of niet?
2: Ja.
1: Ja, toch wel?
2: Ik zeg wel eerlijk, ja, ik vind het wel spannend, ja.
1: Ja, het is natuurlijk... ik hoop dat er ook mensen op afkomen, want... Ja, die moeten eerst goed weer hebben. Dat ziet er wel redelijk uit. Graadje op 20... Barretje buiten, nou, dan kan er niks misgaan eigenlijk.
0: Eigenlijk
2: nee, ja, ik hoop het inderdaad dat er veel mensen komen. En inderdaad het weer. En als het goed is, zit het weer wel mee. Dus
1: ja,
2: laten we hopen dat het druk wordt ook.
1: Ja, ja, want er zijn barretjes, hè, uiteraard van het Wapen van Zandvoort. Maar ook, van...
2: Laura Hardy
1: inderdaad.
2: Café 4,
1: hè, ja, inderdaad.
2: Ja, klopt. Daar werk ik mee samen. En ik krijg heel veel hulp van Talent House.
1: Uh-huh.
2: Die begeleidt mij ook heel veel. En dan heb ik nog de rest van Zandvoort van sponsoren.
1: Ja,
2: leuk. Dus ja, echt heel gaaf. Dat is toch wel een droom die uitkomt, zeg maar.
0: Het is wel de hele avond. Het begint om 4 uur 's middags tot 12 uur 's nachts, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ik heb 29 leerlingen staan.
0: Oké. Okay.
2: Van 4 tot 7. En dan komen er meer artiesten. Mauro komt zingen. Ik heb...
1: DJ Mick zag ik staan.
2: Ja, DJ Mick en Barda, DJ Barda.
1: Ja, en je neef Ramonski nog?
2: Ja, Ramon komt ook. Ja, ja, mijn eigen neef inderdaad. Dus, en ik heb, heel leuk, ik heb een MC die mij begeleidt die avond.
1: Wat is dat, een MC?
2: Dat is iemand die, zeg maar, door de microfoon loopt te praten.
1: Oh, oké, okay. ja.
2: En die is helemaal overgekomen uit Bali. En ik heb een paar jaar geleden met hem in Amsterdam gewerkt. Dus die, die komt ook, die is ook in Nederland, ja.
1: Hey, we gaan even 20 jaar terug, maar hoe ben jij begonnen met DJ worden?
2: Toen de tijd was er een vriend van mij die wilde dat graag doen.
1: Uh-huh.
2: En nou ja, het was het toch net niet voor hem. En toen dacht ik eigenlijk van, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En hij mocht toen oefenen in de Fame. Dat zat toen in de Haltstraat.
1: Ja.
2: Dat was toen van Dave. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik eigenlijk zei van... kan jij mij het niet leren, Dave? Uh-huh. En toen kreeg ik eigenlijk de kans om steeds daar te oefenen... En toen was ik 14 en toen, mijn vader zag dat ik het zo leuk vond. En toen kreeg ik ook gelijk mijn eerste set op mijn 14e.
1: Leuk, van je vader Jaap.
2: Jaap
1: kennen we natuurlijk.
0: Ja, Jaap kennen we goed.
2: Ja, die is er helaas niet meer bij. Maar,
1: nee, 2016 al niet meer.
2: Tien jaar alweer.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Tien jaar is hij alweer overleden.
1: Maar hij ging altijd mee met jou naar het festival?
2: Ja, altijd. Vanaf het begin heeft hij... Ja, hij ging altijd met me mee op maandag zaterdag in Amsterdam. En zaten woensdags in Rotterdam. En
1: leuk, man.
2: Zaten we vrijdags in Noordwijk. Ja, hij ging altijd met me mee. Ja, dat is wel even een momentje. Ik denk,
1: ja, dat begrijp ik. Die
2: mis ik dan wel, zeg maar. Helemaal met zo'n feest. Dat had hij helemaal geweldig gevonden.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Maar jij had er meteen al een beetje feeling voor, het DJ zijn, of niet?
2: Blijkbaar wel.
1: Ja, nou ja, goed, jij werkt nu, nu veel met kinderen ook. En je ziet waarschijnlijk wel kinderen waarvan je denkt van... nou, die hebben het snel door of... dat kan wel wat worden, weet je wel. Ik bedoel, het is eigenlijk net als voetballen. Je hebt talent of je hebt het niet.
0: Ja.
2: Ja,
1: toch?
2: Klopt. Ik heb wel
1: zijn er
2: echt wel door hebben.
1: Komen de talenten eraan?
2: Ja, zeker. En die waren nu ook heel enthousiast van... juf, mag ik mijn eigen set voorbereiden?
1: Oh ja, leuk. Dus,
2: ja, die vinden het ook heel spannend. En aankomende zondag staan we bij de eerste editie van Zandvoort Alive... weer met de kindjes van de DJ-school.
1: Oh, leuk.
0: Vertel eens wat meer over de DJ-school, Beats at the Beach.
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: 4 jaar geleden ben ik hiermee begonnen.
0: Ja.
2: En toen begon ik met 10 leerlingen... En ik heb er nu bijna 32.
0: Zo.
2: Ja, dus ik leerde de kinderen eigenlijk de basis van het draaien. En ook wel gewoon belangrijk van de optredens die we natuurlijk doen. Mogen meerdere keren mogen we bij Zandvoort Alive staan bij de Formule 1. Nou, nu bij mijn eigen festival, maar ook elk jaar weer bij de IJsbaan. Uh-huh. Het is gewoon superleuk dat er zoveel mensen... de kinderen ook de kans geven om gewoon ook aan hun performance
1: te werken,
2: daarin te ontwikkelen.
1: Ja.
2: En ze zijn echt onwijs aan het groeien en vinden het vaak wel spannend. Maar ook ik heb nu laten zien van, kijk, het is mijn festival, maar ook ik ben nog steeds na 20 jaar vind ik het heel spannend.
0: Ja. Maar die lessen zijn voor alle leeftijden, hè? Niet alleen voor kinderen.
2: Ja, klopt, want ik heb ook volwassenen.
0: Ja?
1: Misschien is dat voor jou, Ger.
0: Ja, nou, ik heb het jaren gedaan.
1: Als je boven de 70 bent, mag je er al nog komen?
0: Ik heb het jaren gedaan. Ik was DJ bij de Marlboro Disco Show.
1: Oh, echt waar, ja?
0: Ja.
2: Oh, wat leuk.
0: En bij Popformule.
1: Nou, dan kun je Ger een keer uitnodigen.
2: Ja,
0: maar dat was een heel ander verhaal, hoor, toen vroeger.
1: Hoezo?
0: Nou, dan ging je platen draaien en dan zei je van...
1: Ja, nou ja, dat doet...
0: dames en heren, hartelijk welkom. Er is gestrooid, er mag gedanst worden.
1: Ja, maar goed, toen deden jullie het met platen waarschijnlijk.
0: Ja, met gewoon, er werden gewoon hits gedraaid allemaal.
1: Nee. En dat is niet meer dan Maxine.
2: Nee. Het is met USB'tjes.
0: Ja, maar het is ook
2: anders. USB staat alle muziek.
0: Ander soort muziek, hè? Wij draaiden echt de hits van dat moment.
1: Ja, maar daar kun je toch ook een DJ-versie van maken?
0: Ja, maar het was toch wel een ander.

0: Alle performance gaat doen met jouw eigen muziek. Tenminste, de muziek die jou aanspreekt. Hè? Je hebt een hele speciale set gemaakt, toch?
1: Ja, ik ben nu... Ik doe dat eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: Set voorbereiden, want ik kijk eigenlijk altijd wel gewoon naar het publiek.
0: Ja, ja.
1: Maar ja,
0: ja.
1: De meesten weten natuurlijk wel een beetje wat mij natuurlijk aanspreekt. En best wel ook het Spaanstalige, uh-huh, het Latin-achtige.
0: Uh-huh.
1: Maar ik heb nu ook gewoon wel, ook wel, zeg maar, mijn set zo gemaakt dat ik eigenlijk een beetje van alles mix. Dus ik ga echt wel een beetje van Latin naar wat hip-hop en dan weer terug naar wat Spaanstalige en dan ja toch ook wel house, want dat vind ik toch ook
0: wel lekker,
1: lekker knallen, ja.
0: Oké, okay, ja. Ja, want daar kan lekker op gedanst worden, hè, natuurlijk.
1: Ja.
2: En daar gaat het om.
0: En daar gaat het om, hè, in het leven.
2: Feest,
0: weten.
2: Feest.
0: Hey, hoe laat treed jij op ongeveer? Kun je al een tijd zeggen of...
1: Nou, ik sluit af.
0: Laat ik sluit af. In de loop van de avond, zullen we maar zeggen. Want uiteraard, het programma daarvoor is ook interessant genoeg om heen te gaan.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Zeker. Ja. En ik heb echt alle DJ's waar die er ook zijn, daar heb ik ook mee samengewerkt en samen meegedraaid.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: hun waren ook heel enthousiast toen ik ze vroeg. En ja, ze zijn superleuk.
0: Ja. Als jij nou terugkijkt, wat is je leukste optreden geweest, zeg maar? Of de optreden wat je het meest bij is gebleven? Was dat de eerste keer misschien? Of
1: voor 10.000 man? Hoe ik het nu vind, dat is net alsof ik mijn eerste optreden
0: heb. Ja? Ben je nog steeds nerveus voor?
1: Mensen zeggen, ja, maar waarom vind je het zo spannend? Zei ik, weet ik niet, ik vind het gewoon heel spannend.
0: Maar
1: ik heb dat nog nooit gedaan, zo'n festival. En,
0: goed, het draaien zelf, daar verandert niet zo heel veel aan, denk ik.
1: Nee.
0: Is zeg maar in die 20 jaar wel de manier van draaien veranderd? Ik bedoel...
1: De apparatuur wordt natuurlijk wel steeds beter.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ja, wel wat makkelijker, zeg maar. Ja. Maar ja, je moet wel... Kijk, tellen blijft, zeg ik altijd.
0: Ja.
2: En verandert de muziek ook? In de afgelopen 20 jaar?
1: Ja.
2: Ja, dat
1: ik
2: wel.
1: Ik denk het wel, eigenlijk, ja. Er zijn wel weer wat nieuwe stijltjes of dingetjes. Maar dat komt er eigenlijk al elk jaar wel bij, denk ik, vind ik.
2: Ja.
0: Heb jij bepaalde voorbeelden dat je zegt van nou, die is echt helemaal top? Hey, je hebt natuurlijk,
1: ik vind het heel lastig altijd, want ik vind eigenlijk alles gewoon heel leuk om te draaien. Uh-huh.
0: Ja.
2: Maar heb je ook voorbeelden van DJ's die jij denkt van nou, die zijn dus echt gek?
1: Ik keek vroeger wel heel erg op tegen Hardwell. DJ Hardwell vond ik echt wauw, zeg maar. Alle DJ's zijn gewoon goed.
0: Nou, je hebt natuurlijk in Nederland hele grote DJ's.
2: Dat kan je zeggen, ja.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
2: Nou, wereldwijd staat Nederland natuurlijk wel heel hoog.
1: Ja. Klopt.
2: Ja. En waar ligt dat aan, denk je?
0: Ze zijn gewoon
1: geen
0: goed.
1: Geen idee. Ja, nee? Ze zijn gewoon goed.
0: Ja. Nee, dat moet eigenlijk wel, goed.
2: Ja,
1: ik weet niet. Zo'n klein kikkerlandje heeft toch wel aardig talent in de muziek. In
2: zeker.
0: Nee, en ik hoorde dat jij tijdens de Grand Prix ook op het circuit gaat draaien. Klopt dat?
1: Nee, op het circuit niet. Dat is maar zo'n feest. Ja. Zou wel leuk zijn.
0: Zou wel leuk zijn, hè?
1: Als dan hoor ik dit graag.
0: Ja. Nou, we hadden net
1: Ik ben gezellig in het dorp.
0: Ja, okay, gezellig in het dorp. Ja, daar wordt hier net iemand van het circuit. We hadden het kunnen vragen natuurlijk, hè?
2: Ja, hadden we het kunnen vragen.
0: Ja, daarom. Ja, jammer. Ja, zonde eigenlijk.
1: Ja, mochten ze nog een DJ zoeken...
0: Dan kunnen ze jou al vertellen, hè? Hoe lang wil je nog doorgaan, Maxime, met dit werk? Want je hebt natuurlijk kinderen, één kind?
1: Ja.
0: Twee kinderen, ik weet niet precies.
1: Twee kinderen, ja. Ik vind de muziek ook heel leuk, hoor.
0: Nee, dat begrijp ik, ja. Maar jij wilt voorlopig nog wel...
1: heel lang.
0: Zolang je nog leuk vindt, dan ga je gewoon door, ja.
2: En dit is jouw werk, hè?
1: En ik ben onderwijsassistent op basisschool De Zeevonk.
0: Oké, wat goed.
2: Leuk.
1: Dus ik zit ook in het onderwijs, ja.
0: Ja, wat goed, man. Ja. Nou, je bent druk bezig dan, ja, inderdaad.
1: Ja, maar ik doe alles wat ik heel erg leuk vind.
0: Ja, dus dan moet je
1: allemaal niet werken, zeg maar.
0: Zouden meer mensen moeten doen, vind ik ook.
1: Ja.
0: Het gaat een groot feest worden volgende week.
2: Wij komen zeker langs.
0: Ja, wij komen zeker langs. Zeker weten.
1: Ja, ik wou net zeggen, jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom.
0: Ja, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Ja, jij hebt ook wat

0: het buurtfeest in Zandvoort Noord. Maar goed, vanaf uurtje 4 kan iedereen naar het centrum komen. Ja. Naar het Gasthuisplein. Hartstikke leuk.
1: Helemaal leuk.
0: Ja. Nee, we gaan er een leuk feest van maken, Maxime. En bedankt voor je tijd.
1: Heel veel succes.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: En heel veel succes. En we komen elkaar weer tegen.
2: Ja, gezellig. Ja. Ik zie jullie snel. Hartstikke bedankt.
0: Maxime, dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Fijn weekend.
1: Dank je wel. Bye bye.
2: Doei.
0: Dag.
2: Doeg.

0: Zo, dat was Yellow Brick Road iets korter. Want we krijgen Carina met een item over... ze was in het museum. En in het museum, ja, daar gebeurt natuurlijk wel het een en ander.
1: Kloppende hart van het festival Vloed.
0: Ja, het Vloedfestival. Daar ging het uiteindelijk om.
1: Ja, natuurlijk.
0: En
1: ja.
0: Daar heeft ze een verslag gemaakt. Nou, we gaan luisteren.
1: Gaan we naar luisteren. Leuk.
2: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.
3: Goedemorgen Zandvoort. Ik ben nu in het Zandvoorts Museum. We weten allemaal dat er driedaagse cultuurfestival gaande is. En vanuit Zandvoorts Museum wordt er ook wat georganiseerd voor dit prachtige festival Vloed. Wat hebben jullie te bieden eigenlijk deze dagen?
4: We hebben een rondleiding met Arie Koper. Gaat door het dorp heen met alle... Ja, vermeldingswaardige onderdelen hier in het dorp.
3: En deze is al geweest?
4: Vandaag hadden we 11 man ongeveer, ja.
3: Wat klopt. Leuk.
4: Ja, heel leuk. We hebben ook een kinderspeurtocht... via Vloed-website te bemachtigen is.
3: Is daar animo voor?
4: Ja, we hebben bijna 20 man.
3: Oh.
4: Zeker gehad vandaag. Dus best druk, ondanks het weer.
3: En is het dan ook nog zo dat de mensen dan ook even het museum ingaan?
4: Een aantal wel, niet allemaal uiteraard. Het ligt er een beetje aan. Kinderen hebben niet zo'n lange spanningsboog. Maar we hebben ook leuke spelletjes liggen en andere dingen om zich te vermaken. Tekeningen enzovoort. Dus dat is wel gebeurd ook.
3: En met dit weer, want Vloed is dit keer nieuw voor Zandvoort. Een heel nieuw, prachtig festival met binnen- en buitenactiviteiten. En ja, het weer rond Hemelvaart is nu niet zo super. Maar we hebben net alweer een regenbuitje achter de rug. Maar dat houdt mensen hopelijk dan toch niet tegen. Maar gelukkig hebben jullie hier een mooi restaurant waar iedereen even lekker op kan warmen.
4: Zeker. Iedereen is welkom hier. We hebben zo muziek. Iedereen kan daar even komen kijken. En ja, voor de rest, ook het museum is dan wel gesloten zo.
3: Ja.
4: Maar morgen weer gewoon open.
3: Ja.
4: Dus
3: ja. En morgen is dus eigenlijk vandaag. Want het wordt vandaag uitgezonden. Maar dus gisteravond tussen 5 en 7 is er dan een optreden van 3 jonge talenten. Superleuk dat dat in het museum kan.
4: Ja, nou, ze zijn welkom uiteraard. Wij proberen ook zoveel mogelijk leuke dingen te organiseren. En Vloed is een leuk initiatief. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dus iedereen is welkom om te komen kijken. Hopelijk werkt het weer morgen weer meer mee.
3: Ja, nou, daar gaan we gewoon voor. Dankjewel. Dankjewel. Nou, hier bij de balie van het Zandvoorts Museum staat nu een gezin. En zij zijn hier, neem ik aan, vanwege Vloed. Klopt dat?
5: Ja, dat klopt zeker, ja.
3: Ja? Hoe hebben jullie er iets over gehoord van Vloed?
5: Ik had op de website kidsproof.nl, daar kwamen jullie voorbij. Of kwam dit voorbij.
3: Ja, kijk eens. En toen dacht je van nou, dat is wel leuk. Even een buitenactiviteit.
5: Ja, nou meestal. Ik vind dat wel leuk om iets op te zoeken wat we dan normaal niet doen. En dan weer wat anders. En de speurtocht is eigenlijk altijd wel goed. Ja.
3: De speurtocht, daar gaan jullie voor. Wat is het voor speurtocht? Het heeft een titel, zie ik. Hoe heet het?
6: Rijn, het witte duikkonijn.
3: Oeh, ga je de duin in, denk je?
6: Weet ik niet. Denk het niet.
3: Nee. Misschien, ja, jullie hebben het misschien nog niet eens kunnen kijken in het boekje, maar het is wel echt een dik boekje. Dus ik ben benieuwd hoeveel kilometers jullie moeten gaan lopen. Wat verwacht je? Wat verwacht je van deze speurtocht?
6: 3 kilometer.
3: Oh, dat heb je al gezien?
6: Nee.
3: Oh, je schat het.
5: Gokje, ja.
3: Dat is een gok. En wat hoop je te gaan zien?
6: Auto's.
3: Auto's? Oh, dan moet je dus even helemaal richting circuit.
6: Ja.
3: Nou, dat is best wel een stukje. Maar dat is inderdaad rond de 3 kilometer. Maar dat weet ik niet of dat zo gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Maar jullie hebben er zin in, ondanks dat het nu een beetje niet zo heel mooi weer is?
6: Ja.
3: Ja? Goed zo. En als je dan weer terugkomt, dan is hier nog muziek. En dan heb je het ook meteen lekker warm.
6: Ja.
3: Dus ik wens jullie heel veel plezier.
6: Oké.
5: Dankjewel. Heel erg bedankt.
3: Ja, geniet ervan. Ik ga even naar de artiesten. Want ja, er is gisteravond dus een jong talent optreden geweest. En ik sta hier naast Ayla. Ayla, jij bent een van de jonge artiesten, jonge talenten. Wat ga jij doen? Ja, je bent hartstikke jong. Wat ga je doen?
7: Ik ga een paar liedjes zingen die ik zelf heb geschreven. Met eenvoudige gitaar. Maar Ook een met Shruti Box, een bijzonder India's instrument.
3: Sorry, een Shruti Box?
7: Ja, niet veel mensen kennen het, een Shruti Box. En meestal is dat één toon die hij geeft, maar ik maak er een klein melodietje mee. En dan ga ik ook nog Gracias a la Vida zingen van Mercedes Sosa. Met gitarist Jorge, uit Cuba.
3: Maar hij is er nog niet, maar we wachten op hem. Ja, hij zit in de bus. Nou, dat is fijn. De bushalte is aan de overkant, dus we gaan hem zien. Op de achtergrond hoor je nu soundchecken. Heb jij al gesoundcheckt?
7: Ja, ik had gesoundcheckt, maar ik vind dat altijd wel spannend. Mm-hmm. Want ja, je hoort jezelf zo anders dan gewoon direct met niks versterkt. Dus het is spannend, maar het ging goed, denk ik.
3: Nou, ik heb het gehoord en het klonk ontzettend mooi. Geraldo, kom je ook luisteren?
8: Ik kom toevalligerwijs u bidden en ik ga ook luisteren.
7: Goed, dan moet je.
8: Want ik moet het museum afsluiten.
3: Dus... Ik wou net zeggen, hoe kun jij nou toevalligerwijs het museum inlopen? Ja, je woont hier zowat.
8: Ja, ongeveer wel, hè? Ja. Maar dat geeft niet. Dat moet ook gebeuren. En dan krijg je de prachtige muziek bij. En dat nummer van jou, Gracias a la Vida, van John Baez, is ook een hele mooie uitvoering.
7: Ja.
3: Dus daar blijf je op wachten, hè?
8: Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Ze gaat ook nog meerdere talen zingen.
8: Ga jij ook zingen?
3: Nou, ik kan wel wat zingen, maar ik heb me niet opgegeven voor deze talentenshow.
8: Maar jij bent toch spontaan?
3: Ik kan altijd spontaan wat zingen.
7: Carina.
3: Onder de douche.
7: Ja. Nee, onze achtergrondkoortje kun je doen.
3: Oh, ik wil wel een achtergrondkoor zijn, ja. Ik ga eens even naar de volgende artiesten. En Amy Kuiper is nu aan het soundchecken. Zij gaat en op het keyboard, zie ik, en op gitaar. En ze zit ook nog eens midden in haar eindexamen. Ze is 17 jaar. En dan hebben we nog Sana, ook 17 jaar. Dus zij zit daarachter een beetje in spanning af te wachten hoe het zal zijn. Maar ik hoorde al dat ze met heel veel plezier al eventjes net haar eerste liedjes heeft uitgeprobeerd. Dus we gaan deze twee artiesten ook nog eventjes spreken zometeen. Wel leuk, Geraldo, dat het museum nu gewoon een soort muziekstudio is.
8: Het is gewoon een ontmoetingsplaats voor heel Zandvoort. Zo moet het ook zijn.
3: Zo moet het zijn.
8: Ja, dus het is eigenlijk, mag je eigenlijk niet zeggen, een soort tweede krocht, hè?
3: Oeh.
8: Nee, skip dat maar.
3: Nou, je mag trots zijn op waar je werkt, hoor.
8: Ja, tuurlijk.
3: Daarom. Ja. Nou, bedankt. Ja. Nou, Sana, daar zit je weer. Je hebt al best wel een aantal keren mogen zingen, hè? En dit keer dus bij Alt FM in het Zandvoorts Museum. We hebben nog geen publiek. Het duurt nog 13 minuten voordat de massa's mensen gaan komen. Nou, ik hoop natuurlijk dat er mensen gaan komen, maar het wordt ook opgenomen. Dus mensen kunnen het altijd terugzien. Wat heb jij voorbereid?
9: Ik heb hele mooie liedjes voorbereid. Ik heb me lekker ingezongen in mooie, gevoelige liedjes. En ik hoop dat ik mensen weer een fijne avond geef met veel gevoel. En lekker genieten, ja.
3: Je hebt net gesoundcheckt. Hoe ging dat? Was het oké voor jou?
9: Ja, absoluut. Het ging echt goed. Ik voel me goed. Ik heb geen spanning. Het is echt, ik heb er zin in.
3: Nou,
9: ja.
3: Kijk eens. Heb je zelf al iets van Vloed gedaan van dit cultureel festival? Of is dit voor jou nu het eerste ding die je doet voor Vloed?
9: Ja, dit is voor mij helemaal nieuw. Maar ik sta voor alles open. Ik heb er echt zin in. En wie weet wat er op mijn pad komt. Ja. Kijk,
3: heel goed. Met een open vizier ben jij hier.
9: Ja.
3: Super. En dan hebben we nog Amy Kuiper. Ik zei net, zit midden in het eindexamen.
10: Zeker.
3: Ben je nou niet ondertussen deelt met wiskunde bezig?
10: Nee, wiskunde heb ik helaas al gehad.
3: Helaas?
10: Ja, ging niet zo lekker. Maar nu hard voor scheikunde aan het leren.
3: Ja. Oh ja.
10: Ja.
3: Nou, scheikunde kun je mij niks vragen. Daar weet ik niks van. Nee. Maar zang wel. En het klonk hartstikke mooi. We hoorden je net op de achtergrond. Hoe vaak moet jij oefenen per week? Op de gitaar en keyboard en zang?
10: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om muziek te maken. Dus ik doe het eigenlijk wel elke dag.
3: Oké. Okay.
10: Ja, want het is gewoon fijn. Even een uitlaatklep. En het is gewoon leuk.
3: Ja, en je bent nog steeds verbonden aan New Wave, de muziekschool, toch?
10: Jazeker. Daar speel ik nu al 8 jaar piano van Paul. Krijg ik dat?
3: Ja?
10: Ja, het is nog steeds hartstikke leuk. Ik leer nog steeds hartstikke veel.
3: En je hebt een gitaar geleend van Paul?
10: Jazeker.
3: Want is die van jou niet goed dan?
10: Jawel, maar deze is beter. En die heeft microfoontjes erin en die kan je inpluggen. Dus dat is sowieso makkelijker.
3: Kijk, goed zo. Nou, we gaan het zien. We hebben er zin in.

0: sta je bij Leontien en Jacques. En zij hebben gisteren ook een leuk programma gevolgd van Vloed. Kun je even vertellen wat je hebt gedaan en hoe je het vond?
1: Nou, ik ging heel onbevangen de natuur natuurlijk. In de krocht begon het. En er was een hele moeilijke variété echt. Van een dame die kon balanceren op flessen en stoelen.
0: Heel knap.
2: Ja, wij proberen het nu ook thuis, althans ik.
1: Ja, ze moet eerst nog 4 flessen leeg drinken, dat wel.
0: Zie je wat een beïnvloeding, vloedding.
1: En het was heel moeilijk. Ik denk als ik een jaar train het nog niet kan. En daarna gingen we wandelend door het dorp naar de reddingsbrigade.
0: Je wist gewoon, volgende act is bij de reddingsbrigade. Dus, of ging je echt met de groep? Je wist het niet.
1: We werden begeleid door mensen van de organisatie in Hesjes. En zelfs verkeerregelaars hadden ze ingehuurd. Want we moesten een weg oversteken. En daar was een...
2: op je oude dag.
1: Ja, op mijn oude dag. En daar was een klein bandje van 4 mensen. 3 dames en 1 heer. Op de gitaar en op de bas. En op een orgeltje. En die zongen hele leuke dingen. Onder begeleiding van beelden van de reddingsbrigade. Landelijk. Ja.
2: En, bijzonder was ook de akoestiek daar. Die was heel erg mooi. Maar ook waren hele jonge mensen ook, hè, die daar speelden. Volgens mij van Vlieland of zo. Ik weet eigenlijk niet meer precies. Maar met eigen nummers ook. En dat was heel, heel erg mooi. Echt heel bijzonder.
0: En wat was het derde?
1: Het derde was een eerste voordracht over de reddingen ter zee. Van een meneer die vertelde over een reddingsactie van een reddingsboot in 1905. Dat een Engelse boot die was gestrand voor de kust. En dat ze eerst werden weggestuurd, want ze hoopten dat sleepboten ze weg konden varen. Maar toen die niet lukte, zijn ze midden in de nacht om 5:00 s'nachts met een roeiboot, in die tijd was de reddingsbrigade, zijn ze in de hoge storm er naartoe gevaren en hebben 37 mensen gered en een kat.
0: En een klokje, geloof ik. Ze hebben nog iets uitgehaald.
1: Nee, wat ik weet is een klok, maar een kat. Een kat.
0: Wat doet die kat nou daar op die boot?
1: Dat weet ik veel. Iedereen ratten vangen. Die hebben ze aan land gekregen. En daarna kregen we een heel mooi ballet op muziek van Nina Hagen. Waarin de zee de hoofdrol speelde. Want het heet tenslotte Vloed. En het was een hele mooie slow song van haar. Zeker als operazangeres. En daarna kwam er nog een heel mooi... toen zong een meneer Lamère van Trenet. In het Frans. En daarna kregen we nog een balletvoorstelling, geloof ik.
0: Dus heel uitgebreid.
1: Per sessie wel 25 minuten, denk ik.
2: Ja, gewoon 1,5 uur bij elkaar of zoiets.
0: En als het nou volgend jaar weer is, zijn jullie dan meteen als je het weer ziet staan, net als Zandvoort Art, dat je denkt, daar ga ik echt voor intekenen.
1: Er was ook nog een hele leuke geste van de organisatie. Want als je naar binnen ging, kreeg je €5 vrij te besteden op wereldse smaken. Je kreeg een tegoedbon in feite, zo'n creditcard-achtig ding.
2: Ja, die moeten we eigenlijk nog verzilveren, dus we hebben haast nu.
0: Dus jullie gaan daar naartoe? Nou, ik ook.
2: We zijn gisteren geweest. En maar als het volgend jaar weer een vloed is, en ze komen nog 2 jaar, hè, want het zou 3 keer doen, dan gaan we zeker weer, want het niveau van deze avondwandeling was echt heel goed. Heel mooi cabaret, theater, noem je dat, kleinkunst.
1: Visueel.
2: Ja, hebben we gezien.
0: Maar wel geweldig als ik dit hoor, dat er dus echt wel niveau is.
2: En het was ook best goed bezocht.
0: Dat wou ik ook vragen.
2: Ja. Het was,
1: zaten zo'n 60 man, denk ik. 50.
2: Ja, zeker, ja.
0: Sorry? Dus het is nog lang geen app?
2: Nee.
1: We krijgen steeds naar de voeten. Ja.
0: Het blijft vloed. Ja. Nou, lekker naar de wereldse smaken. En waar verheug je het meest op bij de wereldse smaken? Want dat is natuurlijk niet helemaal nieuw.
1: Nee, het is niet nieuw. Natuurlijk, als je in het dorp op wereldse smaken is, een heleboel leuke bekenden te zien.
0: Ja, dat is het ook.
1: En de wijnbar.
0: De wijnbar, ik hoor het al. Nou, super. Leuk dat ik jullie even mag spreken. Dank jullie wel. En veel plezier.
1: Dank je.
3: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM. Ja,
4: het was een mooi verslag van Carina Overvloed.
5: Ja, maar dat kan ze wel. Ze zit nu weer in het buitenland. Ze zit weer in Frankrijk.
4: Ja,
5: dus het is wel een globetrottertje.
4: Bezig bijtje, zeker weten.
5: Ja.
4: En jij was naar Boudewijn de Groot geweest?
5: Boudewijn de Groot met Jaap...
4: In de kerk? Ja. Heeft hij nog gezongen ook, of niet? Nee,
5: hij heeft niet gezongen. Jaap Stork
4: inderdaad. Ja.
5: Die heeft nummers gespeeld, maar zeg maar in de...
4: Klassieke sfeer. Getrokken,
5: De ene van Mozart en de andere van...
4: En daar vertelde Boudewijn de Groot
5: En daar vertelde Boudewijn de Groot hoe dat nummer tot stand was gekomen.
4: Was het een leuke...
5: Erg leuk. En ja, die Boudewijn de Groot vind ik een fenomeen.
4: Ja, geweldig artiest, zeker weten.
5: Fenomeen.
4: Ja, zeker weten.
5: Ja, het is wel grappig dat hij bij ons in de buurt woont.
4: Ja, leuk.
5: En natuurlijk in zijn jeugd heel veel in Zandvoort geweest. Hij zong wel... Nou, meer. Hij noemde het nummer De Noordzee.
4: Ja.
5: Ik weet niet of je dat kent.
4: Ja, ja, ja.
5: Van hem. Maar zo snel.
4: Ja.
5: Met die hele lange tekst. Deed hij zeg maar het eerste couplet.
4: Oké.
5: Okay. Ja. Was wel bijzonder.
4: Dat was op zondag. Hè. Ik was die dag ervoor. Was ik bij het voetballen. Ben ik even het voetbal bezig kijken.
5: Ja.
4: En ik ben SV Zandvoort. Want die speelden een belangrijke wedstrijd hoor. Want ze moesten zich te winnen om te handhaven.
5: Okay.
4: En dan moesten nog andere ploeg verliezen. Dus ze wonnen met 5-1. Dat was heel leuk. En wie afscheid nam was de 48-jarige Milan Berk-Belenkamp. Ja. 48 jaar.
5: Och jeetje.
4: Speelde nog steeds in het eerste.
5: Wat goed.
4: Maar een van de betere. Absoluut.
5: Ik wil toch wel even stilstaan bij het overlijden van Rens.
4: Ja, Rens Al.
5: Rens Al en Rens de Bloemenman.
4: Ja.
5: Helaas is hij niet meer onder ons. Een fijne dag verder.
4: Ja. En we wensen iedereen een fijn weekend. Geniet van de zon.
6: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ZFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En er komen nu natuurlijk weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg Henk Elsink met Ben geboren in april. Ook Don Mercedes komt eraan met die gezellige plaat Rocky. Maar eerst een dame die bij het Fenomenaal Radioorkest speelde. Opgetreden heeft, mee samen heeft opgetreden moet ik zeggen. En in 1942 trad ze op in het Concertgebouw. En heeft ze ook opgetreden in Carré, in Amsterdam natuurlijk. Ze nam vooral het Zuid-Amerikaanse en Spaanse, maar ook soms ook Nederlands repertoire voor haar rekening. Haar naam paste ze toen aan naar een keeper van het Spaanse nationaal voetbalelftal uit die tijd. En we hebben het over Maria Zamora, Nederlandse zangeres. Dat is haar artiestennaam en ze is geboren als Marietje Jansen. Geboren op 8 mei 1923 en overleden in Purmerend op 9 november 1996... Ze komt uit de Amsterdamse Jordaan, of daar kwam ze vandaan. En ze was vooral succesvol in de jaren 50 met haar Zuid-Amerikaanse repertoire. En u hoort er nu met die vrolijke plaat Pepita de Mallorca. Luistert u maar.

film. Ik hoor mezelf al zeggen, hier is Parel Willem. En ik voel me steeds beroemd, maar je sjoegen dat is lauw. En dat alles doe ik voor jou. Waarom zeg je nu niets? Ik heb toch dromen bij de vleet? Of moet je juist een Rolls Royce? Of weet ik hoe dat heet? Oh, had ik

uit de badplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Want zonder hem hebben we niet allemaal van deze mooie muziek. Ik heb genoeg thuis liggen, maar zoveel als Cor Draaier heeft, dat is gewoon ongelooflijk. Die heeft echt, noem het jaartal op, en hij heeft muziek, of het nou Engels is of Nederlands, hij heeft het allemaal. De volgende artiest is Wim Sonneveld, kent u allemaal. Veel gedraaide platen in dit programma. En dat doet hij samen met een andere artiest die heel vaak op dit, in dit programma voorbij komt. Leen Jongewaard. En samen zingen ze In een rijtuigje. Luister.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: wedding day.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

En dat was de zangeres zonder naam, met Jaloezie. En daarvoor Nico Haak met Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. Nou, waarschijnlijk heeft u die niet meer. Alhoewel, sommige mensen die ik wel zie in het verpleeghuis, die zijn best wel heel erg bewegelijk. Dus misschien u ook wel. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. De volgende artiest is geboren als Ronald Edwin Tober. Geboren in Bussum op 21 april 1945 is een Nederlandse zanger. En toen hij 3 jaar oud was, emigreerde hij met zijn ouders naar de VS en vestigde zich in Albany. Albany, moet ik zeggen, zoals het zo mooi heet. En dat is de hoofdstad van de staat New York. En hij ging naar school, naar onder andere de West Alabama School en de Colony Central High School. Zo moeilijke woorden. En hij bleek ook over zangtalent te beschikken. En hij trad op in 2 musicals. In de rol van Tony in de musical The Boyfriend en als Billy Jester in The Little Mary Sunshine. En op 29 september 1960, tijdens een campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Kennedy versus Nixon, werd hij door senator Hamilton Stralton van de staat New York gevraagd om voor de senator John F. Kennedy te zingen. En tevens vroeg congreslid Dean Parker Taylor aan Tober of hij voor Nixon wilde zingen op 30 september 1960. En dus zong die voor beide. U hoort hem.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hij

van Weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Piet, Adelle en Leen hoorde u met Het zal je kind maar wezen. En daarvoor hoorde u Gert Timmerman met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En we gaan door met de formatie die heel veel liedjes hebben gemaakt. Het is een radioorkest. En onder andere in 1950 hadden ze het Ding. Was de Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. En naar de speeltuin hebben ze ook aan meegewerkt in 1951. Dat werd toen gezongen door de 7-jarige Helentje van Capelle. En natuurlijk het kinderkoren Karkieten. En High Noon, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, 1952. Nederlands, maar Engelstalige versie gezongen door Joop de Knecht. En u hoort ze nu, ik heb het over een orkest zonder naam. Met de zuiderwind waait.

ene vrije avond in de week willen we houden. Dat is toch het goed recht, zo zeggen wij van iedere man. Maar schoonmama beweert, wij horen 's avonds bij de vrouwen. Als mannen samen op

0: Zo tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droef gelaat en we gaan nog niet naar huis. Op onze weg...
1: En dat waren de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En daarvoor Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Een dame die hier in Zandvoort in de Watertoren, toen we daar nog lang geleden zaten, een programma presenteerde. En waar ik bij de techniek deed, toen was ik nog echt een heel jong snotneusje. Nou ja, jong, vergeleken met nu wel. We hebben het over Ria Valk. Geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze was natuurlijk bekend van Zeg Eens A. En ze schildert figuratieve kunst. En u hoort er nu Ria Valk met Hou Je Echt Nog Van Mij, Rocking Billy.

blijft de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik wens u zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. Nog een hele fijne zondag en zaterdag. Volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En wij zijn er uiteraard volgende week zondag weer. Tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Boudewijn de Groot met het Land van Maas.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.
3: Beste reizigers, het volgende station is Zandvoort aan Zee. Dit is de eindbestemming van deze trein. Station Zandvoort aan Zee.

0: Aan het begin van dit programma gingen we terug naar 1986 met Lime en de Unexpected Lovers. Lekkere Italo-achtige klanken. En dat past ook heel goed bij het zonnige weer van vandaag. Goedemiddag Richard.
1: Hey Rob.
0: Hey, goeie... fijn dat je weer tegenover mij zit.
1: Wat vind je van het weer wat ik heb meegenomen?
0: Nou, helemaal perfect. Goed, jij mag vaker komen. Ja, ja, geweldig. Nee, lekker. Zonnige Zandvoort. Heel veel toeristen ook, hè? Pinksterweekend.
1: Heel druk, hè?
0: Heel druk. We hebben de Spartan race uiteraard met diverse obstakels door het hele dorp. En op het Badhuisplein. En ja, we hebben ook nog een tentoonstelling op het Badhuisplein en de boulevard. En we hebben natuurlijk ook de DTM.
1: Ja, precies.
0: Dus een druk Pinksterweekend.
1: En gisteren stond het de wind noord. Dus Zandvoort kon goed meegenieten van de DTM.
0: Ze waren goed te horen. Ja. Lekker. Zeker. Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: Ja, we beginnen natuurlijk weer met Zandvoort nieuws. Nou is er niet heel veel nieuws, dus we doen ook nog even wat van de evenementen. We hebben een weerbericht om 14:30. Nou ja, kan je nu al vertellen dat het heel goed is. Dat zal je niet verbazen natuurlijk. En we gaan weer voetballen. De laatste wedstrijd van het jaar, van het seizoen. En dat is tegen Muiden. Maar nou, spoiler. We kunnen al niet meer degraderen. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken.
0: Zo is het.
1: En we hebben dan een interview van Ger Loogman bij de opening van op de boulevard van de foto's die daar zijn tentoongesteld. Dan hebben we tweede uur nog de evenementenagenda. Nou, we hebben heel veel evenementen, dus we moeten even kijken hoe ver we komen. En dan 15:45 komt Benno, mede-presentator. Die heeft volgende week een uitzending over de open dag, hè, jullie samen.
0: Ja, van de hulpdiensten.
1: Ja.
0: Brandweer, reddingsbrigade.
1: Ja.
0: Ja, open huizen daar. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren en wat ze gaan doen voor ons.
1: Ja, ja, dus die komt even vertellen erover. Ja, voor de rest natuurlijk Pit Report met Lendl, dier van de week.
0: Heb je al gekeken naar Canada? Naar de eerste vrije training?
1: Ik heb wel gehoord dat ze een marmot aan
0: een marmot, ja. Nou, het kost je wel een auto, maar ja. Ja, en hij leeft ook niet meer, hè, geloof ik, dat beest.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Dat was Albon die er tegenaan reed. Oh, jongen.
1: Stel dat hij 300 kilometer rijdt, ja, dan blijft het natuurlijk alleen maar gehakt over.
0: Zeker. Maar Sir Williams was ook verre van heel.
1: Ja, dan heb je toch weer zo 1, 2 miljoen schade.
0: Ja,
1: even door
0: daarom. Nou, leuk beestje.
1: Ja. Nou, dat is vaker, hè, dat die beestjes over het circuit lopen.
0: Ja, vooral daar in Canada.
1: Ja, ja. En voor Max viel het natuurlijk heel erg tegen, hè? De kwalificatie voor de sprintrace.
0: Nou, hij heeft het toch wel redelijk gedaan, hoor.
1: Nou, zevende.
0: Jawel, jawel, nou ja.
1: Als je toch ziet hoe dat vorige keren ging, de laatste wedstrijd ging eigenlijk wel een stuk beter. Dus,
0: we vragen het aan Rendel hoe hij dat ziet.
1: Ja, ja.
0: Dus, nou, wordt een leuke uitzending. Dankjewel voor het overzicht. En lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio, hè. Al 36 jaar bij je in de ether. En uiteraard ook op internet op zfm-live.nl.

0: kan je wel overlaten aan mij, de muziek uit de jaren 80, Richard.
1: Ja, dacht ik wel.
0: Ja, daar droom ik s'nachts ook van, weet je wel. Dan denk ik, ik moet er weer eentje opzetten. Gewoon geweldige muziek, lekker.
1: In welk jaar was jij, een jaar of 17?
0: Ja, dat was 1985, 86.
1: Ja, dat,
0: vandaar,
1: want ja. Dat is dan je hoogtepunt, hè?
0: Ja, dat,
1: dan,
0: nee, dat klopt ook.
1: Dat neem je ook je hele leven mee.
0: Het is allemaal uit die periode, ja, dus ja, ja. Zeker weten. En bij jou, welk jaar moet ik draaien voor jou?
1: 75, 76.
0: Oh, oké. Okay,
1: ik zit er net 10 jaar voor.
0: Ik heb wel een plaat uit 75. Dus die
1: maar
0: straks ook,
1: ik moet wel zeggen dat ik vooral de muziek die daarvoor werd gemaakt, dus zeg maar tussen 68 en 75, daar ben ik vooral een fan van. En wat er in 75 zelf kwam, dat werd dan wat minder. Dus zoals, ja, noem ze maar Deep Purple, Pink Floyd, al die nummers die daarvoor waren. Dat, ja, maar ik vond het ook objectief gezien super goede muziek. Maar dat zou je ongetwijfeld van 85 ook vinden.
0: Ja, zeker. Toen maakten ze echte muziek. Ja, zo is het. Hé, hey, wat er ook gebeurt in Zandvoort, daar houden de luisteraars van op de hoogte.
1: Yeah.
0: En deze week is het een beetje een rustige week. Meestal zeker. Is dat wel gunstig, hè? Als er niet te veel narigheid en vreemde dingen
1: zijn
0: gebeuren.
1: Zijn geen hersens ingeslagen of zo?
0: Gelukkig, gelukkig. Nee. Wat heb je voor een bericht voor ons?
1: Nou, er is wel een soap gaande in Zandvoort. Weet je dan wat ik bedoel?
0: Geen enkel idee.
1: Krocht.
0: Oh ja, de geluidsisolatie. Ja. Ruim 4 ton toch? Ja, wat er aan besteed wordt.
1: Ja, de gemeenteraad gaat waarschijnlijk akkoord met een krediet van 4 ton... om geluidswerende maatregelen te treffen in het theatergebouw De Krocht. Dat bleek na een discussie van ruim 2 uur in de commissievergadering van dinsdag. Op 2 juni, tijdens de raadsvergadering, wordt erover gestemd. Maar alle partijen zagen wel in dat er nauwelijks aan is te ontkomen. Het parochiebestuur was van mening dat de gemeente tijdens de verbouwing te weinig maatregelen heeft getroffen om overlast te voorkomen. En dat komt omdat de woning van pastoor Putter grenst direct aan de theaterzaal. Nou, de rechter veroordeelde de gemeente na een kort geding van 23 april om aan de geluidsnormen te voldoen. Ja, dan denk ik, Rob, dat zal gelijk naar de rechter stappen. Dat vind ik zo apart, dat je er niet gewoon samen uitkomt, hè?
0: Ja, nou ja, misschien is het wel geprobeerd.
1: Ja, ja.
0: Dat weet je niet natuurlijk.
1: Ja. Dus. Nou, de gemeente wil nu een geluidswand van 20 centimeter plaatsen. In de commissie werd vooral de hele gang van zaken rond de verbouwing gehekeld. Alle partijen hadden er wel een ongezouten mening over. Jong Zandvoort noemde het zelfs een drama. De VVD somt nog even de kosten op. Eerst zou de verbouwing mogelijk zijn voor 1,1 miljoen. Daar kwam al snel 1,2 miljoen bij. Daarna nog eens een keer 6 ton. En nu nog een keer 4 ton.
0: Jo, zo, wat een bedragen.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, maar je ziet het heel veel, hè, met bouwprojecten. Dat het zo enorm uitloopt met de kosten.
1: Hoor ik nooit ooit. Dat het gebeurt. Tweede Kamer? Nee.
0: Nee, ook niet, hè? Nee.
1: Gaat 8 keer of 10 keer over de kop?
0: Ja, zoiets.
1: Het was 500 miljoen. Ja. En nu zit het op 4 miljard of zo. Ik weet niet meer
0: zo
1: goed.
0: Ja, maar zo krijg je een opdracht binnen natuurlijk. Van nou, ik doe het voor 500 miljoen.
1: En weet je wat die droogkloten dan doodleuk zeggen? Ja, zo werkt het nou helemaal. Je probeert dan een opdracht binnen te halen voor weinig geld. Je weet dat het niet kan. En dan vervolgens, als we dan om zijn, dan ga je er elke keer meer werk aan rekenen.
0: Ik vind het wel heel raar. Dan moet je het doen ook voor dat bedrag.
1: Ja.
0: Als je het zegt, moet je het doen ook, hè, toch?
1: Ja, precies.
0: Zeker weten. Nou ja, straks gaan we meer informatie in het weer met je doornemen natuurlijk. Ik dacht dat je maar één berichtje had. En dan komen we daar weer verder op terug hier.

0: Ja, we gingen terug naar 1976. We hadden het er net over, nou, Richard.
1: Klopt, ik wil je hartelijk bedanken.
0: Ja, graag gedaan. Lekkere zomersingle van de Floaters.
2: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: En we gaan naar het weerbericht van Rico Schreuder. Hoe ziet dat eruit?
1: Vandaag schijnt de zon en het wordt zomers warm met temperaturen die oplopen tot 28 tot 29 graden. Er staat maar weinig wind, maar op de stranden steekt vanmiddag wel een zeewind op, waardoor het afkoelt. Tijdens de Pinksterdagen is het opnieuw droog, zonnig en zomers warm met 26 tot 28 graden. Pinkstermaandag is het met 28 tot 29 graden weer wat warmer. Na Pinkster is het dinsdag nog zomers warm met ongeveer 27 graden. Vanaf woensdag is het tijdelijk minder warm met woensdag 20 en donderdag 21 graden. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur weer op en in het volgend weekend is het 24 tot 25 graden. Het blijft erbij droog en er zijn flinke perioden met zon.
0: Nou, dat klinkt heel erg goed.
1: Zeker, hè?
0: Lekker genieten van de zon hier in Zandvoort.
1: Ik zou
0: en uiteraard ook met dit Pinksterweekend. Ja, dat kan gewoon niet meer stuk. Records worden alweer verbroken, hoorde ik van het KNMI. Dus ja, warmterecords en dergelijke, daar zijn ze tegenwoordig heel veel mee bezig. En ja, dat gaat allemaal in één keer in het rood. Dus ja, alleen maar lekker voor ons, toch?
1: Ja, ik ben er niet blij mee, maar oké.
0: Oké, want?
1: Nou ja, de achterliggende reden is natuurlijk dat het de aarde opwarmt. En dat is natuurlijk niet zo leuk.
0: Ja, maar ja, daar hebben we het nog wel een keer over. Dankjewel voor het weerbericht. En uiteraard doen we dat elke zaterdagmiddag zo rond en nabij 2:30. En dan weet je dat we even na 2:30 de laatste voetbalwedstrijd van dit seizoen hebben. Tegen IJmuiden, in IJmuiden. Dan gaan we naar Piet Pijper toe.

0: op de zaterdag, zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Fruitcake hoorde je met I Like The Way. Nou ja, het is ook zonnig op de boulevard. En als je daar loopt, Richard, dan kan je daar ook genieten van een mooie expositie, zullen we het maar even noemen. Buiten expositie van de bekende Zandvoorters of mensen die heel veel voor Zandvoort hebben betekend.
1: Sta jij er ook
0: tussen? Die zijn allemaal daar ter plekke.
1: Sta jij er ook tussen?
0: Ik sta er niet tussen. Nee,
1: net niet bekend genoeg.
0: Ik was nummer 201. Nee, maar zoals Kees van Amstel bijvoorbeeld. Oh, ja. Die staat daar en nog veel meer mensen. Hilly Jansen, noem maar op. En Ger Loogman was bij de opening, de foto-expositie van Iris Planting. Was hij daar op de boulevard. Hij sprak diverse mensen en ook mensen die daar op de foto's zijn genomen. Nou, we hebben het interview in twee delen geknipt. Maar we gaan eens even kijken hoe het daar is bij Ger op de boulevard.
2: Nou, we staan hier op de boulevard de Vauvosje. Samen met Walter Sans. En Walter is de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Walter, wat is er allemaal gaande hier?
3: Het is in het kader van 200 jaar badplaats. Selecteren we 200 portretten. En die laten we in de krant zien, die laten we op de socials zien. En die laten we ook 30 daarvan hier op de boulevard zien. Want het zijn de gezichten van Zandvoort die eigenlijk ons mooie dorp maken.
2: Oké. Nou, ik sta hier naast Iris Planting. Zij is verantwoordelijk voor al deze mooie foto's. Iris, mag

0: je wat vragen?
1: Oh, natuurlijk.
0: 30 van de portretten die, die staan hier op de boulevard de Vervausje. Hoe heb je die uitgekozen?
1: Uit de ruwe beelden bedoel je. Ja. Welke het uiteindelijk zouden worden. Ja. Dat heeft in eerste instantie gewoon ook met het moment te maken dat ik met die mensen had. Dat ik dacht van ja, dit is de meest pure vorm. Zo heb ik ze leren kennen. Maar ook naar hun meedenken van zo staan ze er het mooist op. Het is een beetje een mengeling dat ze allemaal mooi bij elkaar passen. Dus zo gaat dat een beetje.
0: Hoe is dat gegaan allemaal, dat hele... Want het zijn nogal een hoop mensen die...
1: 29 in totaal.
0: En hoe is dat praktisch gegaan?
1: Nou, ik heb ze zelf niet uitgekozen. Dat heb ik expres niet gedaan. Want dan krijg je altijd van waarom die wel en die niet. Daar wilde ik me eigenlijk niet mee bemoeien. Dus daar zit een heel team achter die dat voor mij hebben gedaan. Gelukkig. Ja.
0: En praktisch, die zijn allemaal bij jou in de studio gekomen?
1: Die zijn allemaal... Ik had toevallig een expositie in het oude raadhuis. En we moesten een datum vinden waarop iedereen zou kunnen. Maar ook dat het toegankelijk was, dat iedereen het goed kon bereiken. En toen dachten we, weet je, we gaan het in het oude raadhuis. Daar heb ik mijn expositie. Ik ben daar toch. En ik heb daar dus tijdelijk mijn studiootje ingericht, 3 dagen lang.
0: Oké. Okay. Ja. Heb je het met een digitale camera gedaan? Of met een analoge camera?
1: Ja, nee, we doen het tegen. Tegenwoordig wel digitaal, ja.
0: Ja, het is allemaal digitaal gegaan.
1: Ja, ja.
0: En heb je nabewerking gedaan nog?
1: Nee, ik ben niet van de nabewerking. Het enige wat heb ik gedaan is heel iets verzadiging uitgehaald. En ja, eigenlijk verder. Ik ben wat dat betreft nog wel van de oude stempel. Dat ik gewoon mooi licht maak.
0: Ja.
1: En that's it. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ze zijn echt prachtig om te zien.
1: Ja,
0: behalve Michiel Maas natuurlijk, want die heeft een hele rare kop.
1: Ik hoor dat er wat meer af en toe wat dingetjes mee gebeuren.
0: Nee,
1: dat
0: is heel lief. Ik ken hem toevallig best heel goed.
1: Ja, hij staat er mooi op.
0: Hij staat er mooi op, ja, inderdaad. Ja. Jij maakt nu een foto van mij. Hoe moet ik dan staan?
1: Hoe moet je dat... iemand komt binnen bij mij in de ruimte. Mm-hmm. En dan heb ik al snel door van... Oké, hoe ga ik diegene op zijn gemak stellen? Ga ik diegene laten staan, laten zitten? Begin ik juist veel te praten? Of zeg ik juist even helemaal niks? Dat is bij iedereen verschillend.
0: Dat is best belangrijk natuurlijk.
1: Ik zit ook niet meteen aan mijn camera. Mijn camera leg ik de eerste paar minuten gewoon ook echt weg.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil eerst contact maken met de mensen. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ik ga uitleggen wat ik ga doen. En dan komt het een beetje vanzelf.
0: Ja. Ja. Er staan er nu 30 hier.
1: Ja.
0: En die 30 heb jij natuurlijk al een hoop reactie op gekregen. Hoe waren de reacties?
1: Ja, bijna allemaal heel erg positief.
0: Ja?
1: Ja. Kijk, er zit natuurlijk een enkeling... die ook even terugkwam met van... ik weet niet of ik dit aandurf. En heb je niet een andere foto? Weet je wel dat? Maar dat is zo logisch. Want ze staan wel echt heel groot met hun hoofd op de boulevard. Zodat iedereen het kan zien. Dus echt chapeau en klasse aan al die mensen die dus hebben meegewerkt. En die dit ook aandurfden. Ja.
0: En hoe lang blijven ze staan hier?
1: Ik geloof bijna 2 maanden wel.
0: Nou, heel veel succes en heel veel sterkte de komende maanden.
1: Ja, sterk zo ook.
0: Nou, je weet het niet, hè?
1: Nee, je weet het nooit. Nee, dankjewel.
0: Oké. Okay. Nou, je komt de boulevard oplopen en wie zie je als eerste... Michel.
2: Ja, mooi, hè?
0: Weber.
2: Heb ik om gevraagd.
0: Echt waar?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, maar het is een mooie foto van je.
2: Ja, toch?
0: Ben je er blij mee?
2: Ja, wel, natuurlijk wel. Ja, stiekem wel. Ja. Het is niet mijn ding.
0: En hoe ben jij benaderd?
2: Ik werd gebeld. En toen zeiden ze van, we zijn met een expositie bezig. En jouw foto moet er ook op. Dus ik, nee.
0: Dat is het eerste wat je zei?
2: Ja. En toen zeiden ze al van, ja, dat dachten we al dat je dat zou zeggen. Maar we gaan het wel doen. Nee. En toen zei ze van, ja, toch wel. Ja. Ik, oké.
0: Nou, hij wordt geopend, dus we wachten.
2: Ja.
3: Welkom bij deze mooie expositie. Ik geef eerst Lars, onze wethouder, het woord. En daarna onze fotografen. Maar ik kom eerst bij Lars.
4: Ja, dankjewel, Lana. Goedemiddag iedereen met deze mooie, mooie zonnige dag. En bij de expositie 200 gezichten van Zandvoort. Die we in kader van 200 jaar badplaats openen. Zo. Voor de mensen die niet weten, we hebben een themajaar. Zandvoort viert dat we 200 jaar een badplaats zijn. We bestaan natuurlijk langer, zeg ik altijd. Want er wordt altijd, bestaan we dan maar 200 jaar? Nee, we bestaan al sinds 1304.
5: Ja.
4: Maar 200 jaar geleden hebben een paar mensen bedacht dat we, behalve een vissersdorp, dat we ook een badplaats moesten zijn. En als wethouder van toerisme zeg ik ook tegenwoordig dat we niet alleen maar een badplaats zijn, maar dat we het ook tegenwoordig omgeturnd zijn naar een kustplaats.
5: Ja.
4: En wat maakt het nou anders? Is dat een kustplaats 365 dagen aantrekkelijk is. En een badplaats zegt dat al alleen maar als je kan baden. Dat is toch een beetje als de zon schijnt en het zomerseizoen is. En Zandvoort is meer in die 200 jaar geworden dan alleen een badplaats. Want we zijn gewoon 365 dagen per jaar aan aantrekkelijke kustplaats. Maar wat ik al zei, er is een thema 200 gezichten. En naar aanleiding daarvan hebben we hier nu 29 panelen staan met 31 gezichten. Je zal straks zien, dan denk je, moet je een rekensommetje maken. En je zal straks zien dat op één paneel soms meerdere gezichten staan. Maar voor de één zullen er wat onbekendere gezichten op staan. Terwijl voor de ander het onbekende gezicht ontzettend bekend is. Er wordt altijd gezegd, als politicus kan je lang praten, houd kort. Dat doe ik dus ook. Zonder dat dit niet tot stand gekomen is natuurlijk. Door ja, onze Zandvoortse trots, moet ik zeggen, als fotograaf. Iris Planting, dus ik wil gelijk het woord doorgeven.
1: Ik vond dit een heel speciaal project. Kijk, ik ben heel blij met de keuzes. Ik ben ook blij dat jullie allemaal zijn gekomen en allemaal mij dat vertrouwen hebben gegeven. Mensen kwamen soms lachend binnen. Mensen kwamen onzeker binnen. Mensen kwamen... Soms werd er ook een traantje gelaten. En dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Dat mensen zich in een paar minuten zo heel erg vertrouwd met mij kunnen openstellen. En ik heb geprobeerd dat ook vast te leggen op de foto. En ik hoop nog steeds dat jullie daar allemaal heel erg blij mee zijn. Ik in ieder geval wel. Ja, nogmaals heel erg bedankt voor al het vertrouwen wat jullie mij hebben gegeven. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ervan gaan genieten. En ja... Nogmaals, heel erg dank.
6: Ja, hele mooie woorden van Iris ook daar op de boulevard. Straks gaan we nog verder en dan spreekt hij onder meer ook nog met Arie Koper. Want ook van hem staat er een mooie foto hier op de boulevard in Zandvoort. Maar eerst gaan we naar het voetbal, naar deze.

0: seizoen wordt daar gespeeld. SV Zandvoort neemt het op tegen IJmuiden. En Piet, jij bent daar weer aanwezig, hè? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, Rob, ik ben hier aanwezig in een hele zonnige sfeer allemaal. Op een kunstgrasveld, dus spelers hebben het ook heel zwaar, warm. Ik zie volgens mij nu al de eerste drinkpauze gehouden. Ja, drinkpauze. We zijn een kwartiertje bezig. En het gaat helemaal nergens om de Keizersbaard. IJmuiden is gedegradeerd en Zandvoort heeft zich vorige week fantastisch gehandhaafd. Er zit hier op een van de bijvelden van Sportpark Schoonenberg, de thuishaven van Telstra, wat de laatste tijd heel erg in het nieuws is en zich ook gehandhaafd heeft in de Eredivisie. Dus ik kijk zo'n beetje op het stadion hier en daar naar mijn positie. Ik heb een plekje in de schaduw gevonden, want het is veel te heet voor mij. En we zijn heel wel, we zijn 10 minuten laat begonnen, dus we zijn 3:10 begonnen. En we missen de dagen van de basisspeler Nijsselberg, die is geblesseerd. En Dani Kierenhoff is geblesseerd, maar Nijsel Christine is er wel. En Kars de Vries is er ook. En Jesse Daan is er ook. En meneer Ivenburg. En allemaal 1 minuut scoren we 1-0. En ik heb niet helemaal duidelijk wie het was. Ik heb hem gegeven aan Jesse Daan, want ik sta heel ver van het doel af. Maar die schijnt hem niet gemaakt te hebben. Het was een mooie aanval over rechts van een corner. Mooi ingeschoten. 5 minuten later in ieder geval was er weer een aanval. En toen schoot Jesse hem wel in. Dus eigenlijk na 8 minuten, 10 minuten stonden we allemaal 2-0 voor. En dat ziet er goed uit. Afdeling is verder weinig te beleven vandaag. We hebben nog een belangrijke wedstrijd. Edo tegen Purmerend. Edo is natuurlijk de kampioen al. IJmuiden is gedegradeerd. En SVW 27 en Jong Hercules. Die gaan in de na-competitie proberen zich toch nog te handhaven in de derde klas. Wij gaan het ook in de derde klas proberen. Er is een heleboel strijd over binnen de KNVB. Zaterdag en zondag clubs bij elkaar. Dus dat betekent dan dat je één keer ook af en toe als zaterdagclub of zondag moet spelen. Daar is een heleboel aversie tegen, ook vanuit onze vereniging. Maar in de vierde klas heb ik je geen last. Maar goed, we zijn in de derde klas. Dus we zouden er last van kunnen hebben. Maar goed, dat is allemaal van later orde. Voorlopig vandaag de laatste wedstrijd. We zijn inmiddels het is een beetje op te houden. Een kwartiertje bezig en het is 2-0 voor Zandvoort. Dus ik kom straks terug met het laatste nieuws.
0: Dat zijn mooie berichten, Piet. En straks horen we meer van jou. Uiteraard 2-0 op dit moment. Daar de stand. Nou, wij gaan alweer op naar het nieuws. En weer van 3 uur. En zo dadelijk het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. Met onder meer Benno Veugen, die inmiddels al in de studio is. Goedemiddag. Goedemiddag. En de rest wat er allemaal gaat komen, hoor je zo meteen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Kunnen we deze tweede uitzending lekker met de Stereo MC's en Lost in Music. Ja, hier in de studio is het volgens mij dikke 30 graden, Richard.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, dus zak je niet weg, zo dadelijk.
1: Ik moet me af en toe even wakker maken.
0: Oké, okay, nee, dan doen we dat. Toch, Benno?
2: Ik heb hem net met succes gereanimeerd.
0: Ja, heb jij tegenwoordig ook zo'n mini-AED'tje bij je? Dat zijn wel nee, mooie dingen.
2: Ja, ja, ja, maar weet je wat die dingen kosten?
0: Nee.
2: Nou, ik wel.
0: Oh, dat, ja, hoeveel is dat dan?
2: Nou, dat is eigenlijk denk ik echt, ik weet het niet exact, maar dat gaat toch wel, moet je toch wel denken, tussen de 500 en 1000 euro hoor.
0: Oké, okay, ja. Ja, en hij zegt eigenlijk moet elke Nederlander...
2: Ja, dat, natuurlijk zegt hij dat.
0: Ja.
2: Zakkenvullen.
0: Zakkenvullen, ja, ja, maar wel een hele mooie uitvinding.
2: Ja, fantastisch. Maar het bestond al. Het was zelfs zo erg. Er was, dat is alweer 80 jaar geleden. Daar had je een horloge. En daar zaten dan van die pads in. En daar, met draadjes natuurlijk. En die kon je dan op iemand aansluiten. En die gaf precies één schok. Dus het was alles of niets.
0: Oh. Nou,
2: en dit is een wat grotere variant. Dus nou, wel slim gedaan. Ik ben een beetje een studentico's mannetje. Ik heb het filmpje gezien.
0: Ja, ik zag en, het ook.
2: Ja, dat was wel een slim idee. Hij gokt op die 300.000 mensen die een reanimatiediploma hebben. Daar gokt hij een beetje op. Want ja, dat is logisch natuurlijk.
0: Dan is het een mooie uitvinding.
2: Ja, dat is een mooie uitvinding. Het is wel, op zich heeft hij wel een punt natuurlijk. Het is makkelijk mee te nemen.
1: En hoe zwaar is zo'n ding?
2: Nou, het zal het zijn een halve kilo, denk ik. Mm. Dus je kan het makkelijk in je rugtas meenemen.
1: Maar niet in je zak? Dat lijkt me een beetje...
2: Nee, zwaar. Nee, nee. Dit is een beetje een grootte van een flinke powerbank. Zo moet je het zien. Dus heeft niet zoveel zin, maar ja, goed.
0: Misschien komt er ooit een app op je telefoon of zo, dat je dat kan doen. Ja. Dat is zover...
2: Nou ja, weet je, die AED's die geven een behoorlijke energie af. En dat is denk ik het grote manke. En dan... Want ja, je kan misschien al wel iets aansluiten en een schok geven... maar dan is wel gelijk je accu van je telefoon leeg. Dus je moet meerdere schokken achter elkaar kunnen geven. Dus dat kost gewoon veel energie.
0: Oké, okay, nou, dan laten we het aan de hulpverleners over.
2: Zou ik doen. Als je maar begint te reanimeren, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, zeker weten. Nou, dat blijft belangrijk. En ja, de hulpdiensten blijven ook belangrijk. En volgende week kunnen we eens even gaan kijken hoe ze dat allemaal doen, Benno.
2: Ja, dat kunnen ze zeker. Maar zullen we even een plaatje draaien?
0: We gaan even een plaatje draaien.
2: Want dan kan ik even uitzweten hier.
0: Ga jij even lekker uitzweten?
2: In deze sauna.
0: Neem even wat drinken. Wat gaan we nog meer doen, Richard, in dit uur?
1: Ja, dus naast Benno gaan we weer voetbal kijken. En we hebben de evenementenagenda. Dat is het.
0: Dat is het. Nou, gezellige uitzending. En voetbal gaat lekker. Oh, want er stond al binnen Mumfertijd 2-0 voor daar in IJmuiden.
2: Nou, mooi.
0: Het is een wedstrijd om des keizers baard, zoals Piet dat zo mooi zei. Ja. Maar inderdaad, leuk. Ja, beter dan dat je achter staat natuurlijk op de laatste van het jaar.
1: Ja.
0: En dan wat Piet vertelde trouwens, dat is wel een dingetje. Misschien gaan er een aantal wedstrijden volgend jaar op zondag gespeeld worden.
2: Oh jee.
0: Dus ik kijk Benno even aan.
2: Dan gaat de zondagsrust.
0: Dat wou ik zeggen. Dan moeten we ook maar uitzending gaan doen op zondag.
2: Ja, nee. Ik heb zondagrust. Hè.
0: Oh, jij hebt zondagrust.
2: Ik mag niet van meneer Pastoor.
0: En jij, Richard? Ben jij gereed voor een zondaguitzending?
1: Ja, ik ben niet meer religieus, dus dat kan.
0: Okay,
1: geen probleem.
0: Nou ja, straks gaan we door met andere onderwerpen hier bij Zandvoort op zaterdag. Hele goede middag, 22 graden buiten in de koelte.

0: Dat was een mooie tijd, hè, van die Animals.
1: Ik zei net, hè, dat was het eerste nummer wat ik kon spelen op een gitaar.
0: Ah, daar maak je wel de blitz mee, neem ik aan.
1: Weet je waarom? Het heeft maar 4 akkoorden.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik vind hem akkoords. Jij ook, Benno?
2: Ja, ik vind alles goed, joh.
0: Ja, zeker. Met deze warmte wel, hè?
2: Ja.
0: Jij was al in Haarlem voor diverse interviews.
2: Nou, één interview, maar het duurde wel 45 minuten.
0: Dat is zo. Dan heb je heel veel besproken in ieder geval.
2: Zeker.
0: Wanneer kunnen we daarvan genieten, wat je daar gedaan hebt bij het museum?
2: Dat ergens in juni wordt dat op zondagavond uitgezonden in mijn radioshow In Gesprek Met.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
0: En volgende week gaan wij weer in gesprek met...
2: Met Dirk Visser... En Dirk Visser is een Zandvoorter die, bij de Zandvoortse brandweer zit. En de Zandvoortse brandweer heeft volgende week 30 mei op zaterdag van, 10 uur tot een uurtje of 4-5 een open dag. En dat doen ze niet alleen, dat doen ze samen met de reddingsbrigade natuurlijk. De vrienden van de reddingsbrigade, want die zitten namelijk ook in hetzelfde pand aan de Linnéestraat. En het Brokmeijer en zijn vrienden die gaan natuurlijk ook alles uit de kast halen. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom aan de Linnéestraat nummertje 2. En om kennis te maken met het werk en te ontdekken hoe je zelf brandweervrijwilliger kunt worden. Maar ook voor de kids zijn allerlei leuke activiteiten. En ja, dan hebben ze het ook over demonstraties voor jong en oud. Nou Richard, ik ben dus heel benieuwd wie, want wij zijn heren van een zekere leeftijd, die wat ze voor ons in petto hebben. Het zal toch niet gewoon een vlam in de pan zijn en zo, want dat kennen we toch wel. Wat zou jij nou willen zien van een brandweer? Beetje abseilen van een ladderwagentje?
1: Ik zou sowieso een rondleiding wel leuk vinden en ik zou zo'n brandweerwagen wel een keer van binnen willen zien.
2: Nou, dat kan.
1: Dat kan.
2: Dat kan, alles kan.
1: Ja. Ja, en een keer...
2: Zelf blussen.
1: Lekker fikkie.
2: Lekker fikkie.
1: Goed.
2: Nou ja, over fikkies gesproken.
0: Ja, je auto niet in de buurt van de brandweerkazerne plaatsen.
2: Ik zou het een beetje een wijkje verder parkeren. Maar weten jullie trouwens waar het Tilanuspad is? Even een zijstraatje.
1: Ja,
2: nu wel natuurlijk.
1: Weet ik al jaar.
0: Is ergens bij de Zuidboulevard, toch?
2: Ja, je gaat het fietspad op richting Langevelderslag. Ja? En dan uiteindelijk bij richting paal 69. Daar is het Tilanuspad richting het strand. En daar was vanmiddag brand. En uit Heemskerk, Beverwijk, Haarlem... waren allemaal brandweerauto's onderweg. Maar natuurlijk ook brandweer Zandvoort met diverse wagens.
0: Ja, en die grote brandweerauto's, kunnen die dan op dat fietspad komen makkelijk?
2: Ja, pas net.
0: Pas net?
2: Pas net, maar ze moeten niet gaan keren. Dat gaat niet.
0: Okay.
2: Dus dat wordt een stukje omrijden.
0: Even naar Langevelderslag en dan weer terug.
2: Nou ja, ze sturen wel brandweerauto's die vierwielaandrijving hebben. Dus die moeten dat in principe kunnen hebben. Maar ja, het gaat wel eens mis. En dan staat zo'n wagen tot aan zijn as in het zand. Dus, en dat vinden ze ook wel weer een leuke uitdaging. Want dan moeten ze elkaar uit het zand trekken. Dus volgende week gaat het dus om die werving van vrijwilligers bij brandweer Zandvoort. En er zijn rondleidingen, demonstraties en voor jong en oud, ik zei het al. En je kunt er dus uitleg krijgen over brandveiligheid. Dat is natuurlijk altijd een belangrijk item, brandveiligheid in je eigen woning. En dat gaat het met name vaak om elektriciteitsaansluitingen. Andere hulpdiensten, ik had het al over de reddingsbrigade, maar de politie is er ook en de ambulance dienst is er ook. Dus als jij wil eens zien hoe je wordt geschokt, dan kan je je aanmelden bij de ambulance dienst. En misschien hebben ze nog wat energie in dat apparaat voor je over. Dus gezellig toch.
0: Ah ja, lekker even schokkend nieuws.
2: Schokkend nieuws. Ja. Nou ja, en daar gaat Dirk Visser volgende week met ons over praten. Over het leven bij de brandweer en als vrijwilliger. Want hij zit diep in die organisatie.
0: En ze zijn heel hard nodig, de vrijwilligers.
2: Zeker. En het blijven hard nodig. En het is eigenlijk een bijbaan. Hè. Je moet vrijwilliger, vind ik zelf persoonlijk niet het goede woord. Want dat zou impliceren dat je dus geen geld betaald krijgt. Maar voor elke oefening in mijn tijd dat ik bij de brandweer zat, was elke oefening is 10 euro per uur. En kreeg je een uitdruk. Dus als je piepertje ging, ging het naar 20 euro per uur. Dus dat liep al aardig op. En als je dan eens een grote fik had, zoals ik op de krukjes, dat je zo'n uurtje of 10, 12 daar staat. Nou ja, dat is wel een leuk zakcentje eind van de maand. Dat is wel leuk.
0: Dus, zeker. Dus gewoon langzaam volgende week.
2: Ja. En de tweede uur, dat zeg ik gelijk even achteraan. Dat is ook heel leuk. Want dan komt Roderick Keur, tegenwoordig inwoner van Zandvoort, was een Heemstedenaar. En dat is onze show van onze vriend van de radioshow. En die is Rolling Stones specialist. En die komt met ons praten over het nieuwe album van de Stones.
0: Ja,
2: en
0: ze hebben weer een nieuwe single, die hoorde ik gisteren.
2: Oh ja, ja. Oké.
0: Flink bakherrie weer.
2: Goed zo. En nou, hij gaat dus delen van, van dat album laten horen. En ook oudere nummers, hele speciale nummers. Want hij volgt ze al jaren en jarenlang. Tot zover.
0: Oké, dat was de update. Volgende week dus Zandvoort op zaterdag met al deze leuke onderwerpen, Richard. Hij is er nog, gelukkig.
1: Klinkt goed, jongens.
0: Ja, we gaan zo dadelijk weer naar Piet toe. Daar staat het inmiddels, dat kan ik vast verklappen. 0-3 gaat lekker daar in IJmuiden.

0: Climbing Fisher hoorde met Rise to the Occasion. Snel naar Piet Pijper toe daar in IJmuiden. Want we verlieten hier met een 0-2 voorsprong. Is daar verandering in gekomen?
1: Ja, inmiddels is het 0-3. Het is een mooie... Ja, we krijgen alle ruimte van de tegenstander om maar mooi te combineren met elkaar. En dat doen we ook. Het is echt mooi voetbal. Maar ja, het komt ook een beetje door de zwakte van de tegenstander. Maar in ieder geval wordt er aardig gecombineerd. Dus dat resulteerde in een mooie aanval in de 35e minuut. En die kwam voor de voeten van Menno Ippenburg. Die zich de laatste weken echt bijzonder ontwikkeld. En die een droge knal en het was 3-0. Daarna nog wat schoten op doel, net naast. En het is een beetje een eenzijdige wedstrijd. Zandvoort is in de aanval en Muiden probeert te verdedigen. En af en toe een heel klein speldeprikje van de Muiden. Maar het is 3-0 en we zitten, ja, het is een beetje lastige met de tijd. Want ik weet wel de tijd natuurlijk. Er gaat een jongen wel twee keer pauze gehad om te drinken. Dus we zitten nu, wat mij betreft, bijna bij de rust, maar nog 2-3 minuten. Maar er zal ongetwijfeld 1 minuut of 5 bij komen voor de waterpauzes. Dus zo ongeveer 5 minuten voor rust, 3-0 voor Zandvoort. En het ziet er allemaal goed uit dat we deze laatste wedstrijd ook in een overwinning gaan omzetten. Dus het zou mooi zijn.
0: Ja, de laatste wedstrijden, Piet, gaat het best lekker zo met SV Zandvoort? Ja, is er wat veranderd? Andere mentaliteit, andere spelers?
1: Nou, er zijn wel wat andere spelers die zijn. Ik heb ook vorige week de namen wel genoemd. Kijk, Menno Ippenburg, die is een speler van onder de 23. Die wil liever in die onder de 23 spelen. Maar doodzonde, een hele goede voetballer. En ik als eerste elftal fan vind het jammer dat zo'n speler niet wil. Nou, dat is de eerste natuurlijk, Menno. En aan de andere kant hebben we ook Karsten Vries. Die is natuurlijk heel lang geblesseerd geweest. En die is teruggekomen. Die geeft toch wel op het middenveld echt een boost. En is een veldheer zoals hij loopt te voetballen. Nou, Gio en Silvio achterin doen het goed. En onze keeper. Ja, onze keeper is natuurlijk onze keeper. En die heeft natuurlijk in het begin van het seizoen toch wel heel veel doelpunten tegengekregen. En die jongen is ook 18 jaar. En ja, die moet ook een beetje groeien in zo'n team. En ik vind hem ook de laatste weken, heeft hij het prima gedaan. En met name de wedstrijden uit 2 weken terug tegen Broek in Waterland, weet ik het. Daar stond hij gewoon fenomenaal te keeper. Hij hield alles tegen wat... En daar worden we natuurlijk ook met 2-1. En dat is een beetje ook het breekpunt in de competitie geweest. Toen kregen we het allemaal de kansen. Toen kregen we het vertrouwen, het zelfvertrouwen kregen we terug. En er wordt nu gewoon lekker gevoetbald. En nu weer over rechts een aanval. Nigel Christine is ook op en af. Dan is hij weer geblesseerd of geschorst. Maar die speelt nu ook een paar weken. Het is een speler die niet de 100% 90 minuten kan. Maar die toch gewoon als hij erin staat, er staat. En dan staat er ook iemand, weet je. Dat is een belangrijke schakel in het team. Nou ja, Nigel Berg missen we vandaag. Maar die en Dani ook. Maar het is gewoon, ja, we zijn een beetje gegroeid. En nogmaals, terugkomen van blessures. Nieuwe spelers een kans geven. Jonge spelers die hebben ervaring, hebben tijd nodig om ervaring op te doen. En met elkaar kunnen we straks, ja, toen we begonnen wilden we allemaal kampioen worden, promoveren natuurlijk. Maar achteraf mogen we hier onze handen, wat mij betreft, onze handen mee dichtknijpen.
0: Zeker, en een mooie toekomst tegemoet gaan natuurlijk.
1: Ja, dat hopen we dan wel. Er is inmiddels al in ieder geval... Dennis Belekamp speelt ook. Die had vorige week wel eens weer afscheid genomen. Maar vandaag staat hij weer in het veld. Dus. Maar die stopt er dan mee. En ja, er is ook Silvio Gusebashi heeft aangegeven dat hij bij Edo gaat voetballen. Dat is wel een aderlating. Misschien kunnen we hem nog op andere gedachten brengen. Maar voorlopig staat hij in de krant met een foto met een Edo-shirt aan. En dat is natuurlijk niet wat ik als SV Zandvoort bestuurder, maar ook supporter graag zie gebeuren.
0: Nee, zeker niet.
1: Die jongen die staat ook echt, die zijn het laatste dit seizoen, maar ook het seizoen op voorhand, die jongens zijn zo gegroeid, zo sterk geworden. En ja, dat kost tijd en de jeugdspeler die kost tijd om hem tot een basisspeler te brengen. En Silvio is dan ook nog een hele goede basisspeler. En dan krijg je andere clubs in de omgeving waar we tegen gespeeld hebben. Die denken, nou, die Silvio kunnen wij ook wel gebruiken, weet je. Dus zo gaat dat dan. En nou, okay, dat is jammer.
0: Zeker, nou.
1: Dat doe ik, maar goed.
0: Dankjewel voor deze update, Piet.
1: Ja.
0: En straks komen we voor de tweede helft bij jou terug.

0: Echt zo'n zomerrit, hè? Deze van Hathaway en What Is Love. Nou, het is 3:30. Mooi weer. Evenementen in Zandvoort. Gezelligheid. Pinksteren, we hebben de DTM natuurlijk. En we hebben Spartaan Race. Maar nog veel meer andere dingen. Jij hebt het evenement even op een rij gezet, Richard.
1: Ja, nou, we beginnen even met DJ Lady Mix. Die viert een jubileum met eigen festival. Ze heet eigenlijk Maxime Eikenaar. En beter bekend dus.
0: Eigossen, volgens mij. Eigossen.
1: Oh, hier staat Eikenaar.
0: Ja. Oh.
1: Beter bekend als DJ Lady Mix. Die is de 20 jaar old DJ. Dit jubileum viert zij volgende week zaterdag 30 mei... met een groot festival op het Gasthuisplein. Het belooft een muziekspectakel te worden... waar meerdere Zandvoortse DJ's aan meedoen... als mede onze lokale zanger Mauro. Het festival 20 jaar Lady Mix duurt van 4 uur tot middernacht. In het voorprogramma geef ik alle ruimte aan de leerlingen van mijn DJ-school. Ze mogen alle duo's allemaal een kwartier draaien, volgens haar. Om 7 uur begint het hoofdprogramma. Dat wordt geopend door zanger Mauro. Daarna krijgen de DJ-mix mijn neef Ramonski, Barda en het duo Veres ieder 3 kwartier om hun talent te tonen. Als hoogtepunt komt natuurlijk dan Lady Mix als laatste. Dat is 1.
0: Ja.
1: Lijkt dus wat erop?
0: Ja, ja, het is altijd met Maxime is het altijd leuk. Ze heeft hier ook met die jonge lui zeg maar, in de studio gezeten. En ja, als die vertellen over hun beleving als zijnde een echte DJ... ja, dat moet je gewoon meemaken. En ze kunnen het ook nog, hè. Ze kunnen lekker platen draaien of cd's of een mp3's tegenwoordig. Ja. En ja, het gaat hartstikke leuk.
1: Ja, leuk hoor.
0: En ja, ze zien natuurlijk wel de grote voorbeelden voor zich.
1: Nou, dan gaan we ook nog Mindful Wandelen. Over 2 weken, op 6 juni, is er weer Mindful Wandelen. We gaan dan de waterleidingduinen in. Ingang Zandvoortselaan. Het heet de waterwandeling omdat we langs allerlei watertjes lopen. En als het warm weer is, geeft dat best wel een beetje verkoeling. We lopen langs smalle en brede kanaaltjes... waar het water doorheen stroomt om gezuiverd te worden in de duinen. Na afloop koffie drinken in het gezellige pannenkoekhuis aan de Zandvoortselaan. Deelnemers waarderen deze wandeling met een 9,1. Nou, wat is nou ook weer Mindful Wandelen? Mindful Wandelen is een wandelen in stilte. Op deze manier word je niet afgeleid en kun je helemaal in het hier en nu komen. Je kunt dan echt genieten van de dieren, de planten en de prachtige duinen. Halverwege krijg je een kopje koffie met thee of thee met iets lekkers. De wandeling duurt 3,5 uur en is zo'n 8 kilometer. De kosten zijn €17, maar mocht je het dan heel erg bevallen... dan kun je ook een knipkaart nemen voor 5 keer en dan betaal je maar €15 per keer. Nou, de tijd is dus van 11:30 tot 2. Wil je nou informatie of wil je opgeven? Kijk dan op www.mindful-wandelen.nl. Dus www.mindful-wandelen.nl.
0: Dankjewel, de evenementen hier in Zandvoort. En straks gaan we gewoon nog een paar evenementen met je doornemen. Zo tussen de muziek door. En hier is nou een single van Doe Maar, Is Dit Alles. Ja.

0: Zanden is ook leuk. Maar niks is leuker dan Zandvoort aan Zee. Ben je toch wel met me eens, hè?
1: Ja, helemaal. Zeker.
0: Zeker weten. Zoutelanden, Bluff en Gijk Aarnaar. Ook in België uiteraard bekend geworden met deze single. Ik vind die teksten van Bluff altijd zo mooi. Ja. Je hebt ook van Holiday in Spain. Van mijn schoenen zijn gejat, maar ik wil nog wel wat. In dat soort teksten.
1: Nou ja, misschien wil hij nog ergens naartoe lopen.
0: Ja, nee, of hij bedoelt het figuurlijk natuurlijk. Hè? En dan kan je wel een andere kant op gaan. Nou ja, we hebben het uiteraard daar wel een andere keer weer over. Waar gaan we het nu over hebben?
1: We gaan het over de World of Dino's hebben.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ze zijn inmiddels een maand in Zandvoort. En ik ben daar 2 weken geleden met mijn vriendin naartoe gegaan. Ik denk, ja, dat vind ik toch wel leuk om te zien. Ze steken toch hun nek uit. Ze maken er toch in zo'n pand 2 jaar een tentoonstelling. Ik denk, dat vind ik
0: leuk. Ik dacht de dino's dat ze hun nek uitstaken.
1: Die ook.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, het is wel grappig, want die dino's die zijn vaak... ja, sommige dino's zijn veel groter dan het casino aan kan. Dus dan hebben ze, soms zie je dan inderdaad een gat in, hebben ze gemaakt in het plafond, zodat die dino's erbij kunnen. Of ze hebben hem wat kleiner gemaakt. Dus dat is wel grappig, ja. Maar de rondtour door het gebouw, dat start in een donkere, grotachtige ruimte met bewegende beeld- en geluidseffecten. Aansluitend volgt een route door bos- en moerasdecors, waarin grote schermen en speciale effecten de prehistorie tot leven wekken. In de kelder is interactieve zone over archeologisch onderzoek waar kinderen actief aan mee kunnen doen. Terwijl op de bovenverdieping levensgrote bewegende dinosaurussen worden opgesteld. De dino-modellen, bekend van de eerdere edities in onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Halfweg, worden voor Zandvoort deels aangepast aan de hoogte van het gebouw. Dat is wat ik je net zei. De organisatie mikt op circa 65.000 bezoekers per jaar. De expositie geldt als tijdelijke invulling vooruitlopend op de herontwikkeling van het terrein, waar in de toekomst onder andere woningen en een hotel zijn voorzien. De toegang is €24,50, wat ik persoonlijk wel een beetje aan de hogere kant vind. Maar we hebben even gezocht en we hebben een actie gevonden bij Tripper voor €18,50.
0: Kijk, dat scheelt weer.
1: Ja, dat is nog aan de prijs, maar dat gaat er nog wel.
0: Ja, wat ik wil wel weten, hoe jouw ervaring was natuurlijk daar in het oude casino.
1: Ja.
0: Als je binnenkomt, hè, dan had je voorheen de garderobe en dergelijke. En dan moest je je rijbewijs laten zien en je legitimatie en dergelijke. En dan kwam je zo in het casino terecht.
1: Dan liep je als het ware rechtdoor.
0: Liep je rechtdoor, ja.
1: Nu is die hal er nog steeds. Er staan allemaal lokkers. En nu ga je rechtsaf meteen de donkere grotten in, zeg maar.
0: Oh, je gaat echt de donkere...
1: Ja, ik moet zeggen dat ik... Die hal herkende ik natuurlijk nog wel. Want ik ben best wel een paar keer in de casino geweest. Maar voor de rest... onmogelijk om nog iets te herkennen. Het grappige is ook dat je ook... het restaurant is open, maar dat zit dan op de... zeg maar de eerste verdieping. En dat was vroeger het personeelsrestaurant. En daar kun je dan nu wat drinken. Maar het grappige is dat je dus daar nu ook kan kijken. En je kan ook een beetje over het strand uitkijken.
0: Dat wou ik zeggen. Heb je dat ook in het restaurant? Dat je een beetje over de boulevard heen kijkt?
1: Ja, dat is wel heel grappig. En wat ook open is, de kelder. Nou, ik ken de kelder alleen maar van het toilet. Ik weet niet of je... Ben je er wel eens geweest in het casino?
0: Ja, inderdaad. Ging je het trappetje naar beneden. Ja,
1: precies. Nou, dan had je alleen de dames en heren toilet. Maar die kelder die is bijna net zo groot, of misschien wel net zo groot als de begane grond.
0: En daar stond een hele grote kluis waarschijnlijk. Want ze stopten dat geld. Hè? Als je dus aan het gokken was en je gaf €50, dan ging dat zo'n sleuf in.
1: Okay.
0: En ik heb gehoord dat het dan ergens in de kelder terecht kwam.
1: Okay. Dus je kon, als je het gebouw overviel, dan had je er niks aan. Want je kon er niet bij het geld.
0: Kon je niet bij het geld komen? Nee, dat zat onder de grond weggeborgen.
1: Ik moet zeggen dat ik de kluis niet gezien heb. Maar het is een behoorlijke ruimte. En daar zitten allemaal soort van interactieve zaken die je dan kan doen. Zoals voor kinderen kun je dan schatgraven en archeologie doen. En er staat een filmtheater waarbij je dus een soort quiz hebt. Wat ik trouwens wel opvallend vond is, dan stellen ze dus vragen en dan laten ze eerst wat zien en dan stellen ze een vraag en nou, dan ga je zeggen, nou oké, okay, waarschijnlijk dat of dat. Maar dat duurt dan totaal 30 seconden voordat ze zelf het antwoord geven.
0: Ah.
1: Nou, toen ben ik na 3 antwoorden maar weggegaan. Ik denk, ja hallo, kom op, ik ga niet elke keer 30 seconden wachten, weet je. Dan is 5 seconden is ook genoeg. Dus, maar goed, dus dat was wel leuk. Wel nog in mijn tijd, dus dat is 2 weken geleden, waren ze ook nog wel een beetje aan het verbouwen hier en daar. En ik was er net nog even bij de presentatie. En ja, dan hadden ze heel veel technische problemen. Dus het is nog niet helemaal af en klaar, zeg maar, zoals je het zou willen.
0: Vind je het een leuke invulling voor Zandvoort, voor ja, het casino?
1: Zeker. Ja, ik vind het wel. Kijk, zo'n gebouw staat toch 2 jaar leeg. Ja, je kunt er van alles in doen. Maar ik denk dat dit wel mensen ook trekt naar Zandvoort. 65.000 mensen is ook weer niet superveel. Maar nou ja, je zal toch wel wat mensen toch wel uit de omgeving krijgen. Misschien ook wel toeristen. Zeker als het wat minder mooi weer is. Hè, dan trekt dat natuurlijk toch. Ja, dan heb je toch weer toeristen binnen. En dat is toch wel een denk ik goede zaak voor Zandvoort.
0: En is het met name voor kinderen of ook voor ons als volwassenen?
1: Nou, ik denk dat het voor beide. Ik denk dat het voor volwassenen echt wel leuk is. Heel veel van die modellen van die dinosaurussen die bewegen ook. Er staat overal. Nee, dat heb ik wel gemist. Er staat niet overal een bordje bij. Maar ongeveer de helft van de dino's, daar staat een bordje bij. Wanneer die leefde, hoe lang die werd. Nou, wat die at, was die heel gevaarlijk of niet. Dat soort dingen. Dus dat, het was wel, ik vond het wel informatief. En het verbaasde mij hoeveel ongelooflijk veel dino's je hebt gehad. Dat, daar stonden er al, denk ik, misschien wel 40. Ik denk, nou, je komt toch een beetje uit op de usual suspects, hè, die je ook op die films ziet. Maar er zijn er veel meer. Ook hele kleintjes. Echt van 10 centimeter groot of zo.
0: Ja, echt?
1: Die heb je ook.
0: Oh.
1: Ja. Ja, en het leuke is dat je had toen nog geen zoogdieren. En later kwamen de zoogdieren dan erbij. Maar weet je waarom zoogdieren nachtdieren zijn geweest? Want eigenlijk zijn zoogdieren nachtdieren. Omdat je toen ook nog dino's had. En die dino's die overheersten gewoon over de aarde. Die waren heel gevaarlijk. Dus die zoogdieren die vluchten eigenlijk het nachtleven in. Dus, nou, en daar hebben we eigenlijk nog steeds last van. Want de meeste zoogdieren zijn nog steeds nachtdieren. En dat komt eigenlijk uit die tijd van 135 miljoen jaar geleden.
0: En hoe kan het dat zo'n beest op een gegeven moment, of beesten, hè, moet ik zeggen, klein, groot, diverse maten, hoe kan het gewoon dat er helemaal geen dino's meer zijn?
1: Nou ja, de officiële versie is dat er 66 miljoen jaar geleden een grote impact was van een grote meteoriet. Die de hele aarde helemaal in het donker heeft gebracht. Door alle as en nou alles. Dus er kwam helemaal geen zonlicht meer door de hele. Er groeide dus niks meer. Nou, op een gegeven moment kan je natuurlijk als dino ook niet meer leven. Want er is op zich misschien nog wel zuurstof. Hoewel er waarschijnlijk heel veel as en zo ook is. Dus dan sterven ze gewoon uit. Dus alle dino's zijn uitgestorven.
0: En waar leeft dus van?
1: Ja, sommige vleeseters, dus die aten elkaar op. Ook wel je eigen ras, hè, dat is ook wel grappig om te zien. Of niet leuk voor hun natuurlijk. En ook wel heel veel planteneters. Ja, en sommige waren wel, nou, ik gok wel 20 meter hoog. Hè. Dat was bijzonder. Maar goed, dat heb je met giraffen en olifanten natuurlijk ook. Wat dacht je van walvissen?
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal planteneters. En die kunnen toch wel heel erg groot worden. Dus dat is wel bijzonder.
0: En is het niet zo, want dit draait helemaal rondom de dinosaurussen. Daar zijn er natuurlijk wel botten en dergelijke gevonden van echte dinosaurussen.
1: Ja.
0: Had dat niet ook opgenomen kunnen of moeten worden bij dit? Dat ja. Je het echt met nep combineert?
1: Was een idee geweest.
0: Ja, maar dat je in ieder geval ook een stukje echte dinosaurussen hebt, zeg maar.
1: Zou kunnen hoor. Nou is het wel zo dat die hele begane grond wel, ik kan niet zeggen heel erg vol, maar toch wel behoorlijk gevuld is. Dus, en je loopt door een gang heen. Dus wat ik al zei, ik had geen idee waar ik was. Want de casino was eigenlijk één grote ruimte. Hè? Maar je loopt door een gang heen en af en toe zie je dan een deur naar buiten. En dat is dan een ontsnappingsdeur. Dus daar moet je dan niet doorheen. En op een gegeven moment kom je dan vanzelf weer bij het einde. Wat ik wel raar vond is dat je dus halverwege heb je een restaurant. Maar dan moet je dus 2 trappen op. Dus je zit dan in de kelder. Dan moet je eerst een begane grond en dan een. Ja, en dat is de enige plek dat je in het restaurant kan. Dus dat staat niet heel erg goed aangegeven. Maar voor de rest was het wel heel leuk. Overigens, de expositie is geopend in de weekenden. Tijdens feestdagen en in de schoolvakanties. Nou, een aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, is de tentoonstelling ook geopend. Nou, wil je nog die goedkope kaartjes van Tripper hebben, dan kun je naar www.tripper.nl.
0: Kan je ook gewoon aan de deur een kaart kopen en dan naar binnen? Of moet je echt van tevoren je aanmelden?
1: Geen idee. Dat zal wel kunnen, want het loopt geen storm. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Nou, in ieder geval toch leuk of goed dat er wat met het casino gebeurt. Ja. Hè, voor hetzelfde geld staat zo'n pand leeg. Moet toch een ondernemer daar instappen en inderdaad de huur betalen van het pand.
1: Ja.
0: En dat is geen katpis, zullen we maar zeggen.
1: Kijk maar naar Dolfirama, wat een ramp dat is geworden langzamerhand. Dus dan is het wel fijn als het toch een beetje bewoond wordt.
0: Zeker weten. Nou, dankjewel voor jouw wandeling richting de dinosaurussen. En de volgende keer als je er weer eens heen gaat, wie weet, misschien ga ik dan wel mee.
1: Oké, nou gezellig.
0: Vind ik wel spannend. Ja, toch? Lekker dinosaurussen kijken. Nou, ik heb even moeten zoeken in de platencollectie van Robbie, maar ik vond daadwerkelijk een plaat. Die gaat over dinosaurussen. Hey. Walk the Dinosaur. Was not was.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdag in Zandvoort, maar vooral ook in IJmuiden. Lekker zonnig weer daar op het voetbalveld, Piet. En ook zonnig als je kijkt naar de scorebord waarschijnlijk.
1: Ja, het is een super zonnige dag. Dus dat is inderdaad zo. Ja, ik moet even iets rechtzetten van de eerste helft. Ik heb daar het, maar in mijn enthousiasme, ik stond toen achter de goal van de tegenstander, dus heel ver van de goal waar het doelpunt gemaakt werd. En ik gaf de eerste goal aan Jesse de Haan, maar daar ben ik in gecorrigeerd door meerdere mensen in de rust. En die zeggen, nee, ik heb niet goed gekeken. En Menno Ippenburg heeft ook de eerste goal gescoord, dus dat betekent Menno Ippenburg de eerste, Jesse de Haan de tweede en Menno Ippenburg de derde.
0: Kijk.
1: Menno is vandaag op schot en dat is heel fijn. Ik sprak zijn vader aan, zegt dat gaat goed met hem, hij voetbalt lekker, heb het naar zijn zin. Dus dat is ook belangrijk voor de club en ook voor Menno vooral. Dus het is, we zijn inmiddels een kwartiertje bezig in de tweede helft. Het duurt allemaal heel lang in verband met de temperaturen en extra water drinken. We hebben wat gewisseld Sukasin is eruit, Novel, Bellani is eruit. En er worden wat jeugdspelers ingepast. En ook Luc Steenkens is weer in het veld. Dus het gaat lekker nog. En het is geen, de score is nog steeds 3-0. En we zijn nu ongeveer een kwartier in de tweede helft te spelen. Dus het duurt nog een half uurtje. En goed, als ik wat extra's te melden heb, dan meld ik me. Het is gewoon een beetje heen en weer. Ik verwacht dat Zandvoort er nog wel een paar maakt. Maar want IJmuiden heeft echt niet zo heel veel in te brengen. En wij voelen gewoon lekker. Het gaat weer een avond. Nee, uitbal. Dus 3-0 en ik stel voor om even terug te gaan. En zodra ik wat weet, dan meld ik me.
0: Dankjewel Piet, daar vanuit IJmuiden. En inderdaad, is er meer te melden, Richard, dan laten wij dat uiteraard aan de luisteraars weten. Het derde uur alweer. Ja, de tijd vliegt vandaag voorbij. Ja. En wat gaan we in de derde uur van dit radioprogramma nog doen met, aan de luisteraars, voor de luisteraars?
2: Nou, voetbal dus. Voor de rest hebben we het Pit Report met Rendel. En dan het Dier van de Week.
0: Het Dier van de Week ook nog, dus lekker blijven luisteren. Het Zandvoortse geluid ZFM, al bijna 36 jaar hier in Zandvoort actief. En daar zijn we trots op. Hier is Elton John en I'm Still Standing.

En dat kunnen wij van de Zandvoortse Radio gelukkig ook nog steeds zeggen. I'm still standing hier vanuit Zandvoort Radio en TV. Je hoorde inderdaad de single van Elton John. Zo dadelijk gaan we Pit Reporter. Ja, dan gaan we weer contact opnemen met Randall Lawson. En ja, het is weer Formule 1 weekend. Dus veel race nieuws hoor je zo dadelijk. En uiteraard daarvoor nog een lekkere plaat van Tom.

0: Dat en Hot de Lijn. Moet meteen denken, Toto. Ja, dat is niet die Toto die wij kennen natuurlijk uit de Formule 1, Rendel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nee, dat is wel een heel andere Toto.
0: Een hele andere Toto, ja. Maar die Toto die doet het wel lekker. Daar gaan we zo meteen wel eventjes over hebben.
1: Absoluut. Ja. Zulke zingen weet ik niet hoor, maar hij doet het lekker.
0: Ja, precies. Nee, dat kwam wel toevallig zo uit. Rendel, goedemiddag. Welkom weer voor de Pit Report. En we hebben weer heel wat nieuws te melden aan de luisteraars.
1: Ja.
0: Want we beginnen even met de Nürburgring van vorige week. Hè? En Max Verstappen, die maar op plek 1 bleef rijden. En het zag er allemaal heel goed uit. Helaas.
1: Ja, natuurlijk niet hij alleen, hè, met zijn teamgenootjes.
0: Ja, maar hij was wel de absolute winnaar, hè?
1: Nee, echt een bikkel, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Nee, het was, weet je, we weten wat Max kan. En ik denk dat iedereen die in zeg maar de tourwagenracerij zit, dat toch zoiets heeft, hey, dan komt hij even Formule 1 mannetje en die gaat dan eventjes ons helemaal wegrijden. Nou, eigenlijk met zijn team deden ze dat wel, want ze hebben eigenlijk wel het grootste gedeelte van de wedstrijd natuurlijk gedomineerd. En we hebben toch wat dingetjes gezien, bij ook wel een paar dingetjes dat ik zei van nou, dat had ook anders kunnen aflopen, meneer Max.
0: Zeker weten, helemaal in het begin van de race al, toch?
1: Zeker in het begin van de wedstrijd, maar hoe hij soms op de punten inhaalde, dat zelfs Tom Coronel zei, daar zou ik het nooit doen, maar misschien kan ik het de volgende keer wel doen. Dan zeg ik tegen Tom, doe maar niet, want volgens mij ben jij geen Max.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Nee, het is wat het team daar gepresteerd is fantastisch natuurlijk. Kijk, de zusterauto heeft natuurlijk wel de 24 uur gewonnen, hè. En dus het team is sowieso heel erg goed. Ja, als dan uiteindelijk toch mechanisch iets kapot gaat, dat had te maken met de aandrijflijn achter in Mercedes, ja, dan houdt het gewoon op. En dat hoort ook gewoon bij 24 uur racen, klaar. We hebben genoeg hele grote kansen hebben ze wel in het begin van de wedstrijd zien sneuvelen. Omdat ze eigenlijk het tempo van Max wilden volgen. Maar dat ging gewoon niet. En wat mij opgevallen is deze 24 uur, jongens. Ik weet het niet, maar het is helemaal niks meer met 24 uur te maken. Het is gewoon 24 uur, zeg maar, kwalificatie. Zo hard gaan ze.
0: Zo hard, ja. En zo dicht zitten bij elkaar ook, hè?
1: Ja, niet normaal. Het zit zo dicht op elkaar. Maar op een gegeven moment, even kijken, geloof ik, zo'n 12 auto's zo gewoon, zeg maar, binnen 4 minuten. Ja, dat is natuurlijk gewoon, als je dat gewoon na 20 uur wedstrijd of zo is, dan weet je gewoon dat iedereen gewoon vol pol aan het gaan is daar. Het is gewoon vol op bord en je mag helemaal niet verslappen. Totaal niet.
0: Nee, steeds online blijven, zeg maar.
1: Ja. Maar de impact van Max natuurlijk op 24 uur was voor de organisatie natuurlijk fantastisch. Maar ze hebben wel met de handen in het haar gezeten, want er kwamen echt heel veel mensen op af. Nou, zegt iedereen van, ja, nou, anders zit er helemaal geen hond. Nou, ik ga jullie vertellen, normaal zit er ook zo'n 290.000 tot 300.000 man. En nu waren het er maar 50.000 meer. Dus dat valt dan ook wel weer mee, zullen we zeggen.
0: Ja, precies. Dus altijd wel populair, die 24 uur.
1: Mensen kennen het niet. En je hoort nu ook al een hoop bekende en ook mensen, zeg maar de BN'ers, die horen zeggen, joh, ik kende dit helemaal niet. Was dit er dan? Ja, dat is er al een aantal jaartjes hoor. Die 24 uur.
0: Ja, net alsof het nieuw is.
1: Ja, het is één groot feest. En als je alleen de campings al ziet, wat er allemaal gebouwd wordt. Nou, we hebben de hospitality units kennen wij in de Formule 1 paddock. Maar daar wat daar in de bossen wordt gebouwd, het is veel groter hoor.
0: Ja, even voor de luisteraars. Het is niet net zo lang als het circuit Zandvoort.
1: Nee,
0: er zit wel een mega verschil in. Hoeveel kilometer is die baan wel?
1: Nou, moet ik even niet gaan liegen, even omhoog, maar volgens mij 22 kilometer.
0: Ja, zoiets, 23 dus, kilometer, dacht ik. Ja,
1: 23 kilometer. Dus dat is serieus een eind. En dat betekent ook dat je niet de auto's elke minuut voorbij ziet komen. Nee, als je voorbij zijn, dan duurt het gewoon weer eventjes 8, 9, 10 minuten voordat ze er weer zijn. Dus het is wel heel simpel. Je ziet de auto's niet zo heel vaak voorbij komen, maar er rijden er gewoon heel veel. Dus dat maakt niet uit. Eigenlijk is het één grote file, zeg ik altijd maar, op die Nürburgring. Dus eigenlijk komen er constant auto's voorbij. Dus de show blijft gewoon 24 uur doorgaan.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat die 160, 170 teams waren. Nou, dat zijn echt heel veel autootjes hoor, op de baan. Ook op een open baan van 23 kilometer, zeg maar. Dat zijn echt heel veel auto's.
0: Ja, en er was toch ook iets met een prijs voor Blekemolen, Jeroen Blekemolen?
1: Ja, laat ik zo zeggen. Ze hebben daar, ik geloof, 22 klasses. Dus er zijn 22 overwinnaars. Zo moet je het zien. Ze hebben klasses voor kleine cilinderinhoud. Ze hebben klassen als jij met een bier trio brandstof rijdt. Klasse voor verschillende types auto's in de snelheid natuurlijk. Hè. Max zat met zijn auto in de hoogste klasse. Maar dan heb je ook nog een GT3-klasse eronder. Die auto's gaan eigenlijk maar 10 seconden langzamer op die Nürburgring. Dus die gaan eigenlijk bijna net zo hard in zijn. Die is ook wel heel moeilijk in te halen. En daarna krijg je een heleboel klasses. Die hebben dan een naampje gegeven met auto's die bijna standaard zijn, gewoon weer standaard. En dan met alternatieve biobrandstoffen en nog alternatieve dingen. Dus uiteindelijk zijn er 22 winnaars daar. Dat zijn er heel veel, zullen we maar zeggen.
0: Zeker. En dan per klasse, hoeveel auto's heb je dan ongeveer?
1: Nou ja, deze eentje met die wielbandschroeven, dat was gewoon twee, zoals waar Tom reed, was bijvoorbeeld 200% kans om te winnen. Ze hadden twee auto's.
0: Ja, oké. Dan gaat het goed.
1: Hij reed in alle twee, dus dat is makkelijk.
0: Oh, precies. Nou, helemaal goed. Nou ja, Max met zijn team had een kleurloze 38e plaats. Want ze zijn aan het eind nog wel heel even de baan opgekomen met die auto, begrepen?
1: Ja, dat was een beetje om de fans te bedanken. Want die auto is wel heel erg naar voren geschreeuwd. En toen ze aan de leiding lagen, waren de fans daar toch wel heel erg van onder indruk. En vooral ook de commentatoren. Hè. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse en Franse en Engelse en Italiaanse commentatoren waren er heel erg van onder indruk. Dus ze hebben toch die wagen weer eventjes ook voor het team. Dat die toch in ieder geval die finishvlag hebben gehaald. En volgens mij hebben ze een mooie foto gemaakt. Want ze gingen samen met de teamauto gingen ze over de finish. Dus die foto die hangt toch wel ergens aan de wal. En kijk, Max heeft nu weet wat het is. Je weet ook dat je op een heel klein manier uit kan gaan uiteindelijk. Maar dit smaakt wel naar meer 24 uur bij meneer. En dat heeft hij ook wel aangegeven. Hè? Hij wil ook wel andere wedstrijden gaan rijden. Dus,
0: zeker. En nou is de Formule 1 organisatie is weer er niet zo blij mee dat Max dit doet.
1: Nou ja, zover, omdat alle aandacht daar naartoe gaat. Zij doen natuurlijk de aandacht naar hun eigen feestje.
0: Ah, dat is het.
1: Maar alle journalisten in Canada, waar ze nu zitten, die begonnen allemaal met Max. En hoe was het 24 uur? Het is natuurlijk maar een week geleden.
0: Ja. Ja.
1: En daar is natuurlijk, uiteindelijk is daar gewoon die organisatie van de Formule 1 niet blij mee. Want die willen het alleen maar over hun eigen serie hebben natuurlijk. En niet over een of andere, wat zij dan noemen, toolwagen-serietje daar op de Nürburgring.
0: Ja, ah, precies. Kijk.
1: Maar het is wel serieus toerwagenraces onder je. Ja, toch?
0: Zeker weten.
1: Daar kan ik dan begrijpen dat er wordt zoveel geld in die Formule 1 gepopt natuurlijk. Dan wil je niet dat ze het over 24 uur van Nürburgring in gaat hebben. Klaar, moer, dat wil je niet. En het enige probleem wat ze hadden, dat de andere rijders ook over begonnen. Die vonden het wel heel leuk.
0: Ja, precies. Op een gegeven moment dan wil iedereen dat wel doen.
1: Er waren wel een paar rijders die zeiden, dat smaakt ook wel voor mij dat ik dat een keer wil gaan doen, weet je. Dus Lando Norris heeft wel aangegeven, dat is wel leuk. Alleen Stroll heeft wel aangegeven, ik wil dit ook wel doen. Lijkt me niet zo slim voor het manneke, maar ik zou niet zo teamgenoot willen zijn, want dan kom je niet aan. Maar, klaar. Maar ook, er zijn er meer, dat je denkt van, die toch wel zeggen, dit is toch wel gek. Kijk, Alonso, zo weten we het, hè. De 24 uur van Le Mans gereden. En, dus ja, dit smaakt ook bij de andere rijders wel meer. Want uiteindelijk is dit dan toch wel, qua spanning, ik denk groter en leuker als de Formule 1 op het ogenblik.
0: Dat denk ik ook, ja. Want je noemt Alonso dan ook als 24 uur rijder. Vind jij niet ook dat Max en Fernando behoorlijk op elkaar lijken wat dat betreft?
1: Nou ja, ze houden gewoon van autosport. Het zijn twee echte full-blood autosportmensen. Dus ja, uiteindelijk zijn het twee rijders die gewoon, als het maar stuur, vier wielen heeft, willen ze inracen. Klaar. Dat maakt het ook niet zo heel veel uit wat het is. En als ze dan bij een goed team terecht kunnen komen, of bij een topteam terecht kunnen komen, dan pakken ze dat die kans met beide handen aan. Zeker Alonso, die is natuurlijk al op wat oudere leeftijd. Maar Max vindt dit natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. En reken maar, wat hij nu heeft laten zien op die Nürburgring, dat er toch wel grote teams op Le Mans toch wel misschien wel via een achterdeurtje proberen die jongen binnen te krijgen. Nou, dat heeft natuurlijk altijd met hoogsponsor toestanden, kan dat vaak gewoon helemaal niet. En ook met merk gericht natuurlijk gaat dat heel erg moeilijk. Als hij daar ooit een keer vrijkomt van de Formule 1, kan die jongen gaan doen wat hij wil natuurlijk. Dat is heel makkelijk. Heel simpel.
0: Zeker weten. Nou, we gaan even over de Atlantische Oceaan heen. En dan komen we in Canada terecht.
1: Daar
0: weer een heel spektakel. En hou jij een beetje van motten? Of moet je daar niks van hebben?
1: Ik weet wel dat mijn moeder niet zo graag van Formule 1 houden op dat moment.
0: Nee, hè? Nee, want even de mensen die het gemist hebben. Kan jij het verhaal vertellen over de marmot?
1: Was het Ocon? Ja, Ocon was het, hè? Ja.
0: Nee, ik dacht Albon, toch?
1: Albon was het. Albon die gewoon, we dachten in eerste instantie dat hij zelf afging. Maar hij reed over mijn mot heen. En daardoor was hij de controle over de auto kwijt. Die ging in de muur in de vrije training. Ja, dat was lastig. Of in de, was het de kwalificatie? Help me even. Want ik zit veel buiten op de helm. Maar toen was het klaar. Daar kan je niks aan doen. En ja, die beestjes die leven daar nu ook eenmaal. En ja, die willen gewoon niet dat raceauto's hun woonomgeving zeg maar onveilig maken.
0: Ja, want Canada staat er wel een beetje onbekend. Dat het inderdaad een flinke beestenboel is daar.
1: Ja. En die beestjes zijn ook niet klein. Hè. Dit was niet zo'n hele grote, geloof ik. Want we konden op de beelden een mampen zien. Maar er zitten daar echte herders bij. Hoor. Die zijn echt heel groot.
0: Nee. Ja, en dan moet je niet tegen aan rijden dan.
1: Nee. Dan is het gewoon klaar. De auto's zijn daar niet op gemaakt. En zo'n beestje, als je daar tegenaan rijdt, dat is gewoon een blok beton, hè. Dan is het heel simpel. Dan breekt er alles af. En dat gebeurde bij hem ook. De ophanging brak af en gaat de muur in. Klaar, dan is het over. Dan kan je als rijder gewoon helemaal niks aan doen. Dat is wat het is. Het verleden, het is wel vaker gebeurd, hè. Gerrit Berger vroeg op, heet het op de Red Bull Ring natuurlijk gewoon een hek geraakt. Nou, dan krijg je ook een aardig beest op je auto, hoor. Sowieso zijn er natuurlijk wel vaker dat er al vogels of iets anders geraakt is. En ja, die marmotten, die leven daar nou eenmaal. En ze zijn er toch op een andere manier mee bezig. Die zien die snelheid niet. En ja, die beestjes die willen gewoon naar een huisje toe.
0: Wat erg.
1: Dus het is, je kan het niet tegenhouden, zeker daar niet. Zeker op die stukken circuit waar ze leven en waar in feite de omheiningen gewoon toch wel hier naar open zijn. Ja, dan kan je dat gewoon niet tegenhouden. Dus laten we hopen dat het maar één keer was. Maar voor dierenliefhebbers was dit geen goede, zullen we zeggen.
0: En denk je trouwens, Rendel, dat de Wall of Fame dit weekend niet geraakt gaat worden? Of...
1: Ik heb er ook even ingedoken. Even een oude wereldkampioen die op Tonic rijden, heeft nog nooit iemand die geraakt. Dus ze noemen het altijd de Wall of Champions, noemen ze het.
0: Oh ja.
1: Maar alle champions die op Tonic rijden, hebben nog nooit die muur aangeraakt. Dus ja, ik zal het maar meer de Wall of Losers gaan noemen dan. Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja,
0: dus, maar het is wel millimeterwerk, hè, met die muur.
1: Ja, ze zoeken in die bocht de limiet op. En het is heel simpel. Als je goed instuurt, maar je zit op de tweede de curbstone naar links, zit je fout, dan ga je er gewoon in. Klaar. Dat is gewoon voldoende feit. En we hebben er al een paar, die hebben nog niet zeg maar, echt geraakt, maar gekust noemen we dat. En dan zit er nog een millimeter tussen, als ik de beelden gezien heb. Maar ik heb geen idee. Ik denk dat het hoort er gewoon bij. Dus als er eentje ingaat, jongens, het hoort er gewoon daarbij. Kom er ook in een heel mooi rijtje te staan, hoor. Fielder die er ooit heel wat in ging, zijn er wel meer. Schumacher is er zelfs in gegaan, hè. Dus je zit wel bij een goed rijtje van goede mensen, zullen we maar zeggen.
0: Zeker weten. Nou, we hebben dus sprintweekend, dus vanavond gaan we racen.
1: Op 5 uur toch? Oh, of een half uurtje volgens mij. Oh,
0: op 5 uur? Ik dacht 6 uur of zo. Ik weet het ook niet, hoor. Ik ga het even opzoeken meteen, want dan weten de luisteraars het ook.
1: Om de hoek bij jullie hebben we dit weekend gewoon de DTM, hè?
0: Ja.
1: Dus als je een beetje lawaai hoort, dat zijn heel dikke G3-auto's.
0: Zeker. Ik had gisteravond mijn achterraam open en ik zat de Formule 1 te kijken. Maar ik moest het geluid veel harder zetten van de Formule 1. Anders hoorde ik de DTM-auto's eroverheen komen.
1: Ja, maar die maken ook serieus lawaai. Maar dat zijn een beetje dezelfde auto's die aan het rijden zijn. Waar ook een Max bijvoorbeeld. Een heleboel auto's. En ook een heleboel rijders die daar rijden. En we hebben ook die 24 uur gereden. De winnaar van de 24 uur. Die heeft van de week nog getest. En die heeft van de week nog ergens nog een keer getest. En nou zit hij ook in de weekend zit hij achter stuur. Om op Zandvoort te rijden. Dus dat zijn ook eigenlijk wel professionele coureurs. Die gewoon heel veel rijden. Dus mooi veld. Het is alleen denk ik niet uit te houden als je nu op de tribune gaat zitten met die hitte.
0: Nee, zeker niet. In de zon verbrand je levend.
1: Een beetje echt levend verbrand, dus je kan beter een deurtje verder de zee in, denk ik. Maar ja, jongens, de DTM, het is niet meer de oude DTM zoals vroeger was, maar er wordt wel serieus hard gereden. En we hebben toch uiteindelijk hebben we ook al een paar kansen. Dus natuurlijk Jay Vermeulen bijvoorbeeld, die kan met de Ferrari misschien wel winnen. Dus Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Ik heb dat toch wel zoiets van, kom maar.
0: Ja, zeker weten, ja, het is altijd leuk dat DTM toch nog op Zandvoort is, hoor. Dus,
1: ja, en misschien gaan we dan toch bij zijn echte grote wedstrijd toch nog weer homo's horen. Want op Zandvoort dit jaar gaat dat niet gebeuren, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Daar zit Red Bull nog steeds te ver voor achter. Maar ja, misschien doen we dat maar bij de DTM. Vind ik ook helemaal prima.
0: Zeker, hoe zie jij de kans voor Max voor dit weekend trouwens?
1: Nul. Ik zou er geen geld op zetten dat hij gaat winnen. Maar dan moet wel wat gebeuren. Nee, Red Bull zit er gewoon niet bij. Simpel, ik weet niet hoe de race pace gaat zijn. Maar ja, als je even nu kijkt naar Ferrari, McLaren en Mercedes. Natuurlijk Mercedes. Ja, ik schat zelfs de kans voor het podium helemaal op nul in. Simpel, klaar. Ze moeten serieus in de bak. Ik zit eigenlijk meer met spanning op te kijken naar de strijd tussen Antonelli en Russell.
0: Moe, ja, dat vind ik zo leuk.
1: En die gunnen elkaar echt geen millimeter asfalt meer. Dus, dus daar kijk ik op het liever naar. Max en zijn team die moeten gewoon in de bak. En die moeten zorgen dat een hele goede auto staat. En Max, ik heb alleen maar horen kanker over de boordradio. Dus ik denk niet dat hij enige kans maakt om maar in de buurt van het podium te gaan komen. Maar geeft het niet.
0: Nou, we wachten het af. 6 uur hebben we de sprintrace trouwens.
1: Ja, ja. Dus... ja ik vind dat niet zo'n heel belangrijke wedstrijd altijd. Maar,
0: nee, een paar puntjes kan je pakken.
1: Ja, plus dat ze toch niet vol gaan. En zeker, want ik geloof de eerste 6 punten krijgen. Ja, weet je, alles wat erachter rijdt, die vindt het allemaal niet zo belangrijk. En ze willen de auto heel houden voor natuurlijk de kwalificatie vanavond, heel laat. Voor de echte wedstrijd. Ja, ik vind het eigenlijk altijd maar ik denk van ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? Ja, toch?
0: Ja, het is een beetje rommelig.
1: En ze krijgen niet eens een mooie beker, een of andere lullige medaille, dus wat moet je ermee, joh? Dus ik heb al zoiets van, dit mogen ze mij wel eigenlijk uit het hele verhaal gaan schrappen. Simpel.
0: We wachten het af. Rindel, dankjewel.
1: Ja.
0: En we gaan het volgende week weer bespreken hoe het afgelopen is natuurlijk, hè?
1: Dan vanaf de Nürburgring, omdat zitten wij er. Dus,
0: kijk, dat bedoelen we. Nou, heel veel plezier alvast met de voorbereiding.
1: Ja, gaat helemaal goed.
0: En volgende week spreek ik jou daar.
1: Absoluut, komt helemaal goed.
0: Auf Wiedersehen, hè?
1: Auf Wiedersehen.
0: Tjus.
1: Doei.

0: En met dit weer, dit lekkere zonnige weer, moet je eigenlijk gewoon naar het strand gaan. En dan lekker van dit soort zonnige muziek op hebben. Op een terrasje met een cocktailtje erbij. Wat vind jij, Piet?
1: Ja, dat klinkt als muziek in mijn oren eigenlijk.
0: Maar ja, zeker, hè?
1: Jij zit in de studio en ik zit sta langs de lijn in IJmuiden.
0: Ja, als het werk roept, dan zijn wij weer aanwezig.
1: Wij zijn met ons vrijwilligerswerk bezig, dat doen we goed. Het is hier inmiddels 4-0 geworden. We zijn steeds op jacht en met name Gio Codrington, die hem een beetje dreigt met de club te gaan verlaten. Want hij in Amsterdam is gaan wonen. Die probeert te scoren en hij doet er echt alles aan, maar het lukt hem niet. Wat hem wel lukte net was om een bal die eigenlijk niet zelf kon maken, gaf hij over aan Karsten Vries. Ook een oude rot in het vak, zal zeggen, die na een lange blessure terug is gekomen. En Karst die maakte er met een droge knal 4-0 van. En ondertussen probeert ook aan Muiden af en toe met een klein spel de prikje. Maar we hadden nog onze keeper staan, Mika Bloem. En die houdt, als het goed is, vandaag de nul. Dat is iets wat zou geweldig zijn voor hem. En dat is altijd voor een keeper een nul houden. Dat is een blank sheet. Dus dat is heel goed. Maar het is 4-0 en ik verwacht nog een minuutje of vijf. Dus dan is het seizoen zit erop. En dan heb Zandvoort de laatste drie wedstrijden in ieder geval gewonnen. En de ranglijst ziet er dan iets anders en iets vrolijker uit.
0: Zeker weten, om van die groene bolletjes eronder is veel beter.
1: De scheidsrechter achterhaalt mij en die vond het ook wel genoeg. En die denkt ook, 4-0, dat kan niet meer zo wel gebeuren. Dus we hebben 4-0 gewonnen, het seizoen is beëindigd hiermee. En ik zou zeggen, bedankt voor het hele seizoen. Luisteren naar mijn verhalen en enthousiasme. En ik hoop volgend seizoen mijn bijdrage weer te kunnen leveren om toch wel alle luisteraars in Zandvoort van dienst te kunnen zijn.
0: Zeker.
1: Met de ontwikkelingen van onze mooie club SV Zandvoort.
0: Nee, jij bent hartstikke bedankt, Piet. En ga het nog even vieren, hè? Gewoon lekker in de derde klasse gebleven. Helaas, tweede klasse zit er voorlopig niet in. Maar we kunnen trots zijn dat we in de derde blijven.
1: Dit is voor ons een mooie klasse.
0: Zeker weten. Dankjewel, Piet.
1: Oké, tot ziens.
0: Oké, hoi. Dat was Piet Pijper, Richard. Ja, je gaat dier doen, toch?
2: Ja, ga ik erdoor?
0: Ja.
2: We hebben een kat, Jimmy. En hij is...

0: vergaderingen veroorzaken. Een landelijke omgeving klinkt heerlijk. Veel ruimte, weinig kattenkeukens om van te lenen. Thuis ben ik eigenlijk heel lief. Ik ben aanhankelijk, knuffelig en geniet van de aandacht. Maar ik ben ook een kat met principes. Als ik ergens klaar mee ben, laat ik het helder weten. Niks geks, gewoon duidelijke grenzen zoals iedereen dat zou doen. Dus heb jij een rustige plek, veel natuur en een zwak voor charmante rakkers, dan ben ik jouw Jimmy. Jimmy verblijft momenteel in een pleeggezin. Mocht je kennis willen maken met Jimmy, kijk dan op de website van het Dierentehuis Kennemerland of neem contact op met het asiel.
1: Dankjewel, een leuk dier van de week. Deze week weer in het Kennemer Dierentehuis. Jimmy, ga voor Jimmy of de andere leuke dieren inderdaad. Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort.

0: Ja, Dara en Bangaranga, dat was het Songfestival winnaarsnummer. Richard, vond je hem leuk? Van Bulgarije?
1: Je denkt toch niet dat ik gekeken heb?
0: Oh, nee, maar deze plaat die ik net draaide, vond je niet leuk?
1: Oh, dat vond ik wel een aardig plaat, ja.
0: Bangaranga, wat vond jij ervan, Fred? Bangaranga?
2: Ja, ik heb er wel van gehoord. Ik heb ook niet gekeken, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar wel een leuke plaat, toch?
2: Ik zat toen in Kroatië natuurlijk.
0: Oké, okay, dus ja, en daar doen ze niet mee aan
2: nou,
0: de softwares
2: van? Of ze wel of niet mee doen, ik had toch niet gekeken.
0: Oh, oké. Okay. In Nederland doet ook niet mee, dus nee.
2: Ja, ja, ook dat niet, inderdaad. Maar nummer ken ik wel.
0: Oké.
2: Het winnende nummer, hè?
0: Ja, het winnende nummer. Ja, best een leuke plaat.
2: Bulgarije, ja, dat heb ik wel meegekregen.
0: Ja, die gaat lekker erin staan op de radio.
2: Ja, nou ja, het is een heerlijk zomerse nummertje.
0: Zeker. Ja. Wat moet je in de zomer doen? Nou, even naar de boulevard hier in Zandvoort gaan.
2: Ja, even een ijsje halen.
0: Even een ijsje halen op de boulevard. Ja. Of een visje natuurlijk.
2: Visje mag ook.
0: Dat mag ook. Maar we hadden ook nog Ger Loogman, die is daar ook geweest van de week op de boulevard. Want als je nou op de boulevard kijkt, Fred, weet je wel, net naast de rotonde, zie je allemaal grote foto's

0: staan ingelijste grote foto's van mensen die heel veel voor Zandvoort hebben betekend.
1: Ja.
0: En misschien nog steeds wel betekenen. En ja, die onthulling van de foto's van Iris Planting, dat werd vandaag van de week gedaan daar op de boulevard. Ah,
1: komen wij er ook of niet?
0: Ja, nou ja, ik zat al te kijken waar blijft die foto van Fred en van Richard, maar... ik heb hem nog niet gezien, maar wie staan er wel? Nou, onder meer Arie Koper.
2: Hey Arie. Arie Koper. Ja, je bent vereeuwigd, hè?
3: Ja, dat kun je wel stellen.
2: Hoe vond je het?
3: Oh, is wel leuk.
2: Ja?
3: Ja, heel relaxed. Een goede fotograaf natuurlijk. Ik ben zelf amateurfotograaf, maar zodat Iris neerzet, het is grandioos gewoon. De sfeer en je hoort zoveel reacties van de buurt. Je bent natuurlijk redelijk bekend op het dorp. Iedereen vindt het hartstikke leuk, dus geen dissonant gehoord.
2: Heel goed, heel goed.
3: Dus geen eieren gegooid, dus nog niet.
2: Nog niet. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Christy van Wijn aan Zee, jij bent ook vereeuwigd.
4: Jazeker.
2: Dat was een mooie foto geworden, hè?
4: Ja, vind je? Moesten we even wennen, hoor.
2: Ja?
4: Ja, echt? Ja, echt, ja.
2: Maar
4: ja, het is wel...
2: Hoe is de reactie erop?
4: Ja, goed. Ja? Ja, ja. Veel mensen zien het toch wel. Ja, ja. Had ik niet gedacht. Ja. Oh, je hangt op de boulevard. Ja.
2: Ja. En nu?
4: En nu...
2: Ga je hem over 2 maanden eruit halen en dan ophangen?
4: Ja, tuurlijk. Aan de voorgevel.
2: Ja. Ja, heel goed. Lars Carré, de wethouder cultuur en toerisme.
5: Toerisme voornamelijk, en, ja.
2: Waar valt dit onder?
5: Ja, dit valt onder het thema jaar 200 jaar badplaats, Zandvoort. Waarin we 200 portretten van Zandvoorters op papier zetten, om het zo maar te zeggen. En hier exposeren we daar 31 gezichten nu van op 29 panelen van voor jou en mij misschien bekende Zandvoorters, maar ook wat onbekendere Zandvoorters. Echt mensen die gewoon dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan.
2: Ja, ja, en je kan het terugzien via een QR-code.
5: Ja, nou ja, ik hoop ook dat het een broedplaats wordt om elkaar te ontmoeten en elkaar te vertellen. Want een gezicht is voor jou misschien bekend, Ger, maar voor mij misschien wat minder.
2: Of andersom.
5: Of andersom, dus dan kunnen we het gesprek met elkaar voeren. En als we het echt niet weten, staat er een QR-code op. Ja. Dan kan je met je telefoon kan je het verhaal achter het gezicht zien.
2: Hey, er worden er 200 gemaakt. Dat is best een hele klus.
5: Ja, het is een hele klus die gedurende het hele jaar op verschillende manieren zichtbaar worden. In de Zandvoortse Courant, op een website, maar ook door middel van deze expositie. Dus. Ja.
2: Sta je er zelf ook bij?
5: Ik sta er zelf niet bij. Nee.
2: Dat is heel jammer.
5: Nee, zeker niet. Het gaat om mensen die dagelijks in de samenleving van Zandvoort staan, die hiermee een extra zetje, een extra gezicht kunnen geven. Dat we met elkaar kunnen zien dat er echt meer mensen zijn dan Ger, jij en ik, die de meeste mensen toch wel kennen. Maar dat er meer mensen zijn die Zandvoort bouwen.
2: Ik heb ervan genoten.
5: Heel goed, ik ook.
2: Oké, goed zo. Maar er wordt hier nog even bij Strandtent 10 een vrolijke borrel gedronken. We zien Willem Strooman zelf, die ook een fotoreportage heeft mogen hebben. Willem, hoe vond je jezelf op de foto staan?
6: Ja, het was ongelooflijk. Het was ongelooflijk. Laat ik het zo zeggen.
2: Aangeroerd.
6: Ja, daarom. Laat ik het zo zeggen. Ik stond even van de week naar mijn foto te kijken. En net op dat moment is er een man die kijkt naar die foto's. Die kijkt naar mij in die foto, naar mij in die foto. Die zegt, hey, dat bent jij, hè? Ja, dat ben ik, ja. Hij zegt, hoe lang woon jij nou op zijn antwoord? Ik zeg, ja, 10 jaar, hè? Hij zegt, daar snap ik niets van. Ik zeg, ik woon hier 30 jaar en ik ben helemaal... ik ben niet uitgenodigd om hier op te hangen als foto. Ik zeg, nee, maar het hangt er een beetje vanaf wat je doet.
2: Jij bent natuurlijk veel interessanter.
6: Nou, ook dat, ja, het is lullig om het te... Nou, het is lullig altijd om dat te zeggen, maar ik doe natuurlijk ontzettend veel met Stichting Classic Concerts. Met het orgelspelen in de kerk. Dan rijd ik soms door de week nog met mensen...
2: Houd kort, hè, Willem?
6: Het ziekenhuis, ja. Nou, dat is het. Meer heb ik niet te vertellen. Maar ja, nee, ja. Maar
2: ik ben trots op je, hoor.
6: Nee, maar het is toch zo?
2: Ja, je hebt gelijk.
6: Ik vind het geweldig, dus...
2: Ik ben de topper.
6: En jij ook.
2: Ook vereeuwigd op de foto is René Lammers, samen met zijn vader Jan Lammers, die we natuurlijk allemaal kennen. En René gaat eigenlijk heel erg goed in de autosport. Even vragen. René, ja. Hoe voelt dit?
1: Ja, superleuk. Ik kan je een voorbeeldje geven. Vorige week was ik te hardlopen en toen kwam ik er langs en dat was wel een leuk momentje. Want dan zit je in je eigen dorp hardlopen waar je bent opgegroeid en dan kom je eigen koppie tegen. En dat is toch wel leuk. En daar ben ik zeker trots op om daar samen met mijn vader op te staan.
2: Het is wel waardering, hè?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, je bent heel vaak druk bezig om naar het doel te gaan. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Alleen soms heb je wel van die momenten waar je dan dingen terug ziet komen, waardoor je even stilstaat over hoe ver je al bent gekomen. En dit is een van die momenten waar ik heel trots op ben.
2: En het gaat heel goed met je.
1: Ja, het gaat zeker goed. Als ik gewoon mijn eigen werk goed blijf doen, dan wordt het alleen maar beter. Alleen ik zit nu al in een heel goed traject. Ja.
2: Nou, we zijn trots op je.
1: Ja, dankjewel.
2: Okay. Hey Jan, dat is toch wel bijzonder, hè, samen met je zoon? Bijzonder samen met je zoon zo op zo'n foto.
7: Ja, leuk toch? Ja, ja, ja, zeker op die foto. En hij omschrijft ook wel helemaal hoe het zit. Het gaat nu om hem en ik steek op de achtergrond. Dus dat, ja, dat is heerlijk. Superleuk.
2: Het is natuurlijk wel een idee straks om die foto eruit te rossen en thuis op te hangen.
7: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik heb weinig foto's van mezelf. Misschien dat hij het leuk vindt. Maar we hebben ook niet onbeperkt ruimte aan de muren natuurlijk.
2: Dat is ook waar. Hey, hij gaat hartstikke goed, hè?
7: Ja, gelukkig. We zijn nu al, het is ruim 10 jaar bezig. En we komen nog ieder jaar een stapje hoger op. Hij heeft in het karten gewoon, die periode heeft hij afgesloten. Stond hij nummer 1 op de FIA World Ranking. Dus dat was mooi. Hij heeft 2 jaar Formule 4 gedaan, met name om te schakelen. Ook heel veel races gewonnen. Dus daar heeft hij laten zien dat hij dat nu onder de knieën heeft. En hij is dit jaar begonnen weer in een hogere klasse. Bijna Formule 3. Hopen we volgend jaar te doen. Hij is begonnen met de rookie-titel. Dus die heeft hij wel gewonnen. En de eerste race voor het Europese kampioenschap werd hij gelijk tweede. En ook eerste rookie. Dus so far so good. Dus
2: hoe oud is hij nu?
7: Hij wordt in juli wordt hij 18. Bijna,
2: okay. Dus hij zit wel goed in de... In de lijn?
7: Ja, absoluut. Hij zit goed in de flow en hij is goed bezig. Dus daar genieten we van op het circuit, maar er ook daarnaast.
2: Oké, okay, nou heel veel succes.
7: Dankjewel, Ger. Dankjewel.
2: Hey Lana.
8: We zijn er ook veel, hè?
2: Je hebt iedereen bij elkaar getrommeld, hè?
8: Ja.
2: Hoe heb je de keuze gemaakt?
8: Ja, hier hebben we gewoon goed over nagedacht. Hoe we een goede afspiegeling. Dus jonge mensen, wat oudere mensen, mannen, vrouwen, bekende en minder bekende, beroepen, vrijwilligers. Ja, en dan kom je tot deze mooie afspiegeling.
2: Ik vind het prachtig.
8: Nou, ik vind het ook heel mooi geworden. Maar vooral door Iris. Dus het was ook niet dat iedereen automatisch ja zei.
2: Nee.
8: Want mensen vonden het ook heel spannend. Oh, echt? Ik? En dat vonden ze allemaal stuk voor stuk een enorme eer. Daarna was het heel erg spannend om op die foto te gaan. En vervolgens om het resultaat te zien. Als je mij vraagt. Het resultaat is fantastisch.
2: Ik hoop dat het net zo enthousiast wordt ontvangen als we hier meemaken.
8: Nou, dat hoop ik ook. Maar daar ben ik eigenlijk wel zeker van.
2: Ik denk dat je gelijk hebt.
8: Dankjewel, hè.
2: Okay. Lana Lemmers. Roy Dongen, je staat ook op de foto, hè?
9: Ja, inderdaad, ja.
2: Hoe is dat gegaan?
9: Ik werd op een gegeven moment gevraagd of ik mee wilde doen voor deze portretserie. En nou ja, ik zeg eigenlijk niet zo heel snel nee als er iets voor Zandvoort speelt. Dus ik dacht, nou, waarom niet? En daarnaast ben ik ook wel een beetje ijdel. Dus ik vond het ook wel weer fijn om gevraagd te worden.
2: Hoe is de reactie?
9: Heel positief. En het grappige is dat ik dus... Ik denk wel eens van, wie kijkt er nou precies naar die portretten? Of naar de portretten, maar gewoon naar de dingen die op de boulevard staan. Maar ik heb nu al iets van 6 berichtjes gekregen van mensen die zeiden... Je staat op de foto en blablabla. Foto's van mij op de foto. Dus ik, blijkbaar, op deze manier merk je ook hoeveel mensen er eigenlijk naar kijken.
2: Nou, je hebt 2 maanden, dus geniet ervan.
9: Dankjewel.
2: Okay. Ik zag jou als laatste, denk ik, op de foto staan.
10: Hey Ger, hi. Hallo.
2: Hi. Hilly Jansen, en je bent natuurlijk wel een hele belangrijke Zandvoortse dame geworden. Aangezien je zoveel doet voor Zandvoort.
10: Ik zat laatst nog te denken. In een afscheidsspeech van Bluis werd er gezegd van die zandsculpturen. Toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dus je vergeet af en toe wat je voor leuke dingen allemaal voor Zandvoort. Maar ik heb de focus op de leuke dingen.
2: En al heel lang, hè?
10: Ja. Ja.
2: Nou, leuk dat je op deze manier vast bent gelegd. En het is een hele mooie foto geworden.
10: Ja, een beetje ingetogen. Maar het was ook wel de sfeer. En je moet
2: toch wel vrolijk.
10: Zwart. En als je van dichtbij kijkt, het is helemaal niet zo serieus. Maar Iris is een fantastische fotograaf. Ja. Dus dat kan je haar wel overlaten, hoor.
0: Nou, en als iemand een foto verdient daar op de boulevard, dan is het Hilly Jansen zeker.
11: Oh,
0: want die doet echt heel... Nee joh, ik niet. Nee, Fred. Kom op, nee. Wat heb je daaraan?
11: Ja, mooi boegbeeld.
0: Boegbeeld, ja.
12: Ja, politiek actief.
0: Politiek actief, radioactief. Ja. Ja, dus waarschijnlijk hebben ze daarom gedaan. Anders moesten ze keiertellers uit gaan delen natuurlijk. Radioactief op de boulevard.
11: Ook dat nog, ja.
0: Dus ja, nou heren, we zijn nu toch met z'n drieën. Hebben we nog even tijd. Want wat kunnen we de komende dagen en vanavond en... morgen allemaal gaan doen in Zandvoort.
12: Nog even een kort overzicht.
0: Doe maar even.
12: Dit weekend is dus weer de Spartan Race. Die vindt plaats op het strand, langs de boulevard, door de duinen en op het circuit. En je komt ze dus overal tegen. Nou, Gasthuisplein is een beetje de start. Dus daar is het dan het drukste. Dan hebben we ook nog het weekend DTM. Diverse raceklassen zullen hun kunsten vertonen op het circuit. Naast de actie op de baan is er ook rondom de paddock weer veel te beleven. Dan hebben we morgen zondag 24 mei Zandvoort Live. Dus luisteren, hangen, deinen, flaneren, swingen, dansen, chansen en losgaan. En verorberen en dan vooral in deze volgorde. Dansen op de lekkerste muziek met voeten in het zand en handen in de lucht. Dat is bij Mango Beach Bar. En mocht je dat nog niet weten, dat is Boulevard Bernard 15.
0: Ga je dat allemaal doen, Richard, morgen?
12: Nou, ik heb vroeger veel gedaan, maar het is
11: nou te warm.
12: Ja, precies.
0: Ja, ook dat. Nee, maar dan moet je juist even een fris drankje nemen, ja. Natuurlijk. Hè?
12: Nou, mocht je de volgende keer nog willen, dat is 12 juli en 9 augustus. En ons laatste, Salsa Motion. Maandag salsa dansen, dus dat is dan de dag daarna. Ook bij Mango's Beach Bar. En dat is om 19:30. En dat duurt tot 22:30. En de toegang is gratis.
0: Nou, mooie evenementen dus nog hier in Zandvoort dit weekend, Fred.
11: Ja,
0: en we hebben de laatste wedstrijd gewonnen. Ook nog met voetbal, hè? Dat, ja, heb je dus, dat even
11: mooie
0: gehoord?
11: Derde, hè?
0: Ja, mooie plek. Derde klasse zitten we dan in. En daar blijven we in. En de laatste drie wedstrijden gewonnen. En deze wedstrijd tegen IJmuiden met maar liefst 4-0 daar in IJmuiden.
11: Ja.
0: Dus dat is een mooie afsluiting van het seizoen. Ja, wat ga jij zo meteen doen op de radio?
11: Ja, eigenlijk hadden we iemand gehad vandaag. Maar die heeft een week of twee geleden al afgemeld dat Jochem Wegens... en die heeft een vrijgezelfeestje. Dus, want zijn zwager gaat trouwen. Dus vandaar dat hij vandaag heb gecanceld. En dat is logisch, want ik zou dat ook doen. We gaan bellen met Hans Bakker over zijn nieuwe single Ameland... Dus ja, dan ga ik eens eventjes vragen waarom die niet gewoon een nummer maakt voor Zandvoort.
0: Ja, precies. Daar moet je hem even flink...
11: En Kelsey Verbrugge, het neefje van Willeke Albert, die gaan we natuurlijk ook eventjes bellen over zijn nieuwe single Gouden Lach. En waarschijnlijk is dat Gouden Lach van zijn tante dus. Denk ik.
0: Ja, denk ik ook.
11: Ja, ik denk het wel. En Michael Noven gaan we bellen over zijn nieuwe single. Ik voel me te gek, Michael Noven. De man met alle kleuren en modellenbril.
0: Ah, oké.
11: Okay. Ja.
0: Nou, mooi. Ja, dus zometeen na 5 uur lekker blijven luisteren.
11: Ja, en natuurlijk verzoekjes zijn ook welkom via www.zfmartiesten.nl.
0: Zfmartiesten.nl kan je jouw plaat aanvragen, Richard.
11: Ja.
12: Ja. Nou, leuk.
0: Ja, zeker weten. Leuk. Ja,
11: en natuurlijk nog 13 juni niet vergeten.
0: 13 juni? Wat is er dan?
12: Zandvoort voor jou.
11: Zandvoort voor jou.
0: Oh, natuurlijk. Dan is Zandvoort voor jou.
11: Ja.
12: Gaan we weer met z'n drieën?
0: Ah, oké. Okay, ja, ik zet hem in de agenda. Of stond hij er al in?
11: Ja, nou,
0: ik denk dat hij er al in stond. Maar...
11: Ja, bij mij stond hij er al in. Ik denk bij Richard ook.
0: Zeker. Oké. Ja. Nou, tot dan dan. En volgende week ben ik er gewoon weer. Dan met Benno Veugen, hè?
12: Ja,
0: dan gaan we het hebben onder meer over de brandweer en de reddingsbrigade. Onze hulpverleners die hebben volgende week zaterdag een open dag hier aan de Linnaeusstraat in Zandvoort Noord. Tot de volgende uitzending en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Dag.
13: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel.

0: maar alleen.
1: Want jij bent zo... Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Ja, ik zou zeggen, hele goede middag. Entertainer View tot de klokjes van 7 uur. Je andere tekende Frit. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En verzoekjes zijn welkom natuurlijk via zfmartiesten.nl. En je kan eventjes meekijken in de studio natuurlijk. Dat gaat allemaal via die site. En nee, even rustig. Nou is even genoeg geweest met die KN3. We gaan naar Paddy Zuid dan. En hebben het over toffe jongens.

Ja, dat was hij dan de... Nou ja, nog niet... Nee, niet de één na laatste nieuw is dat. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst en natuurlijk In Mijn Armen. Wij gaan verder met Leonardo en ja, doe dat nou niet.

Zij was hier dan uit de Gouden Oude Doos in Bonium. En hooray, hooray, it's a holly, holly day. We gaan lekker, ja, we blijven gewoon eventjes lekker in de zomerse tinten, ja. En dat doen we met Julio Iglesias en Quiereme.

Ja, Warren Bedson Adamas. Ja, de man achter deze hits. Kidding Me en Julio Iglesias. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg 10A. En dit is natuurlijk Henk Dame. En hij wil over een glaadje gaan. Nou, nog eventjes wachten, want het is nog geen 7 uur, hè?

Zo is het. Nou, eventjes wachten hoor, want we moeten nog bellen met Hans Bakker en nog een paar mensen. Dus nee, eventjes wachten. En dit is Frans Duits. En heb het over Elise.

0: Het zweet staat hier overal eigenlijk. Het is ja, hier staat een meter 31 graden aan. Dus ja, je snapt wel dat ik ja, eigenlijk een beetje peentjes sta te zweten. En, ja.
1: Garantie. Tot in je woofers en tweeters. What? Entertainment for you.
0: Ja, dat is Johan Kettenburg en alles is over.

Weer van mij, Johan Kettenburgen. Alles is over hier bij ZFM. En dat allemaal vanaf de Tolweg hierna. En dit is eventjes iemand uit Friesland. En hij heet Litse Hille. En zolang er een droom bestaat. Blijf er lekker bij. 106.9 ZFM. En dat entertainen tot u het klokje van 7 uur.

0: ja, oh, wat een cadeautje. Ja, eindelijk wordt het een beetje zomer. De temperaturen hier in de studio lopen wel hoog op inderdaad, want de airco is stuk. Ja, en dan ja, loopt het water over je rug eigenlijk. Dit was Litse Hille en Zolang er een droom bestaat. Wij gaan ja, naar de Spaanstalige ja, Baby Loris. Ja.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk. Entertainment for you.
0: Ya no estamos el amor.

Ja noć sam je cijela mor. Ja. Heerlijk, baby Loris. En dat hier, ja, het zonnetje schijnt. Lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Ja. Wie kent hem nog? Hé, hey, we gaan een tijdje terug in de tijd. En dat doen we met Elvis Presley in de jaren 70. En hij heeft het over Kiss Me Quick. Voor mij al in de jaren 60 zelfs.

love you so. So we sit Elvis Presley and kiss me quick. En dit is uit de oude, gouden oude tijd. Ja, jaren 80. Mario Metti en Liberty.

Ja, dat was hij dan. Mario Metti en Liberty. Dit zijn de jongens. En ze beginnen met Bambaleo, de Gypsy Kings. En natuurlijk, ja, zingen ze nog meer. Hè? Bambaleo, Volare, Joby, Joba. Vida la me vida, bala mee. En, oh. Ik zou zeggen, luister lekker mee. Tot 7 uur, Entertainment View. Mijn naam is Rutte. Goedemiddag. Ja.

Dat was dan Marianne Weber. En ja, ze hebben het over die kleine Italiaan. Dit is natuurlijk onze collega en zanger Devin Donovan. En ik ben gelukkig zonder jou. Tot zo na het nieuws.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Ja, dan moeten we nog maar afwachten dat het een zomer wordt om nooit te vergeten. Je kan meekijken natuurlijk in de studio en dat via zfmartiesten.nl. Dit was dan weer de tune van de Entertainment View. En wij gaan lekker verder als je verzoekje aan wil vragen. Ik zou zeggen, ga gewoon eventjes naar zfmartiesten.nl en daar kan je een verzoekje aan vragen. Dat is allemaal mogelijk. We gaan erop vandaan en welkom in de tweede uur. En hij hebben het over, waarom doe je dit nou? Geen idee.

lekker ouwe gouwe. En dat allemaal van de Redneck. Je kent het wel, die boeren zonder tanden. En, volgens mij, de dame was volgens mij in een schoortje. En in ieder geval klederdracht. En dat allemaal in een of andere schuur eigenlijk. Hooi schuur, ja. Hey, we gaan een plaatje draaien en dan gaan we zo bellen met Kelsey Verbrugge natuurlijk. De neef van Willeke Alberti. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht en daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst deze nieuwe René Vroger en Waylon en ja, hoe de liefde gaat. Ik zou zeggen, blijf lekker buiten tot 7 uur. Entertainment View. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. En ja, als je zit te eten, eet smakelijk.

0: Ja, hoe de liefde gaat, en dat weet je. Oh ja, ja. Een kikker in de keel. Hey, we gaan naar Hans Bakker. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Getiteld Ameland.
1: Ik was nog jong.

Ja, dat was je dan. Angeline, Heesbeen. En je koffer is gepakt. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede avond. En ja, eet smakelijk nogmaals. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Dit zijn de Beach Boys en zij hebben het over de Kokomo. MUZIEK

Zo, dat waren ze dan, de Beach Boys en ja, de lekkere gouden oude Kokomo. En ja, je kent vast deze zelf ook nog wel. Ja. June Lodge. And Someone Loves You Honey. Met ja, die dansende man naast het, Prins Mohammed. Ja, en voor degene die het niet weten wie het is, dat was de broer.

Ja, dat was er dan. June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. En ja, deze, ja, dat is ook een lekkere gauw ouwe. Ja, die werd toen eigenlijk een beetje verboden. Ja, en het was te vroeg op de avond, dus moest later op de avond vanwege de jonge kijkers. Bij, ja, de collega's Veronica en Cheer You Up in de Pinnacle Club, Barbarella.

Ja, herken je hem nog? De Barbarella en We Cheer You Up in de Pin-Up Club. We gaan terug naar het Nederlandstalige. En dat is ook terug in de tijd met Koos Roberts. En bekijk het maar. Blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainer View. Mijn naam is Fred Heijgen. Goedenavond.

Ja, ik mis zo vaak die goede oude tijd. Ronald Reinhardt is dat. En ja, daarvoor hoorde je natuurlijk Koos Alberts en had het over bekijk het maar. Wij gaan terug in de tijd met Chris Montez en Raza en I Know Digas. MUZIEK

Zo, dat waren ze dan, de heren van de Savri Duo. En de Bongo Song natuurlijk. En ja, we zijn aangekomen bij de verzoekparade. En dat is ja, afkomstig een verzoekje van Miranda uit Rotterdam. Die wil graag een plaatje horen van Charlene en Elke Zonnestraal Ben Jij. Nou, dankjewel hoor.

Aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En Charlene was dat. En elke zonnestraal ben jij. En Wippie uit Rotterdam, die vraagt er ook eentje aan. En die wilde eentje horen van Frans Bauer. En ga niet weg. Nee, ik ga nog niet weg hoor. Ik blijf nog heel eventjes tot 7 uur. Entertainment for you. En dat ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM. En dat allemaal vanuit Zandvoort aan de Tolweg 10A.

Wuppie uit Rotterdam vroeg deze aan Frans Bauer en ga niet weg. En wij gaan verder met een verzoekje. Die is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en leuk dat je er weer bij bent. Jij wilde graag Bernardo horen en een roos voor jou.

0: Dat was je dan aangevraagd door Anouk, Un Canto Galicia. Hey, en dat was dan allemaal van Julio Iglesias. En ja, wij zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Het was een lekkere warme dag. Geniet van dit mooie weekend. En ik zou zeggen, graag hoor ik u volgende week weer. En dan zijn we er weer met een nieuwe entertainment voor u. Ik zou zeggen, tot dan.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ja, we kunnen klagen of we kunnen blij zijn, want het is warm, hè? Maar het is wel lekker warm. Het is lekker zomers weer. Hebben we verdiend na al die regen. En het was een druk weekje. Verdere champagne zijn we geweest. We waren vandaag de hele dag op Lentekabinet. Dat is in de Twiske, Osaan. En er zijn nog een heleboel andere feestjes. Want ja, het is mooi weer. En vandaag een bijzondere dag, want ik zit er klaar voor. Terwijl ik zo meteen weer terug ga naar Lentekabinet voor de after. Dan ga ik op mijn telefoon kijken naar die bokswedstrijd van Rico Verhoeven. En echt waar, ik zweer het je. Ik vind het een goede gozer, hoor. Maar ik hoop echt dat hij straks om rond 12 uur begint die wedstrijd. 11, 12 uur, meen ik. Dat hij gewoon gaat verliezen, want hij loopt een beetje naar zijn schoenen. Maar we gaan het allemaal meemaken. Bijzondere dag dus. Bijzonder mooi weer. Ik hoop dat je niet verbrand bent. Lekkere muziek op de radio. We houden het een beetje lekker zomers met lekkere zomerse muziek. Zeker het eerste uurtje. TVM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Onderweg zometeen Arash en Helena. Met One Night in Dubai. En ja, we hoeven er niet voor naartoe. Want voor het mooie weer kan je gewoon in Nederland blijven. Dus temperaturen die waren lekker vandaag. En morgen ook. En ik geloof de komende dagen kunnen we alleen maar genieten van al dat mooie weer. Dus muziek nu. Sam Crocs met Keep On Walking. Doen ze samen met Nara Leach. You got the

Een van mijn favorieten van dit moment. Het was Bauza met Magnetic. En daarvoor hoorden we Arash Fusing Helena met One Night in Dubai. Die hoorden de Creative AIDS Remix. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Het ongelooflijk is gebeurd. Lil Kleine is afgelopen donderdagavond de grote winnaar geworden bij de FunX Awards. Hij werd uitgeroepen tot de beste mannelijke artiest van het jaar. En zijn album Fuck Kleine won in de categorie Beste Album. En naast de Lil Kleine kreeg ook Klaasje 2 awards. Zijn hit Waar Was Je wordt in de categorie Beste Nummer en Single Go Shawty. Met GP, AG, Chavante en Doughboy kreeg de prijs voor de beste collab. En de prijs voor de beste vrouwelijke artiest voor het jaar ging naar Kaya Imani. Die heeft het allemaal meegemaakt, maar het was natuurlijk vandaag allemaal in... vandaag, afgelopen donderdag, in AFAS Live. Dus de FunX Awards. En het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt... of is gisteren aangepast... Nadat fans hebben geklaagd over slecht zicht tijdens de shows. En als je nou belangrijk was of heel veel geld had om een heel duur ticket te betalen... dan keek je gewoon tegen een paar balkonbalken aan. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. De Johan Cruijff Arena is geen stadion of is geen plek om grote concerten te geven. Ja, ik ben er heel eerlijk in. Dus meningen zijn erover verdeeld, maar... Het is groot, er kunnen heel veel mensen in, maar het geluid is gewoon letterlijk en figuurlijk kut. Het klinkt niet, het galmt. En ja, je hoort het, ook het zicht, want ja, het is een voetbalstadion. En als je dan heel hoog zit op aparte plekken, dan kan je niet alles zien van het concert. Dus ja, maar er wordt dus aangewerkt. Zie je hem zijn antwoord? Gelul op de radio, daar zit je niet op te wachten. Zaterdagavond, jouw stapavond. Dat doen we met muziek, onderweg Robin Master met Desire, maar eerst hier de Blue Song. Wait.

Know Better, de Sergeant's Slick Remix. Daarvoor horen we Moby Master met Desire in de Extended House versie. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn bij iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Nou, dat pop, dat laten we voornamelijk buiten wegen. Nou ja, hè. Tegenwoordig house valt ook wel onder popcategorie. Als het erg commercieel is, dan is het ook gewoon popmuziek, hè. In de volksmond. Zie je hem antwoord. Het is tijd voor de party update. Wat voor leuke feest er allemaal gaande op deze zaterdag 23 mei. Lang weekend voor jou waarschijnlijk. Nou, voor iedereen. Nou ja, tenzij je moet werken, maar ik moet gewoon werken. Maar het is natuurlijk Pinksterweekend, dus extra lang weekend. Dan ben je als het goed is maandag ook vrij. En dinsdag, misschien heb je die week er ook bij gepakt, maar anders moet je dinsdag weer aan de slag. De party update voor vanavond is natuurlijk een wekelijks feestje. Brainwash in de Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint om 11 uur vanavond, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk op het Rembrandtsplein. Voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo, die staat achter de deks en die heeft ook de line-up in handen. Alleen dit keer heeft hij gezegd van, ik ga je niet vertellen wie er komen. De mensen moeten hier naartoe komen en dan maken ze zelf mee wie ik allemaal uitgenodigd heb. Nou, daar doen we het zeker voor, want ja, meestal wat hij uitnodigt, dat is altijd oké. Nog meer feestjes? Ja, hier in Zandvoort. Tegenwoordig hebben we hier in Zandvoort ook feestjes. De zomer is officieel losgebarsten. Vanmiddag om 2 uur begonnen. Het duurt tot vanavond 11 uur. De Beach Rave. En dat is natuurlijk op paal 69 in Zandvoort. Hier op het strand. Het is Zuidstrand nummer 3. En de line-up is in handen van Dave Young, Isis, Arjon Schiks, Arjon Friedman. De buurvrouw komt ook even langs. En Storm, nou nog veel meer. Check even de website funkyvinyl.nl of gewoon paal69.com. Daar vind je ook al die informatie. En nog een feestje wat we wekelijks doen is in het op het Thuishaventerrein in Amsterdam, naast A5. Dat is bij Sloterdijk. Vanavond Thuishaven, Mammoet, Orhan, Arimee en Sin City en More. Is vanmiddag om 1 uur begonnen en duurt tot vanavond 11 uur op het Thuishaventerrein. Voor meer informatie zeg gewoon de website Thuishaventerrein. Nee, gewoon thuishaven.nl, niet Thuishaventerrein. Het is een terrein, maar de website is thuishaven.nl. En dan vind je al die informatie. Onder andere natuurlijk, hoe kan het ook anders, Mammoet, Orhan, Arimee, Sin City, Milo. Nou, nog veel meer. Gewoon even kijken op thuishaven.nl. Of gewoon er naartoe gaan, hè. Nou ja, ze hebben waarschijnlijk nog een nachtfeestje. Maar het andere feestje is bijna afgelopen. 11:30. En nog een feestje. Buitenfeestje. Festivalletje. Nou ja, festivalletje. Het is groot. Het is leuk. Het is gezellig. Kom, John Alter. Dat is festival. Is vanmiddag om 12 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond. Dat was het is nog in de Tuinen van West. In Amsterdam natuurlijk. En dat is natuurlijk Tech House en Techno. En voor meer informatie, comjohnalter.de. Onder andere Miss Malera, Mees Solomé, Steven Botzai,

En ik was te vinden vandaag de hele dag, totdat ik naar de studio moest. Val mee, het is niet zo ver weg. Het was Lentekabinet, 2 dagen. Vandaag hadden we een editie en ook morgen hebben we een editie. En vandaag was het, begon het om 1 uur. En het duurt nog tot middernacht. Lentekabinet, daar zie je de Twiskers bij Osaan. Voor meer informatie check de website lentekabinet.com met Library, Andy, Chaos in de CBD, Chris Tossi, DJS, Lil Lewis, Seth, Seth Struggler. Nou, nog veel en veel meer DJ's. Het waren een heleboel en ze zijn er nog allemaal. Check even de website lentekabinet.com. Daar vind je al die informatie. En ik heb weer te veel geluld. Pak een beet 4, bijna 5 minuten. We gaan door met muziek. Daarvoor zit jij je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. CFM Zandvoort, David Pang en KPD op de radio met Get Yourself Together. Go!

Ja, dat waren Woo, Annelies, Lamola en Revival House Project met Music in Me. Natuurlijk een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor hoorden we Kinarf met My Mind. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Is het tijd voor de Nightwalk 10? Welke plaatsen zijn erg populair op in de clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals? Want daar is het weer zeker voor nu. Deze week op 10, Dee Dirley met Acting Tough. Op 9, Groove Theory en Clunes met One Question. Op 8, Frank Rizzardo met Shinjuku. Op 7, Nina Simone en Mokchak met Sea Line Woman. Op 6, Another and 3DDI met Like It. Zo komt er lekker uit. Op 5, Chris Lorenzo en Amo met Hot For You. Op 4, Another and 45 Ultra met Talk To You. Op 3 deze week, Mixmasters en Melissos met My Life Is A Disco in the Mix. En op 2 deze week, een plaat die wekenlang op 1 heb gestaan. Clooney en Prospa met Free Your Mind. Deze week gezakt van de 1 naar de nummer 2 positie. En deze week een nieuwe nummer 1. Een oude, gouden klassieker. Het is Spiller, Sophie Alice Baxter, William Kiss en Jordan Brando. Met de 2026 versie noemen we het maar van Groove Yet, If This Ain't Love. En je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. De nummer 1 in de Nightwalk 10.

Dat was muziek van Bauhaus met My Friend. Tropische klanken. Ibiza muziek noemen we het dan maar. En daarvoor horen we het zak met I Like Deep. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Mainstays niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als we erop zitten wachten, dan is het tijd voor DJ Mouser met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger even muziek. Wat dacht je van Jara G met All Day, de Jackie Hollander remix?

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.
2: Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes.
3: I'm a planner.
2: In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.
4: This is intense. Radio.
5: Global House Vibes with

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.